0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. 3 Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. 4 andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.

de lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

hier in de spotlight zetten, aandacht voor uw activiteiten en leden werven, grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30.

0: De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy.

De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zo.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18.

bloed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Radio.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

Good morning, Mr. Blue.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

stronger.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Hallo? Hey, what's up, man? Ja, ik weet het, man. Hey, luister dan, sorry. Ja, ik zei het toch, ik kom eraan houden. Ja, je weet het, 10 minuutjes, kwartiertje, half uurtje. Neem me niet zo nauw, toch? Hey, ik kom eraan, man. Ziet me zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: luistert naar de matinée met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dit is het eerste uur van de matinée van deze woensdag de 19e augustus. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name dan op deze matinée. Overigens staan al onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. En we hopen natuurlijk dat er zo snel mogelijk veel frequenties bij komen. Maar daar zijn de onderhandelingen nog over gaande. YouTube hebben natuurlijk ook heel veel filmpjes. Alles wat opgenomen wordt met actuele dingen, die zijn daar ook voortdurend te zien. Mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Frans Lubbers. En qua redactie is het volgende gesprek geregeld. Even een introductie. In 2025 was Apeldoorn gaststad van de landelijke start van het culturele seizoen tijdens de opening. Dat was vorig jaar en dat was allemaal geweldig. Dit jaar gaat Apeldoorn het leuke eigen culturele seizoen openen tijdens de opening 2026. In de studio, en ze zijn al aangeschoven, Marion Becker, programmamaker van ASEC, en Paul Mol van Sandman Optiek. En ze zijn hier dus en ze gaan specifiek over deze opening in op de etalageroute en de gratis rondleidingen van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. En het volgende nummer dat Frans heeft uitgezocht is van Guus Meeuwis en Van Gant. Ik wil met je lachen.

Zo en Zo stopt na 60 jaar. Een van de oudste nog bestaande Apeldoornse bands, Zo en Zo, stopt definitief. Dat gebeurt met een afscheidsconcert. Dus de liefhebber kan nog één keer ouderwets knallen op muziek van The Animals, The Kings, George Benson, The Motions en The Small Faces. Oftewel, de gouden oude hits uit de 60e jaren. Op zaterdag 22 augustus kan dat voor het laatst in Blues Café Apeldoorn. Aanvang 10 uur 's avonds, de toegang is gratis en er zijn ook lekkere hapjes. We gaan nu naar Turn the Music Up Players Association.

0: Ja, vorig jaar was Apeldoorn dus de nieuwe stad waar alle uitdingen geprojecteerd werden, op welke manier dan ook. Maar daar hebben ze zoveel inspiratie van opgedaan dat ze hebben gedacht, dit jaar gaan we het niet dunnetjes, maar heel goed ook weer overdoen. En de twee mensen die er in ieder geval over bepaalde onderdelen over gaan praten zijn Marion Becker en zij is programmamaker van ASEC. Welkom, Marion.
1: Dankjewel.
0: En Paul, ik moet even Mol, want iemand had de naam iets anders gespeld, dus ik moet even goed tot Paul Mol van Sandman. Welkom ook, Paul.
2: Dankjewel.
0: Ja, en jullie gaan het hebben over kunst en kunst in de etalages. Vertel eens, Marion, hoe zijn jullie daar zo op gekomen?
1: Ja, de etalageroute, dat is een initiatief van ASEC en de CMA, Centrum Management Apeldoorn, dus de binnenstad, co-productie.
0: Ja.
1: En daarin hebben we eigenlijk verschillende ondernemers gevraagd van, goh, zouden jullie het leuk vinden om hier aan mee te werken, om kunst in de binnenstad te etaleren, om je etalage beschikbaar te stellen. Er zijn heel veel reacties op gekomen, echt heel gaaf. En zo zijn we met ASEC en met de kunstenaars ook in gesprek gegaan van, goh, wie wilde meedoen? En ja, toen zijn we de puzzel gaan leggen om ondernemers aan kunstenaars te koppelen en zo de binnenstad vol te hangen met allemaal kunst.
0: Ja, en dat gaat dus weekend 28 tot en met 30 augustus gaat het allemaal plaatsvinden.
1: Ja, klopt. Ja, vrijdag tot en met zondag.
0: Ja, want nou ja, dan is het natuurlijk wel heel, heel spannend. Hoeveel etalages heb je?
1: Het zijn in totaal 18 etalages geworden die we hebben kunnen vullen.
0: Ja. En dus ook 18 kunstenaars?
1: 15 kunstenaars.
0: 15?
1: Ja.
0: Okay,
1: ze zijn paardubbel uiteindelijk geprogrammeerd. Okay. En dat heeft ook te maken met niet elke etalage leent zich voor elk werk. En dus je probeert. Ja, het was best wel een puzzel om goede match te maken. Maar volgens mij is het goed gelukt. Ik kijk ook een beetje schuin naar Paul. Hopend dat hij ook blij is.
2: Ja, zeker. Bij ons is het heel mooi gelukt. Tenminste, we gaan het zien. Maar
1: precies.
2: De plek die wij hebben is er heel, heel geschikt voor.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Want dat moet je inderdaad natuurlijk ook kort sluiten. Hoe groot zijn de kunstwerken die er komen te hangen?
1: Ja, want iedere kunstenaar maakt natuurlijk een ander soort werk. En niet elke etalage leent zich per se voor heel veel groot werk. Of als ondernemer kan ik me ook voorstellen, je hebt ook je eigen aanbod nog. Of sommigen hebben ook echt maar een klein raam. Dan moet je, het is ook een beetje aan de kunstenaar om daar natuurlijk ook creatief mee om te gaan met die kaders. Maar het werk moet zich er wel ook voor lenen. En zo hebben we wel inhoudelijk geprobeerd de beste match te maken.
2: Ja, volgens mij valt of staat alles een beetje met die match die jullie maken. En een goede voorbereiding. Kunstenaar elke keer in je winkel uitnodigen.
1: Precies.
2: En samen even babbelen. Hoe zie jij het voor je en hoe zien wij het voor ons?
1: Ja, precies. En daarin hebben we natuurlijk ook wel gekeken van, wat voor type ondernemer is het? En wat voor type kunstenaar? Wat voor type werk is het? En wat is dan goed inhoudelijk een leuke match? Ja. En dan hopen we natuurlijk dat daar iets gaafs uitkomt.
0: Want Paul, wie komt er bij jullie?
2: Bas Fontijn komt bij ons. Dat was eigenlijk door ASEC, door Marion aangedragen. Die wist niet dat ik Bas al wel kende, maar van ver terug. Wij zaten natuurlijk vroeger met onze zaak aan de Hoofdstraat. Ja. En achterlangs loopt de Prinsensteeg.
0: Ja.
2: En daar heeft Bas in 2015 een kunstwerk met een soort fruitautomaten lichtbakken aan de muur. En dat is eigenlijk een beetje, daar staan ook allerlei dingen op die fruitbakken, zeg maar. Ik noem het maar even fruitautomaten.
0: Ja.
2: Dingen op die gerelateerd zijn aan Prins Hendrik. Want die gebruikte vroeger de steeg als doorgang naar het oude huis.
0: Ja, dan kon hij via de achteringang.
2: Er zijn ook nog wel verhalen dat hij ook nog naar andere plekken ging. Overigens. Maar laten we daar niet over uitweiden.
1: Daar wordt ook naar gehint op die dingen. Ja, klopt.
2: Dus het leuke was, toen ik de naam doorkreeg, ik dacht Bas. Ik dacht van het cirkeltje is een klein beetje rond. We zitten nu natuurlijk aan de Mariastraat.
0: Ja.
2: Sinds oktober met een veel grotere winkel.
0: Ja.
2: Waar ook gewoon plaats is voor kunst in de winkel. Wel een klein beetje, maar we hebben die link altijd gehad.
0: Ja.
2: Dus toen ik de naam Bas hoorde, vond ik dat heel erg leuk.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen. Ja. En hoe heb je dan verder contact gelegd?
2: In principe zijn de namen uitgewisseld en de telefoonnummers en direct gebeld. En kom eens langs en wat gaan we doen?
0: Ja. Dus, en hij is ondertussen geweest?
2: Hij is geweest, ja. Hij heeft al een mooie tekening gemaakt, heeft een aantal dingen doorgesproken. Hij heeft gekeken van welk werk van mij zou erin kunnen. Wat zou passend zijn bij ons. Want hij had natuurlijk ook zoiets van, wil je niet alles neerhangen of neerzetten.
1: Ja.
2: Daar houdt hij heel goed rekening mee.
0: Want wat voor kunst maakte Bas?
2: Bas is conceptueel kunstenaar, zoals je dat noemt. Hij werkt veel met taal, veel met woorden. Wat heel leuk is dat Bas die heeft bijvoorbeeld... Hij vertelde mij een anekdote. Hij maakte hele kleine boekjes.
0: Ja.
2: En die kleine boekjes waren bijvoorbeeld woordenboeken voor kunstenaars. Geldwoordenboeken voor kunstenaars. Maar ook tips, ongevraagde tips van buitenstaanders. Hoe je als kunstenaar geld kunt verdienen. Daar maakte hij een boekje van. Hij had een klein boekje.
0: Okay,
2: en dat stond al op een sokkel ergens bij een tentoonstelling. Maar dat was natuurlijk zo'n klein werk.
0: Ja.
2: En Bas werd op een gegeven moment, ben je hier bezoeker, werd er dan aan hem gevraagd? Of ben je zelf ook kunstenaar? Ja, zegt ik ben Bas Fontijn, ik maak woorden kunst.
0: Ja.
2: En dat is mijn werk. Maar ze zagen het niet. Dus hij is op een gegeven moment gaan nadenken.
0: Ja.
2: En toen heeft hij eigenlijk zijn teksten en zijn woorden en dingen die hij kwijt wilde op lichtbakken is hij gaan zetten. En toen is eigenlijk het verhaal gekomen dat hij heel veel met licht en lichtbakken is gaan werken.
0: Okay.
2: Zo heeft hij bijvoorbeeld ook bij Royal Light... De laatste editie heeft hij volgens mij op ASEC en op Coda geprojecteerd.
1: Ja, de vorige editie, klopt. Ja, ja, de laatste niet, maar het jaar daarvoor heeft hij, klopt.
2: Een hele grote projectie.
1: Is in die lichtkrant.
2: Wat heeft hij toen gedaan? Nu heeft hij eigenlijk in Google Words heeft hij Apeldoorn gegooid. En hij heeft light en licht en allerlei aanverwante teksten. En alles wat daaruit is gekomen, heeft hij als één grote mengelmoes op de pui geprojecteerd.
0: Okay.
2: Heel groot.
1: Ja.
2: En dat liep dus gewoon door als een soort...
1: Ja, zo'n lichtkantachtig ding. Ja. Ja.
0: En hoe was het? Hoe kwam het dan dat jullie Sandman en Bas hadden samengevoegd, Marion?
1: Ja, nou, dat was ik. Misschien is het ook wel onbewust geweest dat ik dacht van, nou, dit is een goede match. Kijk, ik had natuurlijk een hele lijst, heel plat gezegd, ik had een hele lijst met ondernemers en ik had een hele lijst met kunstenaars. Ja. En dan ga je gewoon een beetje puzzelen. En dan is dat meer soms op het soort werk, soms op het materiaal waarmee een kunstenaar werkt, maar soms ook de inhoud waarmee een kunstenaar werkt. En zo probeer je een beetje te zoeken op verschillende manieren naar de beste match.
0: Ja.
1: En ja, ik zeg, misschien is het ook wel onbewust geweest dat ik dacht, hey, Bas en ook vooral de nieuwe pui, denk ik, dat in de Mariastraat.
2: De ruimte.
1: De ruimte en ook de ruimtelijkheid die Bas voor zijn werk ook gebruikt. Die vond ik daar wel heel goed tot zijn recht komen. En als je dan naar andere soorten werken kijkt, die misschien.

0: Sommigen werken wat meer in lijsten of wat meer met canvassen of zo. Ja, ja, dat matcht dan minder. Dus zo komt zo'n puzzel dan een beetje tot stand.
1: Ja.
0: Ja, en ik vind het wel heel verrassend hoe sommige matches uitkomen. Ja, en ja, dit met die Mariastraat, dat wist ik wel. Maar ik was me er niet bewust van. Dus dat vind ik wel echt heel tof.
2: Leuk.
0: Ja, dat het cirkeltje weer rond is.
2: Leuk dat ze uitpakt.
0: Ja.
1: En heb je nog meer van die verrassende samensmeltingen, zeg maar?
0: Ja, nou, schuin tegenover zit de Bever, zwerfsport. Ja. En die moeten zich natuurlijk ook wel heel erg houden aan landelijke, vanuit het hoofdkantoor voorgeschreven. Ja, ik weet niet, dat heeft vast een naam, maar dat de etalages moeten er op een bepaalde manier uitzien. En ik dacht, nou, volgens mij past Manouk daar wel. Manouk Hazebos, ook conceptueel kunstenaar. En vooral om het stukje buiten en outdoor en het avontuurlijke. En Manouk werkt heel erg met ook mentale gezondheid. En op een of andere manier vond ik dat een match. Okay. En ik vond hem ook spannend. Dus ik dacht, ik weet niet of dit gaat werken. Maar ik zei hem tegen mijn collega Inge en die zei, wauw, wat is dit een gouden match. En dezelfde reactie kwam van Manouk zelf ook. En nou, die was helemaal happy. En dat vond ik, vind ik zo leuk. En ik heb ook bij Lab 2 aan de Paslaan die interieurwinkel. Daar heb ik nog een kunstenaar, Anke Land. En die werkt heel veel met textiel en zo. Toen dacht ik, oh, dat past heel mooi. En die had ook een etalage met ook allerlei doeken geprint ook. Ja, het is het is bijna een mismatch in de zin van, het lijkt alsof het al in de etalage hoort.
1: Okay.
0: Alsof het bijna, het is kunst, maar het past er zo goed. Ja, dat vind ik gewoon echt heel tof.
1: Ja.
0: En Marije Vermeulen, die heeft ook de muur in Coda Café.
1: Ja.
0: Die werkt met die hele felle kleuren en patronen. Die is bij Snipes, die was ook helemaal blij. Oh, sportwinkels zijn mijn favoriet, zei ze. Dus die was helemaal blij. Ja. Dus zo zijn er echt wel een aantal hele leuke, vind ik, matches uitgekomen.
1: Ja, ja. Ja, want je zegt nu Snipe en dan denk ik, want ik heb natuurlijk al wel even gekeken van Snipe.
0: Snipes. We zitten in de Hoofdstraat. Schoenenwinkel.
1: Ja, wat ik ook heel leuk vind is dat bij Alfred Kooks.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja.
0: Ja, vond ik ook. Ik vond ook heel leuk dat hij zich heeft opgegeven als deelnemer. Vond ik ook heel leuk.
1: En
0: ja.
1: Wat voor kunstenaar komt daar?
0: Dat is Suzanne Kelderman. Die maakt wat meer organische vormen. En die maakt ook wat kleiner werk. Dus dat vond Alfred heeft natuurlijk helemaal niet echt een etalage.
1: Nee.
0: Dus die heeft wel één raam waarachter een soort, ja, het is een, ja, ik noem het een vensterbank, maar daarmee doe ik het tekort. Het is een soort barretje. Daar gaat zij haar werk op neerzetten. Waardoor het wel goed tot zijn recht komt.
1: Nou, we gaan even luisteren naar wat muziek. En dan gaan we zo dadelijk het hebben. Want er zijn ook mogelijkheden om daar onder leiding van een gids langs de etalages te lopen. Dus dat gaan we zo dadelijk doen. We gaan eerst even van You Don't Have to Say You Love Me, Guys and Dolls.

0: dit was een mooi nummer, maar ondertussen zitten dus tegenover mij Marion Becker van ASEC en Paul Mol van Sandman Optiek. En we hebben het dus al gehad dat er op een bepaald moment een connectie is gemaakt tussen kunstenaars en bepaalde zaken in Apeldoorn waar geëxposeerd wordt nu. En dan is er ook nog een mogelijkheid om met behulp van een gids langs de etalages te lopen. En dat gaat vanuit de ASEC, Marion. Dus ik denk dat jij er misschien nog net iets meer van af weet.
1: Ja, nou klopt. Ja, het startpunt is bij ASEC inderdaad. De rondleidingen worden verzorgd door het Museum van Cor. Een museum van kunst in de openbare ruimte. Ja. Dus niet een fysiek museum, maar een buitenmuseum. Mm-hmm. Dus die starten inderdaad bij ASEC. En zijn drie keer per dag zijn er rondleidingen. Die duren ongeveer anderhalf uur. En daarmee word je door een gids door de binnenstad geloodst. En die zal van alles vertellen over de winkel, over de kunstenaar en over het werk dat er te zien is.
2: Ik begreep ook dat daar kunstenaars zelf rondleiden. Hè? Want Bas gaat het ook
1: zijn,
2: rondleiden.
1: Bas zelf gaat rondleiden. Manouk gaat ook rondleiden. Ja. Dus die bij Bever staat, die ik net zei. Ja, klopt. Ja, het zijn vaak ook zelf wel kunstenaars. Of
2: Bas is ook betrokken bij Cor. Dat zo zullen
1: zijn
2: er meer
1: initiatief,
2: zijn.
1: Toch?
2: Ja. Ja. Ja. Ja, het is zijn initiatief. Ja. Ja. Zoals hij ook bijvoorbeeld op de Hogeschool van Kunsten lesgeeft.
1: Ja, in Utrecht. Ja, dus, ja. Dus hij weet er wel. Het is wel, wel leuk voor wat extra informatie. En wat,
2: zeker als je rondleiding van dat soort personen, dat soort kunstenaars.
1: Ja, dat is heel leuk. Ja.
0: Ja, dat is nog leuker dan wanneer ze naast hun kunstwerk staan. Ja,
1: precies.
0: Dat, en dan moet je je aanmelden.
1: Nee, je kan zo bij ASEC komen en dan ze hebben meestal een geel vlaggetje of een jas. Ik hoop dat het niet zo hard regent als dat er nu voorspeld wordt. Dat de regenjas niet nodig is.
0: Nou, maar het is maar,
1: daarom, we hebben nog weekend, even. Hè? Nee, dus we hebben nog even. We houden hoop. Maar ze zijn te herkennen aan gele vlaggen. En,
0: Want het is 's middags om 1:30, 2:30 en 3:30 is de start.
1: Ja, klopt. Elke dag drie tijden.
0: Ja. Want jullie noemen nu allebei al een aantal kunstenaars die dus zelf gaan begeleiden.
1: Ja.
0: Hebben die zich ook zelf aangemeld of zijn die ook door jullie benaderd?
1: Nee, die worden gewoon vanuit het Museum van Cor. Zijn daar gewoon onderdeel van.
0: Ja.
1: Ja, die dragen daar op die manier aan bij.
0: Oh ja, want Cor, dat klinkt een kunst, de openbare ruimte. He, met Jasper van ASEC zijn we ook wel eens een keer kunst, zoveel kunst als er is. Bijvoorbeeld in het Sprengerpark.
1: Ja.
2: Er is heel veel.
1: Ja, er is heel meer, bijna 200.
2: En mensen weten het vaak niet.
1: Nee.
2: Ik heb zelf ook een keer zo'n rondleiding gedaan.
1: Oh ja.
2: Maar dat is echt verbluffend wat er staat.
1: Ja. En als je het eenmaal ziet, dan denk je wow.
2: Ja.
0: Want hij zei toen ook al, je komt buiten ASEC. En buiten staat zo'n hele grote plantenbak. Dat is al het eerste kunst in de openbare ruimte. Ja. En dan loop je gewoon langs.
2: En het heeft allemaal zijn verhalen.
0: Ja. Ja.
2: Dat konijn wat er staat, dat heeft ook een geschiedenis. Dat als je dat goed na gaat kijken of lezen, is dat hartstikke leuk.
1: Ja. Ja.
2: Of de kus bij het station.
1: Ja. Dat soort er zijn natuurlijk echt wel een aantal sleutelwerken. Ja. Maar ook heel veel werken waarvan je denkt, inderdaad.
2: Een klok die er staat aan de Hofstraat.
1: Dat
2: is ook onderdeel ervan.
1: Het nu-klokje. Ja. Ik kwam hem laatst trouwens tegen in een museum in Wassenaar. Ja. In het Klein.
2: Ja, dat is superleuk.
1: Leuk, hè?
0: Ja, en op een bepaald moment had Tirza Verrips natuurlijk ook heel veel. Of die staan er nog, hè? Die kunstwerken van hem.
1: Ja. Ook heel veel,
0: Als je bij het kadaster, als je dan iets verder loopt, dat je ineens aangesproken wordt daar door iets van, als je door gaat lopen, dan kom je bij het museum.
1: Ja.
0: Dan denk je, waar komt dat vandaan? Dus Apeldoorn heeft heel veel en nu deze. Want die etalageroute, die was er vorig jaar niet, hè?
1: Nee.
0: Nee.
1: Klopt. Nee. Toen was er wel een etalageroute georganiseerd. Dat was een ander. Dat was vanuit de Apeldoornse ateliers. Maar die hadden een eigen initiatief. Volgens mij was dat meer in de Oranjerie. Maar daar weet ik het fijne niet van.
0: Nee. Maar nu, voor het eerst. Kwam dat ineens bij je op?
1: Nee, dat was vanuit vanuit ASEC en Centrum Management was dat een initiatief samen. Ja. En ik ben natuurlijk vanuit programmamaker ASEC degene die daar dan handen en voeten aan geeft. Dus ik ga niet met de credits van het idee strijken. Nee. wel van de uitvoering.
0: Nee, maar... want op het moment dat je etalageroute op gaat zoeken, dan zie je ook wel dat het in meer plaatsen
1: klopt.
0: Wordt gedaan.
1: Ja, het is wel een bekend concept, denk ik, in meerdere plekken.
2: Een mooi stukje verbinding tussen de kunst en waar we vanochtend ook over hadden, tussen de kunst en de ondernemers. Hè.
1: Ja.
2: Je draagt het samen. Hè. Ja. De stad die draag je ook samen.
1: Ja.
2: En er is best markt voor in Apeldoorn. Alleen de groep is klein. Het is wel een grote stad. Maar de groep kunstaanbidders, die is dan misschien wat kleiner. Ja. Maar die is wel hecht.
1: Ja.
2: Die werkt wel heel goed samen.
1: Ja.
2: En dat is wel
1: helemaal
2: mooi.
1: Mee eens. Ja, vind ik ook. Dat vond ik echt heel tof om te merken nu. Ja. Maar ook vorig jaar al in de opening. Dan hadden we natuurlijk geen etalageroute. Maar de initiatieven die daar allemaal loskwamen. Ja. Bij alle ondernemers, alle culturele instellingen.
2: Korte
1: alle
2: lijnen.
1: Makers, de lijntjes die zo kort zijn. We gaan dit samen gewoon iets vets van maken.
2: Het enthousiasme is dan groot. Ja. Ook bij ondernemers. Je draagt dat samen.
1: Ja, en dat vond ik nu ook zo vet. En denk, dit smaakt voor mij echt wel naar meer.
0: Ja, zeker.
1: Ja,
0: want dat is natuurlijk ook heel mooi. Want de etalages, ik heb ook wel eens gezien dat ze van de padvinderij ook overal eentjes hadden neergezet in allemaal etalages.
1: Ja,
0: dus dan moesten de kinderen ze weer terugvinden. Ja, dus dan worden ook de etalages wel gebruikt.
1: Ja, precies.
0: Ja, dan kijk je toch ook anders
1: naar. Het is natuurlijk ook wel leuk om even wat meer reuring in de binnenstad te krijgen. Hè? Zeker met online shoppen. De binnenstad krijgt toch een ander karakter. Dat moet zich een beetje opnieuw uitvinden. Het oorspronkelijke winkelen.
2: Maar zo'n transitie van zo'n binnenstad die heel erg verandert. Maar zo'n transitie die heeft tijd nodig.
1: Precies.
2: Hè? En een stad, een nieuwe binnenstad maak je niet in 3 jaar, maak je niet in 5 jaar.
1: Nee.
2: Dat duurt gewoon 15 jaar. Ja. Dat is met Zwolle ook zo geweest. En in Apeldoorn staan we ook op een punt dat het gewoon lang duurt voordat die transitie klaar is. Maar die gaat er komen.
1: Ja.
2: De vergroening van de binnenstad, meer kunst.
1: Ja.
2: Een kleinere binnenstad die wat compacter wordt.
1: Ja.
2: Die gaat er komen. Alleen daar moet je geduld voor hebben.
1: Ja. Ja, en dat biedt zoveel kansen. En dat vind ik zo gaaf. Ja. Er zijn heel veel mensen die dat ook zien.
2: Ja,
1: en
2: zijn er ook die het niet zien. Nou ja, tuurlijk. Die moet je duidelijk
1: je
2: maken wat er moet gebeuren.
1: Ja.
2: De sceptici heb
1: moet
2: je
1: even
2: altijd.
1: Meenemen.
2: Ja, die moet
1: precies.
2: Je meenemen in het verhaal. Dus,
1: ja.
0: En je hebt het idee dat wel gebeurt. Dat je genoeg mensen meekrijgt.
2: Ja, dat gebeurt wel.
0: Ja.
2: Kijk, maar er zijn allerlei dingen waar mensen altijd wel wat van vinden. Of het nou het marktplein is met die grote hal. Of het gaat over wel of geen kunst in de stad. Of het gaat over vergroening. Iedereen vindt ergens wat van.
1: Ja.
2: Maar ik denk als je over 20 jaar naar die stad kijkt, dat het eindresultaat er wel is.
0: Ja.
1: Ja.
2: Alleen je hebt een lange adem heb je nodig.
1: Ja. Ja.
0: Over 20 jaar dan denk
2: zit ik
0: niet meer, dat je
2: zit
0: nog
2: bij. Ja, die winkels hadden misschien nog wel zitten.
0: Maar
2: ik zit niet meer
0: jij zelf
2: stad.
0: Niet meer.
2: Dus ik loop er rond.
0: Je gaat dan kijken.
1: Ja.
0: Ja, ik zou zo het hele uur met jullie kunnen vullen. Maar ja, we moeten zo dadelijk weer naar een muziekje. Dus ik denk dat we een beetje gaan afronden. Jullie hebben een fantastisch enthousiast verhaal gebracht. In ieder geval over wat er in het weekend van 28 tot en met 30 augustus gaat plaatsvinden. Dat er dus op 17, heb ik het goed? 17?
1: 18 etalages.
0: 18 etalages.
1: 15 kunstenaars.
0: En er zijn 15 kunstenaars die daar exposeren. Dan is er dus ook nog een mogelijkheid om, en dan onder leiding van bepaalde kunstenaars waarschijnlijk dan te gaan kijken bij die etalages. En dat kan dan op de middagen vanaf 1:30 verzamelen bij ASEC. Er komt ook nog een opname, heb ik begrepen, volgende week vrijdag.
2: Vrijdag, ja.
0: Ja, dus die is dan later, zoals ik al zei, op YouTube ook te volgen van RTV Apeldoorn. Dat is natuurlijk ook heel leuk dat er ook weer beelden van zijn.
1: Zeker.
0: Hebben we nog wat vergeten?
1: Nee, volgens mij niet. Ja, het is natuurlijk alle dagen zelf, de dagen ook los van de rondleidingen, ook zelf vrij te bezoeken.
0: Ja.
1: Maar de rondleiding geeft natuurlijk wel een leuke extra informatie mee.
0: Ja. En waar jullie nu voor zijn gekomen, er zijn dus nog veel meer dingen.
1: Ja.
0: En er zijn dus ook nog anderen die bij ons in RTV Apeldoorn komen om daar weer over te vertellen. Want er is natuurlijk ook muziek. Er zijn

0: optredens.
1: Straattheater, geloof ik.
0: Een straattheater.
2: Ja, alles. Wat ook wel leuk is om te zeggen,
1: dat jij van de week flyers hebt. Die liggen dan van de week in de winkels. Ja. Ook de winkels die meedoen. Ja. Waar een plattegrond op staat, wat eigenlijk de route gaat worden.
2: Precies.
1: Dus die komen eraan, hè?
2: Ja, klopt. Die komen eraan. Die worden deze week allemaal verspreid in de winkels in de binnenstad.
0: Oké.
2: Ja. En op zaterdag doen we de deuren van het ASEC-gebouw open. Daar is ook nog van alles te doen. Een heel event. Met, ook met muziek en kunstinstallaties en een maakkar. En ja, je hoeft je het weekend niet te vervelen.
0: Nee. En maar dat hoef je sowieso niet in Apeldoorn.
1: Ik zou zeggen, als ze dan ook bij Sandon voor de etalage staan, koekeloe ook eens even naar binnen.
2: Okay. Kijk of het allemaal goed
1: is. Op zich is het van binnen ook wel een kunstwerkje, als ik het mag zeggen.
0: Oké, okay. Ja, jullie zijn pas sinds oktober, hè, met de nieuwe zaak.
1: Klein beetje reclame, mag dat?
0: Ontzettend fijn dat jullie naar de studio wilden komen om hierover te komen vertellen. Dankjewel Marion Becker. En dankjewel Paul Mol.
2: Dankjewel.
0: En heel veel succes. En volgend jaar, wie weet, weer een mooie etalage.
1: Bedankt voor de
2: uitnodiging. Daar gaan we voor. Ja. Bedankt.
0: Graag gedaan.
2: Okay.
0: We gaan nu naar Real Man van Joe Jackson.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Wat betreft de korte termijn, nadat we vanochtend ongelooflijke heftige buien hebben gehad, vallen er vanmiddag nog maar enkele buien. In de loop van de middag trekken de meeste naar het oosten weg. Bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 20 graden. Vanavond zijn er wolkenvelden en opklaringen en zien we de zon nog even. Komende nacht kan er een enkele bui vallen. Het koelt af naar 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Donderdag valt er in de ochtend een enkele bui. 'S Middags vallen er meerdere buien met soms kans op een klap onweer. Maar als het even droog is, komt de zon erdoor. De wind is matig uit het zuidwesten en het kwik loopt op naar 20 tot 22 graden. In de avond neemt de buiigheid af en zijn er wat meer opklaringen. In de nacht naar vrijdag is het meestal droog en koelt het af naar 14 graden. Vrijdag wordt ook een wisselvallige dag met soms stevige buien met kans op onweer. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 21 graden. Zaterdag trekken ook nog enkele buien vanuit het noordwesten over de provincie. Het zijn minder buien dan de voorgaande dagen, dus de droge perioden zijn langer. En tussendoor zien we ook de zon wat meer. Het wordt 20 tot 21 graden. Zondag en een aantal dagen daarna verlopen vrij droog met wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Op de langere termijn wordt het weer wisselvalliger. De temperatuur zal een paar graden hoger uitkomen. We gaan nu naar Adamo met Le Néon.

aan de kerk €15. En bezoekers tot en met 16 jaar hebben gratis toegang. We gaan nu naar Raindrops van Monte Carlo.

Op donderdag 20 augustus geven Henske Bakker, panfluit, André Knevel en Jos Moeke, orgel, een zomerconcert in de hervormde dorpskerk in Uddel. Op het programma staan diverse solo's en samenzang. Aanvang van het zomerconcert is om 8:00 s'avonds. De kerk is vanaf 7:30, moet ik zeggen, geopend. Toegang is gratis. Er is wel een collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor woord en daad. Nothing that compares to you, the Jacksons.

We lopen naar het eind van het eerste uur van deze matinee van woensdag de 19e augustus. Fijn luisteraars dat u bij dit eerste uur al bent geweest. En mijn technicus Frans Lubbers en ik hopen natuurlijk dat u bij ons blijft. En zo dadelijk zeker ook weer terug bent. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna twee keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Je luistert naar de matinée met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dit is het tweede uur van de matinée van deze woensdag, de 19e augustus. Frans Lubbers is mijn steunend toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft dit uur de volgende gesprekken geregeld. En twee van de mannen die zitten al tegenover me, Wim Blom en Bert van der Zaag. Ze zijn allebei gids van Kasteel Terhorst in Loenen. En ze gaan in de studio dus, hier live, uit de doeken doen wat we kunnen verwachten in de rondleidingen. Maar vooral ook gaan ze het hebben over het nieuwe boek dat op vrijdag 28 augustus vanaf 16:30 op het voorplein van het kasteel wordt gepresenteerd. En Remco Mulder, projectleider mini-hubs van het New Tech Park van de Vleidseweg, nodigt kinderen tussen 8 en 12 jaar uit om mee te doen op 24 en 25 augustus met een supergave dag vol techniek, creativiteit en avontuur. En Frans heeft als volgende nummer uitgezocht Rapper's Delight van Sugar Hill Gang.

Het fietsschilder Apeldoorn houdt op donderdag 20 augustus een recreatieve fietstocht naar het verscholen dorp en Paatsheuvel. Tot in de jaren 50 een kampeer- en recreatieterrein voor de socialistische jeugd. Deze dagtocht van circa 47 kilometer vertrekt om 10 uur bij Café de Hamer, Zwolseweg 275 in Apeldoorn. De route gaat over deels heuvelachtig terrein en veelal verharde wegen en fietspaden. Ook geschikt voor een driewielfiets. Fietsers kunnen tegen betaling van €3 deelnemen en dienen eten en drinken zelf mee te brengen. Aanmelden via de website www.fietsschilderapeldoorn.nl/programma. Vermeld e-mailadres, voor- en achternaam en het aantal tickets. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren. Niemand, Ronnie Flex en Mr. Polska.

0: Ja, tegenover mij zijn neergestreken Wim Blom. Welkom, Wim.
1: Dank je.
0: En verder ook nog Bert van der Zaag. Welkom, Bert.
2: Dank je wel.
0: Ze zijn allebei gids bij Kasteel Ter Horst in Loenen. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er nog nooit geweest. Dus een van jullie beiden gaat me vast uitleggen hoe ik daar kan komen.
1: Nou, er zijn vele mogelijkheden.
0: Oké. Okay.
1: Je kan er heel goed met de auto komen, je kan er met de fiets komen, je kan eigenlijk zelfs met de stoomtrein komen.
0: Aha.
1: Die loopt er ook niet zo ver vandaan en die stopt daar ook bij het station.
0: Ja.
1: En dan ben je van harte welkom op maandag en donderdagmiddag, want dan is er een rondleiding.
0: Ah, kijk, om 2 uur?
1: Om 2 uur, ja. Nou. Hoef je niet aan te melden.
0: Nee.
1: En wil je een keer met een bedrijf of met een buurtschap of met familie, dan kun je ook nog aanvragen bij Wim of je een extra rondleiding kan volgen.
0: Kijk.
1: En dat doen wij ook.
0: Okay,
1: met van alles erop en erom en erbij.
3: En dat kan op andere dagen ook.
0: Ja. Oh ja, dan kun je een aparte afspraak maken. Dat is natuurlijk heel mooi. Dat je dat. Ik zag ook al ergens dat het ook een trouwlocatie is.
1: Ja, het is een hele mooie trouwlocatie.
0: Ja, ja heel bijzonder. Maar nou ja, ik ben er dus inderdaad nog nooit geweest. En het ligt aan de hoofdweg in Loenen.
1: Ja.
0: En is het vanaf de weg te zien?
1: Ja, het is te zien. Moet je goed opletten, want voordat je het weet ben je er voorbij.
0: Ja.
1: En het staat niet echt duidelijk aangegeven.
0: Oh, oké.
1: Maar het kan niet missen.
0: Nee, maar dat is misschien nog voor verbetering.
1: Ja, daar zijn we wel mee bezig. Maar ja, dat kost wat moeite.
3: En
1: ja.
3: In de zomer staat hij in de groen, hè?
0: Ja, dan ben je er nog sneller voorbij natuurlijk.
1: Dan ben je er nog sneller voorbij.
0: Ja.
1: Maar het is een rijksmonument.
0: Aha.
1: En het is echt een verborgen schat in Loenen, zoals het boek ook heet.
0: Ja, want we gaan het zo dadelijk over het boek hebben, maar eerst nog over de Ter Horst. Wat betekent Ter Horst?
1: Nou, Ter Horst is een verhoging in het landschap, een natuurlijke verhoging, dus het is geen kunstmatige terp.
0: Nee.
1: En die kunstmatige, of die natuurlijke verhoging, die liggen op verschillende plekken in ons land.
0: Ja.
1: En wij hebben er één, meestal op een breekpunt in de aarde.
0: Mm-hmm.
1: En eromheen is het vrij laag. En vroeger hadden ze geen dijken en geen buitendijken en binnendijken en uiterwaarden en weet ik wat allemaal. Anders stroomde het water waar het wilde gaan. Ja, en de mensen waren lang niet gek. Die gingen op een hoger gebiedje wonen.
0: Ja.
1: Want dan hadden ze een droog huis. En zodoende is het Kasteel Ter Horst geworden. Want het is een horst.
0: Ja, en welke familie is daar heel erg bij betrokken?
1: Dat is de familie Wijnand Hakvoort, de familie Hakvoort. Mm-hmm. Wijnand was de eerste bewoner in 1550 ongeveer.
0: Ja.
1: Toen heeft er een havezate gestaan op diezelfde plek. Een havezate is een wat grotere boerderij. Je moet aan kleine boerderijtjes denken, want die grote boerderijen die er tegenwoordig zijn, die waren er toen nog niet.
0: Nee. Het
1: was een kleinere havezate. Die was weer eens verwoest. En Wijnand Hakvoort was burgemeester van Arnhem. En die wilde graag een buiten hebben, want ja, dat was goed. Want in de steden was het slecht wonen. Er was geen riolering, vuil werd maar weggesmeten. Alles lag maar en deed maar, ratten liepen er rond. Dus ze gingen graag naar buiten. En ze waren allemaal gek op de jacht.
0: Ja.
1: Gelderland was eigenlijk één groot jachtgebied. En Wijnand heeft toen dat vrij kwam, heeft hij het gekocht en heeft er het kasteeltje opgebouwd. Toen was het nog een lachend landhuis. En een lachend landhuis wil zeggen

0: dat het een huis was met een open karakter.
1: Open karakter?
0: Dat wil zeggen, iedereen was er welkom.
1: Ah.
0: Je mocht daar komen, je kon daar vertier zoeken enzovoort. Maar je moest natuurlijk wel geld hebben, want de gewone man die mocht er niet komen.
1: Nee, hij heeft dat toen laten bouwen.
0: Ja. Hè,
1: op de plek van die haven zaten.
0: Ja.
1: Nou, ik zie nu ook dat er een brug is naartoe.
0: Ja. Nou, het is een hele geschiedenis. Daarom is het zo leuk om een keer te komen. Ja. Want het huis stond toen met de voorkant naar de andere kant als nu.
1: Oh.
0: Dus in 1790 ongeveer is het hele huis omgedraaid.
1: Aha.
0: Want waar u al zei, je komt er via de hoofdweg. Dat is een Hanzeweg van Deventer naar Arnhem, Woestehoeve, Harderwijk enzovoort enzovoort. En toen vonden ze, ja, je moet met je voorkant naar de belangrijke kant staan. En dat was de hoofdweg.
1: Ja.
0: Dus toen heeft de toenmalige eigenaar heeft het helemaal omgedraaid. Het voorkant aan de achterkant gemaakt en de achterkant aan de voorkant.
1: Ah, kijk.
0: Ja.
1: Ja, het is nog weer wat extra's in de geschiedenis.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. En toen kwam ook die brug.
0: Toen kwam die brug, want ze moesten over de gracht heen.
1: Ja. Ja.
0: De havenzaten had al... dat lag al tussen de gracht. Of in de gracht, zou ik maar zeggen. En toen kwam het kasteel, het huis. En daar hebben ze een soort eilandje omheen gegooid. Want vroeger lag het rechtstreeks in het water.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja. Ja, het is... want ik heb nu de ontzettende mazzel dat ik het boek voor me heb dat op de 28e wordt onthuld. En dat vanaf dat moment ook te koop is voor iedereen die belangstelling heeft. Maar dat is dus heel bijzonder, want dat boek, dat is niet alleen staat er op de voorkant met vele bijzondere herinneringen, maar jullie hebben het met velen geschreven. Heb jij er ook aan meegewerkt, Wim?
2: Nee.
1: Nee. Nee. Maar jij hebt het ondertussen wel gezien en gelezen?
2: Ja, ik heb het heel weinig van gezien. Gisteravond hadden we een bespreking erover.
1: Ja.
2: Hoe dat gaan doen volgende week.
1: Ja.
2: En toen heb ik het even gezien.
1: Ja. Ja, ja, dat is voor het eerst. Dus met veel vrijwilligers is dit geschreven. Ja.
2: Dus alle vrijwilligers hebben dat ook nog niet gezien, hè?
1: Nee.
0: Het is met een... ik denk alles bij elkaar met hooguit 10 vrijwilligers.
1: Aha.
0: Ja.
1: En hadden die vrijwilligers zichzelf aangemeld? Of,
0: die heb ik een beetje gezocht.
1: Ah.
0: Ja. Ik dacht van, die kan het wel en die kan daar wat over schrijven, die kan daar wat over schrijven. En je moet het ook willen,
1: ja.
0: Want een verhaaltje schrijven is niet zo makkelijk.
1: Nee, absoluut niet. Ik zag al in, want we zijn bij jullie gekomen vanwege het artikel dat in de VOA stond, Vereniging Oud Apeldoorn, het magazine. En dat is van jouw hand, Bert. En daar zag ik ook al, want er zit wel humor in.
0: Ja, daar hou ik van.
1: Ja, ja, ja. Op een bepaald moment geloof ik ook over de... zag ik ergens over de eendjes en water. Toen dacht ik al, oké, maar water is dus heel, heel belangrijk inderdaad. We gaan het zo dadelijk gaan we het hebben over wat er in dit mooie boek staat. Want het boek dat wordt dus de 28e wordt dat onthuld. Of vrijdag? Vrijdag de
0: 28e. Vrijdag de 28e.
1: Vrijdag de 28e. Ja. Ik moet het wel goed zeggen.
0: Ja.
1: Wordt het dus onthuld. En daar gaan we straks ook horen wat er allemaal verder gaat plaatsvinden. Want daar hebben jullie dus gisteren een vergadering over gehad. Maar we gaan eerst even luisteren naar Bestelmar. Rowan Heerzen.

0: Tegenover mij zitten dus Wim Blom en Bert van der Zaag. En ze zijn allebei gidsen op Kasteel Terhorst. Maar het belangrijkste waar ze hier nu voor zijn is het mooie nieuwe boek. Of het eerste boek, denk ik. Dat vrijdag 28 augustus wordt aangeboden. En wat ook gekocht kan worden, vooral door iedereen die maar wil. En ik heb al wel begrepen, Bert, jij bent wel een beetje de drijvende kracht erachter.
1: Ja.
0: Want wat mogen we allemaal verwachten? Wat staat er in het boek?
1: Er staat heel veel in het boek. En het is een heel gevarieerd boek. Het is echt een boek voor het hele gezin. Het is luchtig geschreven. Er staat geschiedenis in. Er staat in dat onze dames van het winkeltje... Het winkeltje is waar allerlei producten worden verkocht die de dames zelf maken.
0: Ja.
1: Dat zijn bijvoorbeeld pruimenjammetjes, dat zijn siropen. En daar schrijft een van de dames wat over. Een andere van de dames heeft een paar recepten erin gezet die er dus gekocht kunnen worden. Er staat een verhaal in van Verhalengenootschap Apeldoorn, wat een echt leuk, mooi verhaal is. En dat mochten we bij de gratie van de vereniging mochten we dat publiceren. Onze plotschrijver Martin Kobussen, die schrijft al jaar en dag in allerlei kranten en dingen, die heeft het slotwoord in het dialect geschreven. Er staat een stuk over het ontstaan van de Veluwe in. Er staat een stuk in geschiedenis in van de familie Hakvoort, maar ook van latere geslachten. Dan in 1933 is de familie Russelman, wat nu de huidige eigenaar is, is er komen wonen. Die kwamen uit Zaandam. Daar staat een heel stuk geschiedenis over in. Ook over de oorlog. Is nog geconfiskeerd door de Duitsers. Het was een lazaret, want het lag net op de weg van de V1, V2, V3, V4 naar Arnhem.
0: Wat is een lazaret?
1: Dat is een klein ziekenhuisje.
0: Oh, okay.
1: Daar lagen dus Duitse soldaten die aan het front bij Arnhem, de belangrijke slag, gewond raakten. En die werden daar dan verpleegd. En de familie Russelman, die er toen nog

0: woonde. De oude opa van de huidige eigenaar, die zei van ja, jullie kunnen het wel confisceren, maar ik ga niet weg.
1: Nee.
0: En toen mochten ze bij de gratie in de kelder wonen.
1: Zo.
0: Dus er is echt heel veel geschiedenis.
1: Ja, ja. Dit is dus wat je al zegt. Ja, een combinatie van allemaal dingen die het maken tot wat het kasteel zo belangrijk maakt. Je hebt ook weetjes en bijzonderheden.
0: Ja, die heb ik ook uitgezocht. Want wij als wij zijn de Stichting Wijnand Hakvoort en wij zijn dan de vrijwilligers. Ja. Wij halen geld op en van dat geld doen wij ondersteuningen aan dingen die gemaakt moeten worden. Zo hebben we bijvoorbeeld de klok die bovenop het kasteel staat, hebben we weer gezorgd dat die weer loopt. We hebben meegewerkt aan dat heet een lantaarntje. Dat is een lichtkoepeltje wat de trap naar boven beter verlicht. En zo hebben wij allerlei dingen meegeholpen om het in stand te houden. Want het is zo belangrijk. Want ja, het is een prachtige plek.
1: Ja. En met hoeveel vrijwilligers zijn jullie?
2: Dat weet 25. Ja. 25 ongeveer.
1: Oké. Okay. En een aantal daarvan is gids. Maar wat doen de andere vrijwilligers?
0: Nou, die staan bijvoorbeeld in het winkeltje.
1: En die maken dan die lekkere jammetjes en zo.
0: Ja, die maken de lekkere zwemmetjes. En
2: ja, hand- en spandiensten, ja.
1: Ja. Ja, want als je dus komt en onder leiding van een gids, dan kun je door het hele kasteeltje heen.
0: Nou, je gaat niet erboven, want dat is het gedeelte waar Alexander woont. Ja. En daar is ook niks te zien. Maar je mag op de eerste verdieping, je mag op de kelder. We hebben een kerk, we hebben een schuur- of schuilkerk.
1: Oh, okay.
0: Dat is in het bijgebouw. Ja. En dat is een unieke kerk in ons land, want die zijn er niet meer. En dat was in een bepaalde periode, mocht je niet het katholieke geloof belijden.
1: Nee.
0: Maar dan betaalde je geld. Cognitiegeld heette dat met een moeilijk woord. En dan mocht je dat wel doen. En daarom hebben wij daar nog steeds die kerk. En dat is ook uniek. En daar mag je ook in.
1: Zo.
0: En we hebben nog we hebben een boomgaard waar allerlei oude bomensoorten staan. Met appels en peren en noten en kweeperen. En we hebben nog een hele grote tamme kastanjeboom. En het is een prachtig stukje natuur. Echt. Ja. Er staat nu tegenwoordig, want er is nog een oud bijgebouwtje, dat is uit de 13e eeuw.
1: Ja.
0: Dat was een oud spieker. De spieker, daar werd de pacht geïnd. En die werden groter en groter, want die mensen werden rijker en rijker en rijker. Mm-hmm. En dan werd het weer eens wat vergroot. En dat is nu een B&B. Een Airbnb, geloof ik.
1: Oh,
0: dat
1: ja,
0: het
1: ja, ja,
0: en
1: ja.
0: Dat is een unieke plek. Want zo. Daar zit je 's avonds voor je B&B.
1: Ja.
0: En dan zie je de reetjes lopen, de dassen.
1: Kijk.
0: Dus er is zoveel te vertellen.
1: Ja, ongelooflijk. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Want als jullie dus die dagen dat jullie open zijn, dan kun je dus met een gids mee. En hoe lang zijn jullie dan bezig met zo'n rondleiding?
2: Ongeveer 1,5 uur.
1: Ja. Ja.
2: We streven naar 1,5 uur.
1: Ja.
2: Maar het ligt natuurlijk ook een beetje aan de groep mensen die je hebt.
1: Ja, en of er vragen gesteld worden misschien. Ja.
2: En je hebt mensen die heel slecht te been zijn.
1: Ja.
2: En je hebt mensen die heel snel zijn.
1: Ja.
2: Dus we gaan ongeveer
1: 1,5 uur. Ja.
0: En het leuke van onze groep is, dat zeggen ze altijd, het is zo kneuterig.
1: Ja.
0: Dat wil zeggen dat het is makkelijk. En mm-hmm. We hebben schik.
1: Ja.
0: En bij ons mag heel veel. Je mag foto's maken. En iedere gids heeft zijn eigen verhaal.
1: Ja.
0: Ik had vorige week nog iemand die zei, ik ben 4 keer geweest met familie. 4 verschillende families.
1: Ja.
0: Ik ben elke keer mee geweest. En ik heb elke keer weer genoten, want ik had weer een ander verhaal.
1: Oh ja. Ja, ja, ja.
0: Dus dat is gewoon leuk.
1: Ja.
0: En dan hangt het ook van je gids af hoe lang het duurt.
1: Ja.
0: En ja, krijg je veel vragen en dan ben je wat langer bezig.
1: Ja. Ja. En nou, dit boek gaat dus, en ik heb nu dus een mazzel dat ik er al naar mag kijken. Dat gaat dus vrijdag de 28e vanaf 4:30 op de binnenplaats.
0: Ja. Op 4:30 op de binnenplaats. En dan is het

0: te koop voor 10 euro.
1: Als je lid bent van...
0: Ja, we doen het. Als je komt, is het voor 10 euro.
1: Okay.
0: Maar je mag het maximaal 2 kopen.
1: Ja.
0: Want anders gaan mensen met zulke stapels weg en dan verdienen wij niks.
1: Nee.
0: En daarna is het 15 euro, dan is het nog voor niks.
1: Ja.
0: Want het is een hardkaft.
1: Het is een prachtig boek.
0: Ja, het is een hardkaft. En dan een kinderboekje erbij.
1: Ja, want daar zit dan een dwaaltocht in, hè, met opdrachten.
0: Ja, ja. Ja.
1: Ja. En dat is ook heel mooi. En ik begreep ook al van je dat als je zo'n boek koopt, dan zit er in ieder geval voor 1 kind zit er dan een boekje bij voor de dwaaltocht. En je kunt er dan voor 2,5 euro bij kopen.
0: Kun je er één voor je eventuele tweede of derde of vierde kind kun je er één bij kopen. Ja. Ja.
1: Ja. En er staan ook prachtige tekeningen in. Ja, dat in allebei, hè, zowel voor de volwassenen als voor de kinderen. Want al met al, je zei al, het is een project geweest waar jullie al heel veel jaren mee bezig zijn geweest.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Door allerlei omstandigheden heeft het wat langer geduurd.
1: Ja.
0: En het is niet makkelijk om het voor elkaar te krijgen,
1: hoor. Nee.
0: Want ja, je moet geld hebben.
1: Ja.
0: En subsidies worden... Ja, subsidies is niet te doen. Dat is, daar ben ik echt een beetje in teleurgesteld. Maar dat maakt niet uit.
1: Nee.
0: En sponsors. Ja, de bedrijven hebben niet zoveel meer.
1: Nee.
0: Het is allemaal minder.
1: Ja.
0: Maar we hebben het... ik moet zeggen, de Loenense mensen zijn prachtige mensen. Want die werken enorm mee.
1: Ja.
0: En die doen ook heel veel.
1: Ja.
0: Ja, dat is echt... Ja, dat vind ik altijd. Hè, Wim?
2: Ja.
0: Die staan altijd open en die staan altijd klaar. En ja, dat is echt een beetje nog een dorp wat samen leeft.
1: Ja, ja.
2: Maar zo is er ook van alles vaak nog wat te doen. Hè. De muziek die heeft daar een uitvoering.
1: Ja.
2: Pas geleden hebben we nog een zondagmorgen een kerkdienst gehad op het voorterrein.
1: Ja.
2: Dus er is... Want daar komen ook die Loenense mensen die komen.
1: Ja.
2: En dan zien ze ook nog wel sommigen die zijn... Die zijn er dan nog nooit geweest. Dan zien ze dat. Ja,
1: ja.
2: En dan komen ze ook nog een keer weer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Maar ik zie hier dus inderdaad wel mede mogelijk gemaakt door Dorpsraad.
0: Ja.
1: Ja. Van Loenen en Zonnedorp. En er staan er nog meer inderdaad bij. Jullie gaven al aan het begin van het boek. Al die vrijwilligers die eraan meegewerkt hebben, staan alleen met hun voornaam erin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Omdat het ons boek is en niet van iemand.
1: Nee.
0: En dan hoeven ze niet te weten dat Pietje Gerritsen iets gedaan heeft. Nee, iedereen die staat erin die meegewerkt heeft.
1: Ja, en jullie hebben ook heel veel bronnen geraadpleegd, inderdaad.
0: Ja, dat moet, hè.
1: Ja, en dan moet je ook weer toestemming hebben, denk ik, voor bepaalde bronnen. Of je dat mag gebruiken.
0: Ja, dat valt mee, hoor.
1: Oh, dat valt mee.
0: We hebben ook een ISBN-nummer.
1: Ja.
0: Dus het is een officieel boek.
1: Ja.
0: Het is ook te koop bij de boekhandel in Eerbeek.
1: Ah.
0: En als het lukt, ook bij de Eikenboom in Loenen.
1: Ah.
0: En dan in ons eigen winkeltje.
1: Ja, ja, ja, want het is inderdaad een prachtig, prachtig boek. Als je van Loenen houdt, dan moet je het eigenlijk
0: wel
1: hebben.
0: Nou, als je van de monumenten houdt.
1: Van monumenten ook, ja.
0: Want er zijn zoveel leuke verhalen.
1: Ja, ja. Daarom ook het uitgebreide artikel in Vereniging Oud-Apeldoorn.
0: Ja. Want en ook in de Marken komt het.
1: Ja, we hadden het al even over... Je kunt dus ook het kasteel buiten de gidstijden kun je bezoeken. En dan moet je contact opnemen. Hoe moet je dat doen?
2: Je kunt de website bekijken van het kasteel.
1: Ja.
2: En dan daar staan telefoonnummers in. En, of een mailadres. En dan kom je in principe bij mij uit.
1: Oké. Okay.
2: En dan maken we een afspraak.
1: Ja.
2: Want het moet natuurlijk ook passen in de agenda van het kasteel.
1: Ja.
2: Als er net een bruiloft is of wat anders is. En dan loop je elkaar in de weg.
1: Ja. Nou, geweldig dat jullie naar de studio wilden komen om daarover te praten. En mij ook een blik te gunnen in dat mooie nieuwe boek. En ook het boek voor de kleintjes. Ik wens jullie een ontzettende mooie vrijdagmiddag. Die 28e augustus. Moeten mensen zich nog aanmelden van tevoren?
0: Nee.
1: Kunnen gewoon komen.
0: Kunnen lekker rondkijken. En
1: ja.
0: Krijgen nog wat verhaaltjes.
1: Ja.
0: Maar wij zijn...

0: portemonnee meebrengen.
1: Ja, wel. Portemonnee
2: meenemen. En die portemonnee moet dat met cashgeld of mag het
1: dat
2: ook?
1: Is wel het makkelijkste.
2: Het makkelijkste, oké. Okay. Ja. Goed dat we dat nog even duidelijk hebben.
0: Ja. Dan, nee, wij kunnen niet pinnen.
2: Nee, dan wordt het inderdaad het makkelijkste als men cash. Dus goed dat we dat nog even noemen.
1: Ja, dat is heel goed.
2: Ja.
1: Nou, wij zijn ook ontzettend blij dat wij gebruik hebben mogen maken van jullie tijd.
2: Ja.
1: En dat wij ons mooie werk kunnen promoten.
2: Wij bieden graag die mogelijkheid. Dank jullie wel, Wim Blom en Bert van der Zaag. En nogmaals, heel veel succes ermee. Het is echt een prachtig boek. En ook een prachtig boekje voor de kindjes. Dus, en ik ga nu zeker een keer langs, want ik weet nu waar het ligt. En dat moet ik dus kunnen vinden.
1: Ja, dat zeker. Ja.
2: We gaan nu naar Dolly My Love van The Moments.

0: België is er ook nog schoolvakantie voor Midden-Nederland. En hoe mooi is het dan als je tussen de 8 en 12 jaar bent, dat je dan mee kunt doen aan een dag vol techniek, creativiteit en avontuur. En waar je dat kan doen, Remco Mulder, projectleider van Minihub, kan ons er alles over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, wat gaat er precies gebeuren?
1: Nou, we hebben het al een keer beleefd. Het was één week vlak na de zomervakantie. We hebben in totaal 150 kinderen langs gehad die we spelenderwijs in contact laten komen met techniek. Want dat is rond de doelstelling. En de volgende week hebben we nog zo'n sessie gepland. Hebben we al 2 van de 3 dagen vol. En we hebben donderdag volgende week hebben we nog ruimte voor 25 kinderen. Dus daar zou ik graag een oproep willen doen aan alle kinderen tussen 8 en 12 jaar om met ons mee te doen.
0: Ja, en hoe ziet zo'n dag eruit?
1: Ze komen om 10 uur binnen. En dan krijgen ze een welkomstwoordje en instructies wat we allemaal gaan doen. En dan gaan ze gedurende de dag tot 4 uur eigenlijk met 3 dingen aan de slag. Om, wat ik al zei, spelenderweg kennis te maken met techniek. En dat is onder andere het echte handwerk, hè, met hout. Een brug bouwen. Een echte brug waar je overheen moet kunnen lopen. Dus het moet een goede constructie hebben. Het moet echt een stevige, over nagedachte constructie hebben. En dat doe je met een team. Hè. Dus daar komt ook een stukje teamwerk in naar voren. Dat is eentje. De andere is dat we met een fles en water en luchtdruk een zogenaamde waterraket gaan bouwen.

0: want de inschrijvingen vielen wat tegen. Maar ja, goed, dan heb je nog de hele zomervakantie. En eigenlijk is vandaag de laatste dag, is de laatste plek bezet geraakt. En we hebben dus vandaag besloten om er nog een extra dag aan toe te voegen. En dat is dus volgende week donderdag.
1: Ja, dat is ook heel mooi. Want ja, als je nu ineens vermoord en je denkt, oh, wat had ik dat graag willen doen, dan is het natuurlijk prachtig dat jullie een nieuwe mogelijkheid bieden.
0: Ja, ja, nou, dat is inderdaad zo. Ik vind het zelf ook erg leuk om te doen. En in de zomer is het bij ons natuurlijk ook een beetje rustig. Want normaal gesproken ontvangen wij heel veel scholen. Basisscholen, maar ook voortgezet onderwijs. Maar dat is gedurende het schooljaar. En in de zomer hebben wij het rustig. Maar dan zijn de kinderen ook natuurlijk vrij. En willen wat te doen hebben. Nou, daar springen wij op in door ze dit aan te bieden.
1: En hoe kun je je opgeven?
0: Je kan je opgeven via de website sportpleinapeldoorn.nl /activiteiten. En daar kan je je opgeven.
1: Oké. En Sportplein Apeldoorn, dat is aan elkaar vast?
0: Sorry, nog een keer?
1: Sportplein in Apeldoorn, zit dat aan elkaar vast?
0: Ja, precies.
1: Oké. Ja. En dat kun je dus opgeven voor die donderdag. En ik zag ook nog, als je die waterraket gaat maken, dan geef jullie aan van graag een plastic fles meenemen.
0: Ja, precies. Dat is zo'n plastic, zo'n zacht plastic fles. Dan moet als iemand deelneemt, moet hij even zo'n fles meenemen. En dan kan hij die ook weer mee terug naar huis nemen. Dan heeft hij zijn eigen waterraket.
1: Ja, ja. En ook graag dichte schoenen dragen, geen slippers, lange haren in de knot.
0: Ja, ja, we moeten wel veilig werken. Dat staat natuurlijk bovenaan, want we willen allemaal weer heel huis thuis komen. Dus ja, dat willen we wel graag vragen aan de kinderen, dat ze daar even op letten. En aan de ouders natuurlijk, ja. Papa, mama.
1: Maar eventueel mogen ouders ook blijven en meehelpen, hè?
0: Ja hoor, die zijn van harte welkom. Ze kunnen ook hun kinderen gewoon bij ons achterlaten. Aan het eind van de dag kunnen ze dan hun kinderen ophalen. Dan kunnen ze zelf misschien ook nog leuke dingen doen. Maar het is natuurlijk nog veel leuker als ouders ook meekomen en kijken wat we hier allemaal doen. Want we willen ook graag aan ouders laten zien wat techniek is. Want uiteindelijk willen we graag dat kinderen en ouders wat meer aandacht krijgen voor de technische beroepen. Waardoor ze misschien later ook in technische beroepen terechtkomen.
1: Dat is inderdaad heel belangrijk. Dat,
0: Ja, er is een groot tekort aan technisch personeel. Dus vandaar dat wij zulke activiteiten ondernemen. En je kan niet vroeg genoeg beginnen om kinderen daarmee in contact te brengen. Want het schijnt dat ze op die leeftijd, tussen de 4 en de 8 met name, dat ze dan al dingen gaan uitstellen of besluiten of afstellen.
1: Ja.
0: Dus vandaar dat we al jonge kinderen willen kennis laten maken met techniek. En vroeger, althans in mijn tijd, had je ook handvaardigheid bijvoorbeeld op school.
1: Mm-hmm.
0: En dan kon je dingen maken met je handen, ja. Timmeren, kleien, noem maar op. Dingen maken.
1: Ja.
0: Maar dat is veelal niet meer zo op de huidige scholen. Dat is wegbezuinigd. Dus ja, als kinderen niet weten wat de techniek is of er nooit mee in contact zijn gekomen, ja, dan zullen ze ook nooit een keuze maken om een technisch beroep te kiezen.
1: Ja, zo is mijn zoon die heel veel heeft gedaan. Die zat in de technische ploeg bij de Julianatoren en die is nu inderdaad verwarmingsmotor loodgieter.
0: Ja, ja, nou dat is toch geweldig.
1: Ja. Dat je daar later mee in aanraking komt en dan denk je van dit is het. En jullie Techno Discovery Extra Large, is dat het hele jaar open?
0: Dit zijn eigenlijk activiteiten die we voor het eerst organiseren in de zomer.
1: Ja.
0: Dat is op vrije inschrijving. Maar wat wij tot nu toe hebben georganiseerd zijn activiteiten voor de basisscholen met name.
1: Ja.
0: En dat is op inschrijving.
1: Ja.
0: We zijn de laatste jaren ook actief om het voortgezet onderwijs mee te laten doen. Maar zo halen we voor de basisschoolkinderen, krijgen we wel 3600 leerlingen

0: gedurende het jaar op bezoek. Maar dat is op basis, vooralsnog op basis van inschrijving. Dus dan schrijven de scholen schrijven zich daarvoor in. En dan nemen ze deel aan aan onze activiteiten. Maar we willen wel in de nabije toekomst ook dat gewoon kinderen, maar ook volwassenen hoor, zich hier vrij voelen om dingen te doen. Zoals 3D-printen of laswerkzaamheden of houtbewerking. Nou, noem maar op, autotechniek. We hebben het allemaal in huis. En dat willen we dan ook graag delen met de burgers van Apeldoorn.
1: Ah, heel mooi dat jullie dat inderdaad doen. En nog één keer graag de website voor die 45 jongeren tussen de 8 en 12 jaar die een extra dag de mogelijkheid hebben om bij jullie te komen, de donderdag.
0: sportpleinapeldoorn.nl
1: En dan activiteiten.
0: /activiteiten.
1: Nou, ja. Helemaal fijn. Dankjewel, Remco Moore, dat je in de uitzending bent geweest om meer te vertellen over deze prachtige mogelijkheid om meer met techniek in aanraking te komen. En heel veel succes.
0: Dankjewel. Dag, Tineke.
1: Dag. We gaan naar Boat on the River van Styx.

we lopen naar het eind van de tweede uur van deze matinee van woensdag de 19e augustus. Heel fijn, luisteraars, dat u bij ons was. En we hopen natuurlijk dat u dat regelmatig doet, na luisteren naar RTV Apeldoorn. Frans Lubbers, dankjewel voor de mooie muziek en de techniek. Redactie, dankjewel voor het aanleveren van de gesprekken. En ik ben Tineke Jalsma en graag tot de volgende keer. We gaan eruit met Bloed van Eva Simons. Featuring Sydney.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna 2 keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.

Het Openbaar Ministerie stelt nu bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van funcaps. Na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Joort W., Rens W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich verspreidt in Nederland. De NVWA meldt dat onderzoekers de verwantschap tussen muggen op verschillende locaties in kaart brachten. Zo kon worden bepaald of gevonden muggen nieuw zijn, lokaal, hebben overwinterd of verwant zijn aan eerdere exemplaren. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. En dan nog even het weer. Vanmiddag wisselen zonneschijn en felle buien elkaar af bij temperaturen van 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind is matig en de neerslag brengt in de loop van de dag 5 tot 20 mm water. Wat natuurlijk goed is voor de natuur, ondanks aanhoudende droogte. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. De hitte heeft in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven gekost. Dat is een schatting van het Robert Koch-instituut. Het werkelijke aantal is volgens het gezondheidscentrum waarschijnlijk nog hoger. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. Verstappen staat al sinds 2014 onder contract bij Red Bull. Hij won op 18-jarige leeftijd 10 jaar geleden als jongste coureur ooit een Grand Prix. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Dan dolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn.
0: Radio Apeldoorn.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van

Justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet, met een totale omzet van 42 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot

0: nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.
1: Hey, I got Penny.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is donderdag 20 augustus alweer. En dit is om precies te zijn de 232ste dag van 2026. En hierna nog maar 133 dagen. En dan zitten we maar zo weer in 2027. Maar goed, zover is het gelukkig nog niet. Heel veel mooie uitdagingen.

uitzendingen te gaan tot die tijd. En dus ook vanmiddag. We zijn er tot 4 uur. En we hebben in dit eerste uur alweer hele leuke gasten. Ze zitten al beneden te wachten om naar boven te mogen komen. Twee dames van de stichting Korak. En Korak is een herstelacademie. En die hebben zometeen, volgende week of zo beginnen ze al, met een prachtige beleefweek. Daar gaan we alles over horen. Want de dames hebben een heel boekwerk meegenomen voor mij. En zijn goed voorbereid. Dus dan weten we precies hoe en wat qua Korak. We gaan om 3:15 gaan we bellen met Edith Gloerich. Zij is bandlid van een hele gezellige familieband. En die gaan aankomende zondag optreden in de muziektent. Bijzondere muziek. En we laten ons gewoon verrassen wat Edith allemaal te vertellen heeft. Dus dat voor straks. Nu eerst het liedje uit 1998 van Jo Verwaat. Ik ken hem absoluut niet. Ik heb even gezocht, maar er is heel weinig over deze man te vinden. Maar dat hij liedjes heeft gemaakt, dat spreekt voor zich. En dit liedje wat Alexander heeft uitgezocht, want Alexander staat in de techniekruimte voor de muziek en de techniek en het bellen van de gasten. Ritme van de Spits. Jo Verwaat uit 1998.

Ja, dat was dus duidelijk iemand van uit België, zeg maar. Vlaanderen. Ja, leuk gezocht. Oké. Museum De Waag, het stadsmuseum van Apeldoorn, van Deventer moet ik zeggen, en gevestigd in het oudste waaggebouw van Nederland, dat gaat ingrijpend vernieuwen.

komende jaren krijgt het monumentale gebouw niet alleen een duurzame opknapbeurt, maar ook een compleet vernieuwde museale presentatie. Elke donatie weegt mee. Dus de vraag is, voor de renovatie en de herinrichting, die starten dus na de zomer van 2026, want dat is nu nog niet. Je kunt er gewoon nog naartoe om leuke dingen te bekijken. Maar elke donatie weegt dus mee. Alle informatie over de vernieuwingsplannen en de crowdfunding die zijn te vinden op museumdewaag.nl/steun. Museum De Waag dus, het Stadsmuseum van Deventer. Brengt ons nu bij Good Old Willie Nelson met Uncloudy Day. En dat nummer dat komt uit 1976. Die man is niet gewoon niet kapot te krijgen. Dik over de 90 al.

0: blijft een heerlijk nummer. Sowieso alles wat Willie Nelson maakt, dat klinkt mij als muziek in de oren. Ja, en ik denk ook de dames die ik hier inmiddels tegenover me heb zitten.
1: Zeker.
0: De dames van Korak.nl. Laat ik het maar even gelijk erin gooien. Ja. Want dat is de website waar jullie allemaal met van alles en nog wat op staan. Ja. Mag ik jou vragen, Sarah? Stel je even heel kort voor aan de luisteraars.
2: Ja, hoi. Ik ben dus Sarah. Ik ben peerwerker bij Korak.
1: En ik ben Willeke. Ik ben coördinator van Korak Herstel Academie.
0: Nou, dat is wel heel kort hoor, dames.
1: Ja, maar goed, nou, vertel dus de vraag. Laat het meer weten.
0: Maar jullie zijn hier dus namens Korak.
2: Ja.
0: En Korak is een herstelacademie.
2: Ja.
0: Zeg ik dat goed?
2: Ja, zeker.
0: Dat klopt. Gevestigd ook hier in Apeldoorn.
1: Ja, Chamonix-park.
0: Chamonix-park. En hoe lang is Korak al in Apeldoorn?
1: We bestaan inmiddels ruim 7 jaar.
0: Kijk.
1: We zijn 7 jaar geleden uit het niks ontwikkeld, zeg maar. Dus dat is best al een hele tijd. En
0: zeker.
1: We hebben in die 7 jaar een enorme groei doorgemaakt.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Ja.
0: Ja. En misschien als luisteraars nog niet bekend zijn met Korak. Het is een herstelacademie, waar kan ik dan voor bij jullie terecht?
1: Ja. Nou, ik zal dat proberen wat kort samen te vatten, want wij kunnen daar heel lang over praten.
0: Ongetwijfeld.
1: Maar het woord herstelacademie zegt al iets. Bij ons komen heel veel mensen die iets te maken hebben gehad met een levensontwrichtende ervaring. Zo noemen wij dat dan.
0: Mooi
1: maar.
0: Woord trouwens. Levensontwrichtende.
1: Ja, precies. Ja. En dat is ook wel fijn om daar een klein beetje uitleg bij te geven, want dat kan betekent dat mensen met de GGZ te maken hebben gehad in allerlei vormen. Dus dat kan zijn paniek, verslaving. Noem alles maar op wat wij eigenlijk niet willen noemen. Hè, want we zijn niet van stigmatiseren.
0: Nee.
1: Maar het kan ook zijn dat mensen te maken hebben gehad met het verlies van een kind. Of een burn-out.
0: Ja.
1: Of een faillissement van een bedrijf.
0: Ja.
1: Maar mensen die
0: ontslag.
1: Zeggen... Ja, ontslag.
0: Dat kun je ook heel erg
1: dat soort
0: van slag raken.
1: Precies, waardoor je... Nou ja, zeg maar even in ontwrichting komt.
0: Ja, ja.
1: En deze mensen vinden het dan fijn die bij ons komen om vanuit zichzelf, dus vanuit hun eigen keuze, hun eigen talent, nog wat aan zichzelf te werken. Dus ik zeg altijd, als je het heel kort wil samenvatten, zijn wij een school. We geven allerlei trainingen, allerlei activiteiten voor mensen die zeggen, ik wil me nog wat meer ontwikkelen op dat gebied.
0: Ja.
1: Nou, dat is denk ik wel een goede samenvatting. En Sarah?
2: Ja, dan zeker.
0: Ja. Prachtig.
1: Ja.
0: Ik ben er een beetje stil van.
1: Ja, het is ook een hele prachtige plek. Een hele prachtige
0: En jullie bestaan dus al 7 jaar?
1: Ja.
0: Ook al die 7 jaar ook aan het Chamonix-park?
1: Ja, we zijn daar begonnen. Ja, we zitten aan de onderkant van een, zeg maar, zo'n kantorencomplex.
0: Ja.
1: Allemaal ruimtes waar mensen trainen. Maar ook een plek waar je gewoon even binnen kan komen voor een kop koffie.
0: Ja.
1: Je komt binnen als het ware in een soort huiskamer. Dus ook als je er nog niet helemaal aan toe bent om bijvoorbeeld een training te volgen, ben je ook altijd welkom voor een kop koffie. Er zijn altijd, dat doet Sarah, die is peerwerker bij ons. Ontvangen de mensen altijd. Dat wil je weten.
0: Ja, wat doe jij precies, Sarah?
2: Ja,
0: peerwerker,
2: dat komt van het woord peer-to-peer support. En dat betekent eigenlijk kort samengevat dat wij allemaal werken vanuit onze eigen ervaring. Waarbij we dus te maken hebben gehad met die levensontwrichtende situaties. En mensen die naar Korak toekomen, die doen dat vanuit eigen motivatie. En ja, wij willen dat natuurlijk ook kracht bijzetten door ze een verwelkomend gevoel te geven, een kopje koffie of een theetje aan te bieden en ook wegwijs te maken in wat Korak allemaal te bieden heeft.
0: Ja.
2: En weg van stigmatisering en labels inderdaad.
0: Ja.
2: Zodat een inderdaad. En dat mensen dus gewoon eigenlijk opnieuw weer zelf richting kunnen gaan geven aan het leven dat zij graag willen hebben. Ja,
0: ja,
2: daar komt het opnieuw.
0: Ja. Mooi. Hoe lang ben jij er al aan verbonden, aan dat Korak?
2: Ik ben denk ik ongeveer 4 jaar geleden als deelnemer binnengekomen daar. Ik kwam toen best wel uit een isolement. En voor mij was het heel ingewikkeld om weer onder de mensen te zijn.
0: Ja,
2: en...
0: je was 4 jaar geleden. Heb je daar
2: ongeveer.
0: Dus een stap over de drempel gezet?
2: Klopt.
0: En hoe kwam je daar zo mee in aanraking? Heb je dat van iemand gehoord of heb je het gelezen? Of?
2: Ja, ik heb het gelezen inderdaad op internet. Er was toen een cursus werken met eigen ervaring. En ik dacht, het was niet eens per se heel erg bewust. Maar ik voelde gewoon dat ik dat wilde gaan doen. En ik weet nog heel goed, werd ik door Vincent en.

0: toen met open armen ontvangen. En ja, dat was gewoon op dat moment precies wat ik nodig had. Ja. En ik ben ook wel weer een tijdje weg geweest. Omdat er gewoon andere dingen in je leven komen. Mm-hmm. Ja, je wil gewoon verder natuurlijk. Ja, ja. En ik denk dat ik vanaf januari, februari dan nu peerwerker ben.
1: Nou,
0: ja.
1: Mooi zeg. Ja. Mooi. En jij bent er dus al heel wat langer, Willeke.
2: Ik ben vanaf het begin. Ik heb Orak mede op mogen richten.
1: Ah, kijk eens aan. Ja. En is er een bestuur? Is er een stichting volgens mij? Hè?
2: Ja. Dat ligt net even iets anders, maar je zou het inderdaad op die manier kunnen benoemen. Wij vallen onder een zorgorganisatie. Oh, ja. Maar we zijn wel een zelfstandige, functionerende academie. Ja. En wij noemen onze bestuur, als ik het zo mag noemen, noemen wij een regiegroep. En
1: ook
2: die
1: mooi,
2: babbelen
1: mooi
2: met ons. Dat is een klankbord van of wij nog doen waarvoor we op aarde zijn, zeg maar.
1: Ja, precies.
2: En
1: ja.
2: Zo, we zijn uiteraard een gesubsidieerde organisatie. En we zijn verantwoordelijk voor de hele regio.
1: Kijk eens aan.
2: Dus we zitten ook niet alleen in Apeldoorn.
1: Nee, maar dat zag ik.
2: We zitten ook in Heerde.
1: Ja.
2: En we hebben een nieuwtje. Je krijgt de primeur.
1: Nou, dus dat ik ben heel benieuwd. Heerlijk.
2: Wij gaan eind oktober, we gaan daar wat eerder ook aan het werk, maar eind oktober gaan we ook een dag in de week naar Brummen. Krijgen we ook een locatie. Okay. En ook een. Dus we proberen voor die hele regio proberen we toegankelijk te zijn.
1: Wat fijn zeg.
2: Ja.
1: Ja, want in de hele regio zijn mensen die een levensontwricht hebben. Ik heb het opgeschreven, anders kan ik het niet onthouden.
2: Ja, het is wel een groot woord, maar je gebruikt eerst het woord psychische kwetsbaarheid. Maar dat is zeker niet altijd aan de orde.
1: Nee,
2: weet je?
1: Precies.
2: Je kunt ook gewoon binnenwandelen als je het woord training geeft in weerbaarheid, rouw en verlies. Maar ook dingen met creativiteit. Dus als je echt denkt, daar zit voor mij nog iets waar ik een stukje ontwikkeling nodig heb. Is iedereen welkom bij ons.
1: Mooi.
2: Je hebt ook geen doorverwijzingen. Dat is misschien wel belangrijk om even iets over te vertellen. Geen verwijzingen van artsen of van je kunt gewoon binnenlopen en kennis maken met onze peerwerkers.
1: Ja, mooi zeg.
0: Ja, misschien mag ik daar ook nog een aanvulling op geven.
1: Doe maar.
0: Ja, ik denk dat veel mensen die op die manier dus ontwricht zijn geraakt ook op een gegeven moment in een wereld komen waarbij je vooral te horen krijgt wat er dan niet goed is.
1: Oh, ja.
0: En wat er allemaal pijn doet.
1: Ja.
0: En bij Coorak is het wel heel fijn dat je dus vanuit je eigen regie ook weer mag gaan ervaren dat het leven ook buiten alle pijn ook fijn mag zijn door opnieuw dus weer die verbinding aan te kunnen gaan met mensen. Ja.
1: Prachtig. Ja. Jullie worden dus heel duidelijk ook in je eigen kracht gezet.
0: Absoluut, ja.
1: En niet naar beneden geduwd.
0: Zeker niet.
2: Eigenlijk gaan we alleen maar van talent aan.
1: Juist.
2: Ja.
1: We gaan nu even naar een liedje luisteren, want anders praten we te lang en dan wordt het voor de luisteraar thuis ook een beetje Oké, ik wil muziek horen. We gaan, omdat we het met elkaar moeten doen, heeft Alexander een liedje gevonden van CeeLo Green. Ik weet niet of je hem kent. Ik ken hem niet. Dus ik laat me verrassen. Het ziet er wel heel spectaculair uit. Doing it all together. Nou, moet het met elkaar
2: goed.
1: Dus Alexander, ik zou hem instarten als ik jou was. En dat heeft hij al gedaan.

0: Nou, dat was dus CeeLo Green. Ik vond het wel een mooi liedje eigenlijk. Ja, Doing It Together. All Together. Allemaal. Alles tegelijk. Oké. Bij mij hier in de studio nog steeds de dames Willeke en Sarah van Korak. Korak.nl, dat is de website waar je alles op kunt vinden. Ja. Hebben we weer even gezegd. Herstelacademie hier in Apeldoorn, maar ook sinds een jaar of twee al in Heerde te vinden. En ik heb een primeur gehad, ja, voor de muziek. Jullie gaan ook openen in Brummen.
1: Ja.
0: Prachtig. En dat was in oktober.
1: Eind oktober.
0: Nou, dan komen we dan tegen die tijd, als dat zover is. Kom je er maar heerlijk over vertellen.
1: Heel graag.
0: Oké, herstelacademie voor mensen die komen uit een levensontwrichtende situatie. Onder andere. En er zijn trainingen te volgen bij jullie. Vertel eens even over wat voor soort trainingen.
1: Ja.
0: Het zal een hele waslijst zijn, maar doe even een greep.
1: Wat misschien vooral wel aardig is om te vertellen, is dat dat ook in verschillende vormen aangeboden wordt. We hebben echt, zeg maar, cognitieve trainingen. Dat zijn heel vaak hele bekende hersteltrainingen. Waar mensen 6, 7, 8, 12 weken echt in de schoolbanken zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zijn ook trainingen die wat meer op het spirituele vlak zich ontwikkelen. Er zijn mensen die dat geestelijke herstel vooral heel fijn vinden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan klankschalen of aan soort act meditatie. Ook een belangrijk onderdeel. Dat wat ik net benoemde, die cognitieve, dan wat bekende trainingen zijn, is de rap. Herstellen doe je zelf. Werken met eigen ervaring. Sarah benoemde hem net al. Maar waar we ook mee bezig zijn, is natuurlijk vitaliteit.
0: Oké, heel belangrijk eigenlijk. Ja, zo lang mogelijk vitaal blijven.
1: Precies,
0: hè?
1: En dat heeft ook dan te maken met, bedenk het, van bewegen tot voeding. Want het heeft ook een enorme invloed op je geestelijke welzijn.
0: Ja.
1: Dus in die categorie proberen we dat een beetje te verdelen. We gaan vooral heel erg in gesprek met de mensen die bij ons komen. Van waar ligt de behoefte? Als je kijkt naar 7 jaar geleden, hadden we een totaal ander programma als nu. Dat is natuurlijk ook een voortgaand proces. Dat ontwikkelt zich. Nu hebben we in die categorieën de diverse trainingen. Dus dat betekent creativiteit, moet ik ook nog benoemen.
0: Ja, want ik weet vaag dat jullie ook iets doen met muziek en zo.
1: Ja, muziek wordt veel gebruikt bij ons. Maar ook andere creatieve zaken. En wat daar wel goed is om dat erbij te vertellen, is dat het bij ons wel altijd ook over herstel gaat. Dus we zijn niet, zeg maar, alleen. Hè, vanmiddag is de doodle art bij ons. Dat is het vraagje.
2: Ja.
1: Doodle art is een vorm van tekenen met elkaar. Doodelen wordt dat wel genoemd.
0: Okay.
1: Maar er worden ook gesprekken gevoerd.
0: Ja.
1: De gesprekken gaan ook over, hoe sta je er nu in?
0: Ja.
1: Wat is je thema deze week? Hoe verlaat je? Hoe ga je weer weg?
0: Ja.
1: Wat heb je nodig om rust te vinden? In ieder geval, waar ligt je behoefte? Dus dat maakt het wel altijd net anders dan dat je op een andere plek creativiteit.
0: Ja.
1: Want we zijn en blijven die plek waar je in ontwikkeling bent.
0: Precies, heel duidelijk. Duidelijk, maar mooi verteld ook.
1: Dank je.
0: Nou hebben jullie om toch, wat ik al zei, van misschien is niet iedereen ervan op de hoogte, hè, dat jullie bestaan überhaupt. Denk ik zo, want het Apeldoorn is heel groot en ook de wijde omgeving. Dus vertel eens, jullie gaan ons van alles vertellen in een hele speciale week.
2: Ja.
0: Wie wil daar iets over zeggen? Sarah?
2: Ja, dat is goed. Elk jaar eigenlijk komt dit terug. Wij organiseren dan een beleefweek. En in die beleefweek willen we eigenlijk mensen op een leuke, laagdrempelige manier kennis laten maken met Korak.
0: Mm-hmm.
2: Dus wat wij doen is, alles in een nieuw jasje eigenlijk een beetje steken. En kort, bijvoorbeeld 1 dag, bieden we dan verschillende trainingen, activiteiten
0: workshops. Om mensen gewoon eens even te laten proeven.
2: Ja. Inderdaad.
0: Van hoe zit dat in elkaar daar bij Korak?
2: Nou bieden we dan een heel breed scala van aan. Dat we
0: alles komt
2: stukjes
0: eigenlijk heel kort voorbij.
2: Klopt.
0: In die week. Het is een hele week dus.
2: Het is 6 dagen. Ja, 6 dagen.
1: Zaterdag en hoe, ook.
0: Ook van maandag tot en met zaterdag.
1: Ja.
0: En hoe laat begint die week?

0: maandagmorgen om 9 uur doen we de aftrap. Ja. En we proberen dat er ook een hele leuke week van te maken. Ja. Dus er is allemaal gezelligheid en muziek en taart en we beginnen maandag met een lachworkshop.
1: Oh, lachen.
0: Dat is ook heel gezond.
1: Heel gezond, hè? Dan gebruik je heel veel spieren ook in je lichaam, hè?
0: Ja. Precies. Dus de gedachte erachter is, en dat vertelt Sarah al heel mooi, hè? Vooral in de zomer is het toch iets rustiger om een soort, in het begin noemden we het een korakproeverij te hebben die hele week. Dus je komt
1: meer
0: gewoon binnen en kijkt, pas me dit, loop naar binnen, ik snuffel ergens aan. Of je komt iedere dag even binnen wandelen. Dat is de gedachtegang.
1: Ja, leuk.
0: En we maken er vooral ook met elkaar als team maken we er ook een hele leuke week van.
1: Maar vooral.
0: Iedereen is er wat vaker en we eten met elkaar. En, dus dat is een beetje de...
1: Nou ben jij, Sarah, een soort van ervaringsdeskundige, kan ik het zo noemen? Op jouw gebied dan, zeg maar.
2: Ja.
1: Maar Korak, waar bestaat die uit? Het allemaal vrijwilligers of ook allemaal ervaringsdeskundigen? Of
2: therapeuten,
1: weet ik veel, noem eens wat.
0: Dat is wel een mooie vraag die je stelt.
2: Ja, zeker.
0: Dat is denk ik een van de belangrijkste pijlers van Korak, is dat er geen enkele therapeut bij ons is.
1: Kijk.
0: Geen professional, geen maatschappelijk werkers, geen, waardevolle beroepen op.
1: Ja.
0: Maar wij zijn alleen maar peers. En dat betekent, dat legt Sarah net al even mooi uit. Wij zijn allemaal mensen met ervaringskennis.
1: Ja.
0: Dus alle mensen die bekoren in loondienst zijn. We zijn met 7 mensen in loondienst.
1: Mm-hmm.
0: En gemiddeld tussen de 8 en de 12 vrijwilligers, de peerwerkers, hebben allemaal iets meegemaakt in het leven. En dat is echt wel een van de krachtigste elementen van Korak.
1: Die weten ook waar ze het over hebben.
0: Bij ons is niks gek. Wat je ook vertelt, wat je meeneemt, welk verdriet je draagt, of wat je uitgespookt hebt, bij ons kan alles er zijn. We hebben gewoon wellicht allemaal iets anders meegemaakt, maar wel begrip over wat er allemaal kan gebeuren.
1: En het gebeurt ook allemaal heel discreet daar bij jullie.
0: Zeker.
1: Daar kunnen de mensen allemaal van op aan. 100%. Ja. Mooi.
0: Want we weten hoe het voelt.
1: Ja.
2: En daarbuiten, uiteindelijk hoef je je eigenlijk ook niet te schamen. We willen wel echt voorbij dat stigma, dat dingen schaamte op zouden moeten roepen of schuldgevoelens.
1: Ja.
2: Want dat bedrukt ook iemand. En op het moment dat je voorbij de schaamte en schuld mag groeien, kun je ook weer sterk in het leven gaan staan. En ik denk dat dat is wat een herstelacademie moet zijn. Ja.
1: Oh, je bent het mooie voorbeeld daarvan.
0: Zeker.
1: Want je had wat je vertelde 4 jaar geleden, had je ook wel toch wel iets nodig om een duwtje in de rug nodig om daarbij over de drempel te stappen.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja.
1: Ja. Nou, mooi. En dan is zo'n herstelweek of beleefweek, zo heet je eigenlijk, beleefweek, is heel belangrijk ook voor mensen die nu luisteren of iets horen en zien. Ja. Kunnen dat bekijken ook op jullie website, hè?
0: Ja.
1: Korak.nl.
0: Het leuke, of het eigenlijk wat we zo graag zouden willen, is dat mensen het niet in stigma denken. Als je denkt, ik ga er gewoon eens kijken, ga een kop koffie drinken. Ja. Ik ben de buurvrouw, ik ben de buurman.
1: Ja.
0: Ik ben.
1: Ik wil wel eens even weten wat daar allemaal is te doen.
0: Kom een keer bij ons kijken. Er worden zoveel prachtige dingen aangeboden bij Korak.
1: Ja.
0: Zouden we allemaal af en toe wel eens gebruik van kunnen maken.
2: Ja, dat denk ik ook. Zeker.
1: Die beleefweek, wanneer begint die precies?
0: 24 augustus tot en met zaterdag de 29ste.
1: Dat is volgende week, de maandag.
0: Hele week.
1: En vanaf 10 uur, zei jij?
0: Ja. Dan, 10 tot 5 iedere dag. En 's avonds is er ook vaak nog iets te beleven.
1: Ja.
0: Tot en met zaterdag.
1: En het hele programma staat ook op jullie website.
0: Website.
1: Korak.nl.
0: Ja. Ja.
1: Wat ik eigenlijk wel zou willen weten. Korak. Hoe is die naam? Dus, betekent het iets? Of komt het ergens vandaan?
0: Het betekent iets. Toen we Korak aan het oprichten waren, toen moesten we nog een naam bedenken. Want het heette, dat was een soort codewoord. Hè?
1: Ja.
0: Moesten we nog een naam bedenken. En we hadden al wel het advies gekregen om het een korte, stevige naam te geven. En ook niet iedereen wil naar de herstelacademie.
1: Nee.
0: Stigma. Maar een keer.
1: Ja.
0: En toen kwamen we allemaal een beetje van die sappige namen tegen. Dat we dachten, dit gaan we echt niet doen. Hè? Ik zal geen namen noemen, maar ik wil niemand beledigen.
1: Nee.
0: Maar mijn collega destijds komt uit Servië. En die had daar ook al projecten gedaan. En die vertelde ons dat Korak betekent, vrij vertaald in het Nederlands, een stap maken.
1: Ah.
0: Dus, en het was een kort en krachtig woord.
1: Ja.
0: En het heeft ook een mooie betekenis.
1: Betekenis.
0: Dus daar is het door ontstaan.
1: Alle deelnemers die maken een stap in de goede richting.
0: Precies,
1: zeg maar.
0: Ja, het zit ook een beetje in ons logo. Zitten kleine stapjes naar de zon.
1: Ja.
0: Dus dat is dat de betekenis.
1: Ja.
0: Verder eigenlijk niet heel erg belangrijk. Het gaat er gewoon om dat het een lekker stevig woord is.
1: Zo is dat.
0: Maar zo is het ontstaan.
1: Die makkelijk ook blijft hangen.
0: Ja.
1: Dat is de bedoeling. Elle lange woorden hebben we allemaal helemaal niks aan. Wat willen jullie nog vertellen over jullie prachtige organisatie?

0: Sarah graag, we hebben twee hele mooie bezoekers volgende week. Dus dan
1: zeker. Ja, we hebben dus de hele week ook verschillende thema's. Dus ik wil iedereen ook wel uitnodigen om even op internet te kijken wat we allemaal gaan doen. En graag dan speciale aandacht voor de vrijdag. Dan komt Annemiek Lely. Zij heeft een podcast genaamd Nieuw Leven en Herstel. En zij heeft een hele zoektocht doorlopen eigenlijk met de vraag... mag je als iemand met een kwetsbare... psychische kwetsbaarheid, een nieuw leven creëren. Oftewel, ja, een baby maken, zeg maar. Mm-hmm. En zij gaat met onze bezoekers in gesprek over het thema. Er wordt ook live een podcast opgenomen.
2: Oh, joh.
1: En mensen kunnen daar dan...
2: aan deelnemen, zeg
1: ja,
2: maar.
1: Inderdaad. Ja, inderdaad. En gewoon het gesprek aangaan over dit onderwerp. Dus dat is wel heel mooi, denk
2: mooi
1: ik.
2: Mooi onderwerp ook.
1: Zeker.
0: Ik hoop dat ik het Apeldoorn begreep ik van jou.
2: Ja?
1: Dat weet ik eigenlijk.
2: Oh, okay.
1: Ze heeft dan ook een boek geschreven. Nieuw leven en psychische kwetsbaarheid. De invloed van psychische klachten op een kinderwens. Annemiek Lely heet ze. En echt een aanrader om daar...
2: En dat is volgende week vrijdag?
1: Dat is volgende week vrijdag om 2:30.
2: 2:30 is middags.
1: Ja,
2: okay.
1: Ja.
2: Mooi.
1: En dan zaterdag hebben wij Geert en Harmens. Dat is een eigenlijk super succesvolle creatieve producer op het gebied van muziek. Films eigenlijk.
0: Films.
1: Mm-hmm. Zo heeft hij bijvoorbeeld gewerkt met Lil Wayne en Kuma. Ja, dat ken ik eigenlijk helemaal niet, maar anderen vast wel. Ja.
0: Zelfs in Amerika heeft hij gewerkt,
1: Ja.
2: Dus niet zomaar een zomaar iemand.
1: Nee. Klopt, hij had gewoon wel echt een professioneel succes. Alleen hij kwam er dus achter dat ook in zijn eigen carrière liep hij wel tegen bepaalde dingen aan. Dus hij is zich gaan verdiepen in wat maakt mij nou echt gelukkig. En wat is nou belangrijk in het leven? En daar komt hij zaterdag ook om 2:30 van alles over vertellen. Ja.
2: Leuk.
1: En ik denk dat veel mensen zich daar wel in herkennen. Dat je gewoon vanuit jongs af aan leert wat eigenlijk dan het normale is. En gaandeweg kom je erachter dat er toch iets mist. En dat je toch wat meer in verbinding met jezelf moet gaan staan.
2: Ja. Ja.
1: Dus het gesprek daarover aangaan is altijd helpend.
2: Mooi.
1: Ja.
2: Dus die is de volgende week zaterdag om 2:30.
1: Ja, 2:30, ja.
2: Nog even een vraag. Die beleefweek is dus volgende week vanaf maandag tot en met zaterdag. Vrij toegankelijk. Moeten mensen zich aanmelden? Nee. Of kunnen ze gewoon hup zo van, ik heb vandaag tijd. Laat ik eens naar Cora gaan.
0: Altijd binnenkomen wandelen. Sommige dingen zijn op, ik denk in de beleefweek ook niet op aanmelding. Een aantal trainingen en zo bij ons zijn natuurlijk wel, moet je aanmelden. Maar bij ons is alles altijd kun je binnenkomen wandelen. En alles, dat is goed te vermelden, is gratis bij Cora.
2: Ja.
0: En er worden echt hoogwaardige trainingen gegeven. Die elders, ik zal geen bedragen noemen, maar serieus geld kosten. Dus het is ook echt heel mooi dat dat het een plek bestaat waar dit allemaal kan.
2: Ja. Nou bestaan jullie al 7 jaar. Ja. En in die 7 jaar zijn er natuurlijk heel veel mensen al voorbij gekomen. De revue hebben gepasseerd.
0: Zeker.
2: Ja. En hoor je daar wel eens iets over nog? Ja, jij bent dan een mooi voorbeeld, Sarah.
1: Ja.
2: Want je bent nu peer worker, zeg maar.
1: Ja.
2: En zo zullen er meer zijn.
0: Dan kan je wel een aantal mooie voorbeelden noemen. Want we hebben ook wel mensen die als deelnemer binnenkomen, zoals Sarah net ook vertelde, peerwerker worden. Maar dan ook de opleiding gaan doen. Sarah gaat straks ook werken in dit vakgebied.
2: Ja.
0: Maar die dan bijvoorbeeld ook een opleiding ervaringsdeskundige doen en aan het werk gaan in dit veld.
2: Ja.
0: Dus die mensen blijven we zeker in zicht houden. Zo,
2: ja.
0: En er werken er ook 2 bij ons, die op die manier gestart zijn.
2: Wat fijn zeg.
0: Dus we houden mensen ook wel in zicht, maar niet per se. Want je komt zelf,
2: voor je
0: mag ook zelf weten wat je wilt. Of je wel wilt komen, niet wilt komen.
2: Ja.
0: Bij ons is er echt geen verplichting of geen...
2: Nee.
0: Maar er zijn wel mensen die vaak nog weer wat van terug
1: houden. Ja, en het gaat er uiteindelijk denk ik ook... omdat je kwaliteit van leven weer verbetert. En dat uit zich niet per se in het vinden van een baan of andere successen. Maar dat je weer met jezelf door één deur kan. Dat is al een enorme winst voor velen.
2: Ja.
1: En er zijn veel successen van natuurlijk.
0: Zeker, zeker.
2: Klinkt allemaal heel veelbelovend. En ik denk dat het een hele mooie organisatie is... die wij gewoon hier in Apeldoorn niet meer kunnen missen.
1: Zeker niet.
0: Daar gaan we heel vanuit.
2: Zo is dat.
0: We zijn er ook heel trots op.
2: Ja, daarom. En nogmaals, de website korak.nl. Daar is alle informatie op te vinden.
1: Ja, en ook op onze socials. Facebook, Instagram, LinkedIn.
2: Ja, vertel eens. Ja, daar zitten jullie allemaal
1: op. Ja, we hebben een heel enthousiast team die daar met volle creativiteit elke dag wel wat post. Dus daar valt zeker informatie te behalen.
2: Facebook, Insta, wat nog meer?
1: LinkedIn.
2: LinkedIn, natuurlijk ook. Ja,
1: ja.

0: Heel breed, hè?
1: En Facebook en Insta worden ook door peerwerkers gedaan.
0: Ja, dus ja, ja. Ja. Mooi dat je ze die hebt, ja, hè? Dat ja. ze ook daar plezier in beleven. Want dat ja. moet natuurlijk wel ook voorop staan. Dat, ja. je, er ja. iets, dat je er iets bij voelt, ja. zeg maar. Alles verteld? Nou ja, niet volgens alles, maar wel, wel veel.
1: Maar we hebben ja. elkaar volgens mij heel goed aangevuld. Dus
0: ja, dat vond ik ook, hoor. Ja.
1: Mooi.
0: Mooie voorbeelden ook uit het veld, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat wordt een hele mooie beleefweek volgende week. Vanaf maandag
1: 24. En we gaan er ja. ook weer vanuit tot het ja.
0: Zo is
1: hele
0: dat.
1: Week wordt.
0: Nou, ja. Korak.nl kan die vaak genoeg zeggen. De website waar alle informatie ook op te lezen is. Ook over de beleefweek die volgende week dus vanaf maandag start. Vanaf 10 uur.
1: Iedereen is welkom.
0: Iedereen is welkom. Gratis toegankelijk. Je hoeft je niet aan te melden. Voel je vrij om daar over de drempel te stappen. Mooi. Ja. Dank jullie wel.
1: Ja,
0: Willeke
1: dankjewel.
0: En Sarah,
1: ja, dankjewel.
0: Heel veel succes ook.
1: Ja.
0: En mocht er wat ontwikkelingen zijn of wat dan ook... en met name ook voor Brummen, waar jullie ja. in oktober gaan beginnen... kom het vooral hier vertellen.
1: Gaan we
0: altijd
1: doen.
0: Goed.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. En we gaan nu luisteren naar jouw verzoekje.
2: Ja.
0: Linkin Park. In
2: nee.
0: the end.
2: Oh, echt?
0: Ja, Amazon heeft dat opgepikt. En die denkt van, ik ga
2: dat
0: hem zoeken.
2: Dat had ik niet verwacht.
0: Echt waar, wij kunnen hier alles. Alles.
2: Nou,
0: ja, alles.
1: Wat leuk.
0: We kunnen heel veel. Nogmaals, dank jullie wel. En succes.
1: Jullie ook bedankt.
0: Korak.nl

Ja, mooi verzoeknummer van Sarah van Korak.nl. In the End van Linkin Park. En ze was helemaal blij verrast. En dacht echt van nou, dit gaan we niet horen hier bij RTV Apeldoorn, bij Radio Apeldoorn. Maar dus wel, ja hoor. Ik heb al gezegd, we hebben heel veel muziek in onze database. Dus komt helemaal goed. En wat ook goed is gekomen, is het bellen met

Nee? Oh. Nee, oké. Okay. Nou, dan gaan we gewoon even luisteren naar een liedje. Vind je niet? Doe maar. Ik weet niet wat je gaat in... Oh, Noblesse. Van Massive Experience.

0: Ja, we breken noblesse gewoon even uit, even af. Want ik heb inmiddels Edith Glurich aan de telefoon om met haar te praten over de Oeh Glurich Family Band. En het optreden wat ze aankomende zondag gaan doen in het Oranje Park in de muziektent. Dag Edith.
1: Hallo.
0: Volgens mij was er een beetje miscommunicatie, maar het is uiteindelijk goed gekomen.
1: Ja.
0: Leuk om je aan de telefoon te hebben. Hartstikke leuk.
1: Leuk om je te spreken, ja.
0: Nou, jij bent dus Edith, dat heb ik net al gezegd. Je bent van de Glurich Family Band.
1: Klopt.
0: En waaruit bestaat de Glurich Family Band? Vertel eens.
1: Ja, wij zijn een gezin. Wij zijn vader, moeder en twee kinderen. Wij houden van muziek en we hebben altijd veel muziek gemaakt in huis. Mm-hmm. En tijdens de coronaperiode hebben we dat geïntensiveerd.
0: Ja.
1: En we hebben een jazzbandje eigenlijk geformeerd. En mijn man speelt trompet.
0: Ja.
1: En ik speel zelf, heb ook veel trompet gespeeld. Maar op het moment, voor dit jazzbandje ben ik dan sousafoon gaan spelen.
0: Jo, apart zeg.
1: Grote tuba, ja.
0: Jeetje, wat een immens instrument voor een dame.
1: Ja, dat hoor ik vaker, ja. Ja.
0: Maar leuk.
1: Maar het valt mee hoor. Het is 10,8 kilo is mijn sousafoon, dus het is relatief licht. En het is eigenlijk net als een zware, of als een rugzak, een flinke rugzak.
0: Ja.
1: En dus het is prima te doen.
0: Oké. Okay.
1: En mijn dochter die speelt eigenlijk viool, maar die is dan ook voor het jazzbandje banjo gaan spelen.
0: Nou zeg.
1: En onze zoon drumt.
0: Nou, wat
1: en mijn dochter zingt ook, ja.
0: Wat geweldig. Jullie zijn dus super muzikaal dus met z'n allen.
1: Ja, we genieten ervan, ja.
0: Ja. Ja. Maar leuk om even de namen te noemen, denk ik, hè? Jasper, dat is jouw man?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En nou, jezelf ben je Edith. En zoon en dochter, noem daar eens de namen van als je wil.
1: Ja, mijn dochter heet Jora en onze zoon heet Bouke.
0: Oké, hartstikke leuk. Mooi.
1: Ja.
0: Nou, en jullie spelen dus al eigenlijk een aantal jaren samen.
1: Ja, we zijn in coronatijd hebben we een soort van grasconcertjes gedaan in bejaardentehuizen.
0: Mm-hmm.
1: Dat was superleuk en hadden we toch een leuke tijd zo samen.
0: Ja.
1: En van lieverlee is dat uitgebreid. Ja. Ja.
0: Nou, de instrumenten die je benoemde, dat vraagt natuurlijk ook om een speciaal soort muziek. Want wat spelen jullie eigenlijk?
1: Ja, we houden eigenlijk allemaal wel van jazz en van allerlei soorten jazz. We zijn een beetje begonnen ooit met de oude stijl jazz. Maar ja, er komt ook steeds meer bij funk, soul jazz en modernere jazz. Hoewel, omdat je die bezetting...

0: trompetist.
1: Ja.
0: Ventieltrombone speelt hij. En ja, ook al heel lang zijn we vrienden met hem. En een vriend van ons uit Chicago.
1: Nou zeg.
0: Ja, dat is wel grappig.
1: We gaan
0: die is hier
1: op visite.
0: Ja. Ja, we gaan de grens over. En we kennen hem ook al een tijdje. En we vonden het leuk nu hij hier is om samen te spelen. Dus het wordt een feestje.
1: Ja, wat leuk zeg, Chicago. Ja. Heerlijk. Dat is de bakermat ook van de muziek, hè? Tjongejonge.
0: Ja, zeker. Zeker, ja.
1: Maar wordt er veel geoefend nog voor die tijd?
0: Ja, we gaan nog wel eventjes samen oefenen. We spelen ook nog vrijdagavond in Lochem en op de Gedulatoren. Mm-hmm. En zaterdag in Rijzen. Dus we doen het ook nog samen met Kent. Ja, en
1: wat
0: dan
1: leuk.
0: Zondag komt Jan-Willem erbij.
1: Wat leuk zeg. Nou, dus de man is hier op vakantie, denk ik, zomaar.
0: Ja, ja, klopt.
1: En moet gelijk aan het werk.
0: Ja, maar dat vindt hij leuk hoor.
1: Ja,
0: dat
1: is
0: vindt hij leuk. Daar geniet hij van.
1: Ja. Een beetje muziek maakt blij. Muziek verbindt mensen met elkaar. Dus het is gewoon heerlijk om te doen. En helemaal als je het zo goed beheerst. Ja, toch? Oké, hoe laat zijn jullie zondag hier bij ons in de muziektent in het Oranjepark te bezien en te beluisteren?
0: Oeh, als ik het goed heb, 2:00.
1: Ja, volgens mij heb je dat ook goed. Dat staat hier.
0: Ja.
1: Ik moet het altijd gewoon even vragen. Ik doe altijd net of ik het niet weet, maar ik weet het natuurlijk wel. En jullie staan om 2:00 geprogrammeerd. Ja.
0: Ja, ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Dat wordt enorm spektakel, lijkt mij zo. Met al die prachtige instrumenten ook die jullie meeslepen en bespelen.
0: We gaan er een feestje van maken.
1: Zo is dat. Nou, het weer is gelukkig goed, hè? We hebben nu af en toe een beetje regen.
0: Ja.
1: Maar zondag is de voorspelling dat het toch droog is en een goede temperatuur. Dus hartstikke leuk. Edith, dankjewel voor dit moment. Ik zou zeggen...
0: Ja, bedankt voor het interview.
1: Optreden.
0: Ja.
1: En we gaan lekker optreden morgen, jullie en overmorgen. En dan zaterdag en dan zondag hier bij ons in de muziektent. Lekker.
0: Nou, geweldig. Ja.
1: We gaan...
0: Fijne dag verder. Succes
1: dankjewel.
0: Met het programma.
1: Goed. Succes en tot zondag zou ik zeggen.
0: Ja, tot zondag.
1: Dag Edith. We gaan luisteren naar een beetje jazz van de Chris Barber's Jazz Band. En daarmee sluit ik dan ook gelijk het eerste uur van deze matinee van donderdag af. En ik zou zeggen tot straks naar het nieuws van 3:00.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de SWIFT-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. SWIFT is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Portemonnee met Pieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, welkom terug bij tweede uur van de matinee van donderdag 20 augustus. We zijn er nog tot 4 uur vanmiddag en we, dat is dan Alexander Hoog in de techniekruimte en ikzelf achter de microfoon voor de presentatie. Tweede uur krijgen we ook weer live gasten in de studio. En die komen van de Stichting Vrienden Groot Schuilenburg, want die hebben een feestje te vieren, zeg. Man, man, man, daar gaan we straks alles over horen. En we gaan natuurlijk wat om 4:15 gaan we bellen, zoals elke week, met Jan Kersenboom van het Bluescafé. Want ook hij heeft weer een heel mooi programma samengesteld voor de komende dagen bij hem in het café. Maar nu eerst even het Alexander Hoog moment. Ja, want dat moet er gewoon weer elke week in zitten. Ja, ja. Is je moeder niet thuis? Nee, die is niet thuis, want mijn moeder die is er niet meer. Maar goed, het was wel een heel leuk liedje. Komt uit

Dit was een van de vele hits van Nico Haak. En die naam van hem die blijft nog altijd verbonden met die ene grote hit van hem uit 1975. Weet jij welke, Alexander? Alexander zit enorm te denken. Nou, ik zal het je vertellen. Dat was Foxy Foxtrot. Oh, Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Nou, voor de rest ga ik het niet doen. Maar eigenlijk kan iedere Nederlander boven de 40... maar daar ben je nog net niet, hè? Jawel, oh, je bent al voor. Oké. Het refrein over het meisje met de elastieke benen moeiteloos meezingen. Ja, Nicolaas Olivier Haak, zo heette die eigenlijk. Die wordt op 16 oktober 1939 geboren in Delft. En hij groeit op in een arbeidersgezin. En na zijn middelbare school begint Nico samen met zijn broer Dick een autospuiterij in Delft-Gouw. En tijdens het werken staat Nico altijd te zingen en te fluiten. En vertelt hij ook zijn klanten de allerlaatste moppen. Nou, en op een dag wordt hij ontdekt dus door Martin Stoelenga. Dat is de manager van de Nederlandse popgroep After Tea. Stoelenga adviseert Nico eigen liedjes te gaan zingen en brengt hem in contact met Robbie Polle Eduard. En dat is de gitarist van After Tea.

en T-Set. En die wonen ook vlak bij Nico in de buurt. Nou, zo is het gebeurd, zo is het gekomen, zo werd hij artiest. Nou, we kennen hem allemaal van ontzettende leuke liedjes. Hij had altijd dat strooien hoedje had hij op. En ja, helaas is hij overleden. Even kijken, wanneer is hij overleden eigenlijk? Dat kan ik eigenlijk... Wacht even, hier zo, kan ik dat zien? Ja, Nico is overleden in 1990, 13 november. En volgens mij, als ik het me een beetje herinner, was dat ook vrij plotseling. Dus helaas. Maar goed, we kunnen putten uit heel veel liedjes uit zijn repertoire. Nico Haak. Ja, wie kent die naam niet? Hartstikke leuk. Nou, en wat ook een ijzersterke band is, die bestaan ook al heel veel jaren niet meer, dat is de Creedence Clearwater Revival. Hè? Ja, toch? John Fogerty, die is nog wel steeds aan het zingen, ook nu met zijn kinderen. Was een hele belangrijke artiest in die tijd. En we hebben een liedje klaarstaan uit 1969. En Willie and the Poor Boys op dat album staat.

0: Ja, dat is toch wel één van mijn favoriete bands, hoor. Ik kan daar gewoon dagen naar luisteren. Ik vind het zo lekker. Heerlijke muziek. En ik ben ook heel blij dat die John Fogerty, want dat was wel een drijvende kracht in deze band, nog steeds muziek schrijft en speelt, wat ik al zei. De man is ook al dik vet over de 70. Maar ja, ik zeg altijd, muziek houdt jong. Dat is gewoon zo. En het verbindt mensen. Dus wat willen we nog meer? Nou, wat willen we nog meer? Ik wil gewoon weten wie ik hier bij mij heb zitten in de studio. Een dame en een heer van de Stichting Vrienden Groot Schuilenburg. Goedemiddag.
1: Hoi.
2: Hallo.
0: Welkom in de uitzending.
1: Dank jullie wel.
0: Dank je wel. In de studio. Stel je kort even voor aan de luisteraars.
1: Ja, ik ben Jenny Roelofs en ik ben sinds 6 jaar verbonden aan de Stichting Vrienden Groot Schuilenburg als voorzitter. En ik heb vroeger op Groot Schuilenburg gewerkt.
0: Kijk.
1: Dus, en nu met pensioen.
0: Ja.
1: En heb altijd gezegd, nou, als ik met pensioen ben, dan wil ik graag iets op voor met Groot Schuilenburg doen. Nou,
0: ja.
1: En alles kwam zo samen.
0: Ja, prachtig. En dan ben je nu dus voorzitter van deze Stichting Vrienden Groot Schuilenburg.
1: Ja, van het bestuur.
0: Ja, mooi. En naast jou zit
2: Rudy Holtman.
0: Rudy Holtman. Ik ben

0: bestuurslid. Sinds 3 jaar doe ik dit. En daarvoor heb ik heel lang bij Pierrot gezeten.
1: Ja.
0: Ik heb een dochter die is gehandicapt. En een andere dochter die werkt op Cerelo. En dit vond ik zo'n mooie uitdaging. En, dus we zijn erin gestapt. En met heel veel enthousiasme. En ja. Het is geweldig om te doen.
1: Mooi. En dat hou je dus ook al een aantal jaren vol.
2: Mm-hmm.
1: En het gaat nog heel lang door. Heb ik zo het idee. Ja, want jullie zitten gewoon hier te glunderen.
0: Ja.
1: Dat je kunt vertellen over die stichting.
2: Ja. Ja.
1: Want wat is het? Ja, hij bestaat al heel lang, hè?
2: 60 jaar dit jaar. We gaan in september tikt de stichting de 60 jaar aan.
1: Ja.
2: En gaat goed gevierd worden.
1: Ja?
2: Ja, zeker.
1: Hebben jullie een mooi programma samengesteld?
2: Ja, zeker, zeker.
1: En daar kunnen we ook allemaal van meegenieten?
2: Het vriendenfestival wat we organiseren eind september... is voor natuurlijk voor de cliënten van Schuilenburg... hun familieleden, hun begeleiders en voor onze donateurs.
1: Ja.
2: Ja. Dus het is in die zin is het een besloten festival.
1: Maar goed, het is wel mooi om dat zo onder de aandacht te brengen.
2: Zeker.
1: Van ons Apeldoorners.
2: Ja.
1: In verre omgeving. Want in die 60 jaar is er natuurlijk van alles gebeurd.
2: Ja, heel
1: ik
2: veel.
1: Ik zou je vertellen dat ik zelf ook nog stage heb gelopen.
2: Op Schuilenburg.
1: Op Schuilenburg. Een half jaar lang. En ik zat ook in dat zusterhuis daar.
2: Ja, aan de Zutphense Straat.
1: Ja, aan de Zutphense Straat. Wat een tijden zeg. En ik heb in de centrale keuken gewerkt.
2: Ja.
1: Ik heb, wat heb ik nog meer gedaan? In paviljoen Linde.
2: Linde, ja, ja. Ken ik nog. Ja.
1: En paviljoen Fijnspar.
2: Oké, okay, ja. Ja.
1: En ik was toen een jong meisje.
2: Ja.
1: En het was wel een hele ervaring, hoor.
2: Ja, dat
1: allereerste...
2: is...
1: Ach, jongens, ik ga het toch niet vertellen, nee. Dat we hadden zo'n uniform aan, weet je wel. Een groene jurk met zo'n wit short. Met van die banden en zo. Ach, hele mooie tijd gehad. Prachtig. Dus ja, het zit ook wel een beetje in mijn hart.
2: Heel goed, heel goed. Ja, heel goed.
1: Mooi. Maar vertel eens even. Wat doet de stichting allemaal nog? Want jullie bestaan 60 jaar?
0: De zorg wordt zo langzamerhand helemaal uitgekleed in Nederland. En wij proberen voor alle bewoners van Cerelo... wat niet door de zorg vergoed wordt... En daar proberen wij mee te helpen met onze stichting.
1: Ja?
0: Ja.
1: En kun je iets noemen dan?
0: Nou, we hebben nu het mooiste, vind ik, wat we de laatste jaren hebben bereikt... is een vierdaagse.
1: Oh?
0: Een vierdaagse voor alle bewoners van Cerelo. Waar iedereen kan meedoen.
1: Ja.
0: En dat is begonnen met 150 mensen.
1: Zo.
0: We gaan nu naar de 500 dit jaar.
1: Oh, zeg.
0: Ja, en dat is dat doen wij een hele grote bijdrage aan... een belevingspad wat net... we hebben de laatste paar jaren te veel om te noemen, veilig. Hè?
2: Ja, we hebben echt veel gedaan.
0: Ja.
2: We hebben, nou ja, het beleefpad noem je al. We hebben het een bijdrage geleverd aan nieuwe spullen... voor de bewegingsagogiek, voor hun fitness unit. We hebben een nieuwe piano kunnen aanschaffen.
1: Ja.
2: We hebben laptops voor de Academie voor Zelfstandigheid kunnen doen. We hebben een bijdrage kunnen doen aan, nou ja, dat doen we jaarlijks aan Sinterklaasintocht, kerstviering, de zomerbraderie, Koningsdag. Wat wij doen is, net wat Rudy zegt, daar waar het schraal wordt, kunnen wij met onze middelen voorzien om die schraalheid een beetje te verminderen.
1: Ja.
2: En zodat het leuk is voor de bewoners. Dus ons doel is vrij simpel. We moeten zorgen dat we geld binnenkrijgen. Dat geld moeten we goed beheren. We hebben een hele goede penningmeester die dat uitstekend doet. En we kunnen dat weer uitgeven als er weer mooie passende projecten op ons pad komen.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja.
1: Maar je zegt het al, we moeten geld binnenkrijgen.
2: Ja.
1: Hoe krijg je dat geld binnen? Hebben jullie sponsoren?
0: Nee, we hebben geen donateurs.
1: Of jullie acties?
0: Donateurs, maar dat wordt steeds belangrijker. Of donaties worden steeds moeilijker om binnen te krijgen. Dus we hebben nu wat geld binnengekregen van erfenissen... die helemaal naar ons zijn overgemaakt.
1: Ja.
0: En dat is een prachtige doelgroep natuurlijk. En ook omdat we een ambi-stichting zijn... er wordt geen belasting af te dragen... Ja, dat is wel knokken om geld binnen te halen. Daar moeten we hoop voor doen.
1: Daar moet je een hoop voor doen.
0: Maar het, we hebben, ja, laatste jaar is de wind heel gunstig.
2: Ja, hebben we goed.
1: De wind mee?
0: Ja, dat zo.
1: Dat is blij.
0: Ja, zeker.
1: Dat is toch fijn, want jullie doen prachtig werk.
2: Ja, dat doen we. Ja, zeker. De stichting doet prachtig werk. Ja. Weet je, dat als je dan ineens een mailtje krijgt van mensen die zeggen... nou, wij zijn binnenkort 60 jaar getrouwd en we gaan geen cadeau vragen... Nee. Maar we vragen een bijdrage aan onze gasten

0: En die bijdrage, alles met elkaar, geven wij, doneren wij aan de Stichting Vrienden.
1: Ja. Nou,
0: iemand gaat met pensioen, heeft heel lang op Schuilenburg gewerkt. Die zegt, ik hoef geen cadeaus, ik heb alles al. Beste gasten, geef me maar geld en dat geef ik dan weer aan de stichting. Nou, dat zijn dingen, geweldig. Daar word je heel warm van en heel blij van.
1: Zeker, ja.
2: Bestuurslid was 70.
1: Ja.
2: Doneert ook alles.
1: Ja.
2: Ja.
1: Krijg een geweldig. Feestje.
2: Ja, loopt. Is met een loopactie op dit moment beter. Dat kan ze beter zelf vertellen.
1: Oh ja?
2: Ja, zeker.
1: Jij niet vertellen?
0: Nou, ik werd inderdaad dit jaar 70. En ik
1: mooie
0: denk,
1: leeftijd,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, dankjewel.
1: Zo,
0: dankjewel.
1: Gefeliciteerd.
0: Ja, dank je. En ik denk, ja, ik kan wel cadeaus vragen, maar ik vind het leuk om me op een nog een andere manier in te zetten voor de stichting. Dus ik heb een sponsoractie ben ik gestart. Te voet doet goed.
1: Te voet doet goed.
0: Te voet doet
1: dat
0: goed.
1: Dat klinkt, dat bekt lekker.
0: Ja, lekker, ja. Hè. En ik loop 5 etappes van het wandelplatform Apeldoorn te voet. En ik laat me door vrienden, familie, kennissen, mensen van Schuilenburg, de Albert Heijn in Uggelen, laat ik me sponsoren. En voor dat bedrag wat ik binnenhaal, streefbedrag is €1500 en dat gaat... Nou, dat gaat wel lukken, dat gaat wel lukken. Gaan we een hele mooie bank laten maken. Een mozaïekbank. Gemozaïekt door cliënten van Schuilenburg.
1: Ja.
0: En die komt in onze vriendentuin op Schuilenburg te staan. Als herinnering aan 60 jaar. Stichting
1: Vrienden. Fantastisch, wat een mooi initiatief zeg.
0: Ja,
1: geweldig.
0: Ja, dank je.
1: We gaan even nu naar een liedje luisteren. En dan daarna wil ik alles weten over die vriendentuin. Wat je net zei. Ja, kan dat Alexander? Oh. De Beatles. We kennen ze allemaal, hè? Ja. With a little help from my friends. Want jullie hebben hartstikke veel vrienden.

0: Ja, we zaten even gewoon... Dat gaat snel voorbij, want vroeger hadden ze nog korte liedjes. Ja. Maar goed, bij mij in de studio Jenny Roelofs, voorzitter van Stichting Vrienden Groot Schuilenburg. En bestuurslid Rudy Holtman.
1: Ja.
0: Nou, fijn. We hebben al heel veel besproken. Jullie bestaan dit jaar 60 jaar. Er gaat een hele leuke feest aan. Groot feest wordt het. Dat moet ook wel. 60 jaar is niet niks. Maar dus

0: eigenlijk alleen maar voor de cliënten en medewerkers. Nou,
1: en de donateurs. En oud-bestuursleden.
0: Vanzelfsprekend. Maar dat feest dat gaat gehouden worden op woensdag 30 september.
1: Ja, klopt.
0: Van 2 tot 4 uur. En ik heb hier een heel erg leuk programma voor mij. Heb ik gekregen net nog van Rudy. Daar staan ook artiesten bij. Ik zie dat Ronnie Tober komt optreden. Zanger Robbie Kay. Dansgroep Pierrot. Je noemde het al, hè? Dat is een heel belangrijk onderdeel ook van Groot Schuilenburg. Of Cerelo eigenlijk. Nu heet het zo.
2: Ja.
0: Sinds wanneer heet het eigenlijk Cerelo? Is dat bekend?
1: Goeie vraag. Zou ik zo geen antwoord op kunnen geven.
0: Nee, nou, zoeken we dan wel een keer op. Vind je niet? En die Buitenhuis komt optreden. Dan is er natuurlijk op die middag de officiële opening. Met jouw persoon, Jenny. En Mariette de Zwaan, wie is dat?
1: Zij is directeur, regio-directeur.
0: Okay.
1: Van Cerelo Schuilenburg.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat. En op die dag doe jij ook. Daar is dan ook de finish van jouw sponsorloop.
1: Ja.
0: Om 1:30.
1: Ja.
0: En dan heb je een enorme zak geld bij je, bij wijze van spreken.
1: He? Dan hoop ik gezond en wel over de finish te komen. En heel trots te zijn op het mooie bedrag wat ik bij elkaar heb gelopen.
0: Nou, volgens mij.
1: En heel dankbaar voor alle mensen die mijn sponsoractie hebben willen steunen.
0: Steunen, ja.
1: Ja.
0: Want jullie hebben dus donateurs die jullie steunen sowieso, hè, de stichting. Want jullie doen hele mooie dingen met dat geld wat binnenkomt. Er is een website.
1: Ja.
0: En dat is de website
1: www.schuilenburg. Schuilenburg met een Y.
0: Ja.
1: .nl. www.schuilenburg.nl. Dus daar kunnen mensen zich aanmelden als ze de nieuwsbrief willen ontvangen. Maar zeker kunnen ze zich ook aanmelden als ze donateur willen worden.
0: Ja. Nou hadden we het voordat de Beatles begonnen te zingen, hadden we het over die mozaïekbank. Mm-hmm. Die in ontwikkeling is, zeg maar. En die gaat ook gemozaïekt worden door cliënten van Schuilenburg / Cerelo. Die komt te staan, zei jij, in de vriendentuin.
1: In de vriendentuin,
0: wat moet ik me daarbij voorstellen, bij die vriendentuin?
1: Die vriendentuin is door een van de vorige besturen is die bij elkaar geharkt. Financieel bij elkaar geharkt.
0: Een tuin.
1: Ja. Leuk, hè? Ja. Dat is een tuin waarin mensen fijn kunnen zitten. Bloeien mooie planten, mooie bloemen. Dus mensen kunnen ook genieten. Het is een beleeftuin. Je kunt zitten, je kunt naar de bloemen kijken. Je kunt de geuren van de lavendel ruiken. Je kunt de bloemen voelen.
0: Ja.
1: Er is een hele grote schommel voor mensen die niet op een gewone schommel kunnen zitten, maar in een rolstoel zitten. Een rolstoelschommel.
0: Ja.
1: En we hebben dit jaar ook gefinancierd. Muziekinstrumenten.
2: Ja.
1: Die weer bestendig zijn.
0: Ja?
1: En sloopbestendig.
0: Een mooie
1: gong is er gemaakt. En je kunt er is een spel met boterkaas en eieren kun je er spelen.
0: Wat leuk.
1: Er staan leuke, van kortonstaal, leuke dieren. Een vosje, een konijn, een paar struifelaars staan er.
0: Ja. Dus, ja, struifelaars, wat zijn dat?
3: We hebben ons laatste project was een Bas Westerveel, hè? Die heeft het ontwikkeld. En je hebt in Nederland heeft iedereen van die paden waar je op kabouterpaden noemen ze dat.
0: Oh, ja.
3: Maar die dacht, nee, dan gaan we bij Cerelo gaan we dat niet doen.
0: Nee.
3: En die heeft een schuifelaarpad ontwikkeld.
0: Struifelaar.
3: En dat is een soort, een heel leuk poppetje.
1: Wezentje.
3: En die staan overal op terrein. En het is 3 kilometer,
1: Jenny? Ja, 2,3 kilometer is het beleefpad.
3: Het is vorige maand geopend.
0: Ja.
3: En dat is geweldig. Daar hebben we ook een hele grote bijdrage aan gedaan. En dat is echt mooi.
0: Mooi.
3: Zo. En dat is, het mooiste hiervan is, hoe gehandicapt je ook bent, iedereen kan op dit pad lopen.
0: Lopen,
3: een bed, het maakt niet uit. Een verschoningsproject voor iedereen.
0: Zo.
3: Ja, dit is schitterend.
1: En je sluit het feitelijk af. Je begint bij de brasserie.
3: Ja.
1: Hè, op het Centrale Plein voor het hoofdgebouw.
0: Ja.
1: En dan loop je dat pad, slingerend over Schuilenburg. En je komt ook door de kinderboerderij, loop je. En dan kom je in de vriendentuin. En daar eindigt het pad. En dan loop je terug naar de brasserie. En dan kun je lekker een kopje koffie of een gebakje of een lunch eten.
0: Ja.
1: Daar is merchandise, mini struifelaartjes,

0: kleurplaten, nou, you name it. Dus,
1: dat is dus toegankelijk ook voor het publiek,
0: voor
1: zeg
0: iedereen.
1: Maar. Voor iedereen.
0: Voor iedereen, ja.
1: Dat is mooi.
0: Ja. Ja.
1: En het, de ingang zit dan bij de hoofdingang, zeg
0: ja,
1: maar.
0: De groene voorwaarts, hè.
1: Ja.
0: Daar ga je het Schuilenburgterrein op.
1: Ja.
0: En dan als je daar oprijdt, dan rijd je zo tegen het centrale plein voor het hoofdgebouw.
1: Ja.
0: Links, aan de linkerkant, heb je nou ja, een soort bedrijvenpand.
1: Ja.
0: En daar zit de brasserie.
1: Ja.
0: Nou, en daar kun je nou ja, beginnen met een kopje koffie.
1: Ja, zou
0: en
1: ik
0: even vragen
1: doen.
0: Van, nou, waar moet ik beginnen
1: ja,
0: op het beleefpad? En dan
1: ja.
0: krijg je een route. Nou, en voilà.
1: Geweldig.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Dus ook voor ouders met kinderen, of grootouders ja. Met jongere kinderen, is dit superleuk. Dus.
1: Mooi.
0: En heel mooi, ook voor nou, een stukje... integratie en natuurbeleving ook.
1: Zo,
0: het IVN
1: ja.
0: heeft er ook aan meegewerkt.
1: Kijk
0: aan dit IVN Apeldoorn heeft aan dit project meegewerkt. En nou ja, wij dus ook met heel veel genoegen
1: ja.
0: aan, bijgedragen.
1: Ja. Fijn zeg,
0: ja. Ja.
1: mooi. Nou, dan weten ook de donateurs waar ze het voor doen, hè, als
0: precies.
1: ze jullie steunen.
0: Ja. Precies,
2: ja.
0: Ja,
2: zeker.
1: Ja. Ja. En die, nou ja, op de site www.schuilenburg.nl staat dus alle informatie
0: ja.
1: over wat jullie doen.
0: Ja.
1: En waar het geld aan besteed wordt, wat de donateurs ook doneren. En er zit zo'n mooie QR-code, staat daar dan ook waarschijnlijk op, hè, op die site.
0: Ja, er staat een QR-code.
1: Maar ook op de folders,
0: ja.
1: want die
0: ja.
1: liggen waarschijnlijk ook overal toch wel.
2: Ja, ja,
0: op Schuilenburg.
2: Hè,
1: voor jullie.
2: Op,
1: ja,
2: op Schuilenburg,
1: ja. ja. Fantastisch.
2: En toen op een gegeven moment dachten we, 60 jaar bestaan, wat moeten we daarmee?
1: Ja.
0: Wel vieren. Daar
2: wel
0: waren we
2: vieren,
0: snel
2: maar
0: af.
2: Dan ja. wel voor de bewoners van Cerelo.
1: Ja.
2: En daar is een samenwerking met bureau VT, Dennis Wilting. Die heeft het, ons ermee geholpen. En is dit programma eruit gekomen. En toen dachten wij, ja, in het verleden was hier een Ronnie Toberhuis op het terrein van...
1: Oh, ja?
2: Ronnie Toberhuis.
1: Oh, ja?
2: En ik denk, toen dachten we, we gaan Ronnie Toberhuis benaderen.
1: Ja.
2: En die was wild enthousiast.
1: Ja.
2: En die komt.
1: Leuk hoor.
2: Maar vooral van, ik vind van Andy geweldig, van Robbie geweldig. Die doen het
1: ja.
2: allemaal belangeloos. Stichting PRO doet het belangeloos.
0: Nou, de vriendenkring, dat orkest, hè?
2: Ja.
1: Dus, ja, want ik zie ook een klokkenpad. Hè? Dat is, dat, jullie ja. hebben een hartstikke leuk programma samengesteld. Er is ook heel veel werk mee ja. geweest. Wat is dat, dat klokkenpad?
0: Dat is een van de paden. Die loopt langs de klokkentoren. Dus van het centrale plein loop je langs het carillon, de klokkentoren. Loop je naar het vierhuis.
1: Ja.
0: En in het vierhuis is dus... Nou, dan kunnen mensen een drankje halen. En krijgen ze een klein cadeautje van ons, omdat wij jarig zijn.
1: Ga jij een gaan jullie een cadeautje geven?
0: Wij gaan een cadeautje aan iedereen geven. En langs het klokkenpad is ook van alles nog te beleven. En in het vierhuis is ook nog van alles te beleven.
1: Ja.
0: Dus het is ook voor de verschillende doelgroepen.
1: Ja.
0: Sommige mensen kunnen slecht tegen harde muziek,
1: ja.
0: drukte, prikkels.
1: Te veel
0: dus
1: prikkels.
0: Dan zijn er hele kleine intieme settingjes met zachte muziek.
1: Ja.
0: Heel belevingsgericht. Dus, ja.
1: Kijk, jullie hebben overal aan gedacht.
0: Ja.
1: Maar dat komt natuurlijk ook omdat jij zelf werkzaam bent geweest.
0: Ja,
1: en jij.
0: En Rudy natuurlijk als vader van,
1: ja,
0: van een dochter.
1: Jullie weten precies.
0: Ja.
2: Ja, ook wel. Maar, Dennis toch ook wel heel
0: en
2: veel.
0: En Dennis heeft heel veel.
2: Ja,
0: heel
2: veel
0: hebben heel veel steun aan gehad.
2: Ja, de bureau VT zit daar dagelijks veilig
1: ja.
2: in. Nee, dat is geweldig.
1: Want ik zie ook dat er een poffertjes voetdruk
0: ja.
1: in
0: ja.
1: het voetdruk staat.
0: Niet voor betaald te worden, betalen wij allemaal.
1: Nou,
0: dat is allemaal voor NOP.
1: Ja. Jongens.
0: Ja.
1: En wat hebben we nog meer dan? Even kijken. Grote zaal in het Vierhuis. Je noemde het al. Het is een prachtige zaal.
0: Ja,
1: trouwens. Ik ken hem van onder andere de Soos Reunie.
2: Ja.
1: Die er in eind oktober is. Ja, grote zaal. En daar wordt ook een concert van het seniorenorkest. De Vriendenkring gehouden. Je noemde ze net al.
2: Ja.
1: En dat begint dan om 2:00.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hartstikke leuk. Tot 2:15. En het is klassieke muziek. Maar goed, niet iedereen die houdt van klassieke ja. muziek. Vindt het allemaal een beetje, nou ja, oké, het zal. Die houdt meer van bijvoorbeeld Andy met
2: ja.
1: zijn allround repertoire. Of Robbie Kay. Of Ronnie Tober met zijn leuke repertoire. Fantastisch.
2: Ja.
1: Er is ook een filmtentoonstelling, doorlopend. Ook leuk. En wat hebben we nog meer? Jij zei het al, klankreisconcerten van Martijn de Klankreiziger.
0: Ja.
1: Doet hij dat met schalen en zo?
0: Ja, met hele zacht klinkende instrumenten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Dat is heel rustgevend.
0: Heel rustgevend, ja.
1: ja. En dan wordt er ook nog geschminkt.
0: Ja.
1: En glittertattoos worden gezet. Het is heel indrukwekkend allemaal. Fantastisch. Nou, jullie bestaan al 60 jaar. En dat is dus ook een reden voor een feestje. Nou, dat jurk kan je eraf laten. Het is een groot feest.
2: Ja.
1: Hè?
2: Hopen.

0: En dat dansgroep Pierrot, daar ben je natuurlijk ook heel goed mee bekend.
1: Ja, die zeker, daar ben ik daarmee bekend. En de leden zijn feitelijk allemaal van die komen van het terrein van Cerelo af. Ja. Wij maken gebruik van zalen van Cerelo. Want de kosten werden veel te hoog voor ons om contributie te blijven vragen voor huur, voor een accommodatie. Ja. Dus ja, was dat heel simpel. Die horen erbij en die doen een optreden voor ons. En die hebben één groep roze, dat is een spring- en horsgroep. En onder leiding van Jolie Hurenkamp.
0: Ja. Nou, dus dat wordt een groot feest. Een paar jaar geleden bij de muziektent. Ja, ja. Ach jongens, ze braken nog net niet het park af.
1: Nee.
0: Jongen,
1: nee.
0: Wat leuk. Maar een enthousiasme ook bij die groep.
1: Zeker. Ja.
0: Dus die gaan ook nog hun bijdrage leveren.
1: Ja. Ja.
0: Het wordt een en al gezelligheid.
1: Mooi weer.
0: En 30 september.
1: Dan kan er niet mis.
0: Ja, nee, woensdag 30 september van 2 tot 4.
1: Ja.
0: Maar wij mogen daar niet bij zijn.
2: Nee,
0: maar er worden, denk ik wel, filmopnames en weet ik wat allemaal gemaakt. Die kunnen we dan op een later moment allemaal bekijken, toch?
1: Ja, je zit natuurlijk... We hebben het toevallig voor de uitzending nog over gehad. En je zit met mensen die willen beslist niet in beeld komen.
0: Nee.
1: En die moet je dan gaan afplakken. Dat is niet
0: leuk. Dat is
2: ook niet te doen voor de filmen.
1: Ze hebben... bij Cerelo hebben ze ook een bureau voor dit soort dingen.
0: Ja.
1: En die gaan dat doen. En die gaan ook daarna filteren.
0: Ja.
1: En dan hoop TV Schuilenburg.
2: TV Schuilenburg, ja.
0: Oh,
1: en,
0: ja.
1: Ja. Dus dat is echt de doelgroep. Die weten daar veel meer van. En,
0: je moet iedereen dan zijn haar kracht zetten.
1: Ja. Ja.
0: Dus besteed dat lekker uit.
1: Ja.
0: Ja, toch? Dan kunnen jullie ook een beetje meevieren.
2: Ja, precies. Dat willen we graag. Ja.
0: Ja. Hoe groot is het bestuur van deze stichting? Want jullie zitten er allebei in.
1: Nou, we hebben voorzitter Jenny. En we hebben... Steven is onze penningmeester. Marga Hollak is tweede penningmeester.
2: Net andersom. Oh. Marga is penningmeester. Steven is
1: tweede.
2: Secondant.
1: Dan hebben we Jan Veneman van bouwbedrijf Veneman.
2: Mm-hmm. En jij?
1: En ik. En dan hebben we een geweldige secretaresse die belangeloos op Cerelo beschikbaar. Janiek.
0: Ja.
1: Dus we hebben een geweldig team.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: En hebben jullie daarnaast ook nog hulp van vrijwilligers?
1: Nee.
0: Dus jullie doen echt alles. Als bestuur zijnde organiseren jullie dit.
2: Ja, zoals hier is natuurlijk... heeft Bureau VT fantastisch meegeholpen.
0: Ja.
2: Zo'n mooie folder maken. De jubileumnieuwsbrief. Ik ben samen met Rudy verantwoordelijk voor de PR. Maar we krijgen dan wel even wat steun van PR en communicatie van Cerelo. Die springt dan bij. Dus dat is hartstikke tof.
0: Ja.
2: Is dat.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Wordt een mooi feest.
2: Wordt een heel mooi feest.
1: Zeker.
0: Moet er even wachten. Want het is zo 30 september.
2: Ja,
0: is alles helemaal verder klaar?
2: Ja, dat dacht ik wel.
0: Ja. Dus jullie zijn er helemaal klaar voor.
2: Ja, ik moet alleen nog 1 etappe lopen. En dat doe ik aankomende zaterdag.
0: Ja.
2: En dan de laatste etappe op de 30ste september.
0: Fantastisch. Ja. Maar mensen kunnen eventueel jou gewoon nog steunen.
2: Ja, zeker.
0: Of eigenlijk de hele stichting, zeg maar.
2: Ja.
0: www.schuilenburg.nl.
1: Ja.
0: Dat is de site waar u naartoe kunt gaan. Daar staat alles op te lezen. En dan kunt u zich ook aanmelden voor als donateur van deze stichting, die heel veel goed werk doen.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, vooral doen met z'n allen. Dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn.
2: Graag gedaan.
0: En, heel veel succes.
1: Ja.
2: Dank
0: en
2: je.
0: Jij ook met je lopen.
2: Ja,
0: fantastisch hoor.
2: Ik
0: doe het je niet na. Kom nog een keer terug, zou ik zeggen.
2: Ja, graag.
0: En heel veel plezier ook, hè, die 30 september.
1: Ja.
0: Want dat is ook wel eventjes voor jullie. Jullie hebben er heel veel werk aan besteed. En 60 jaar is niet niks, hoor.
2: Is zeker niet niks.
0: Hartstikke leuk. Dank jullie wel.
2: Jij bedankt.
0: We gaan luisteren naar... Ach, My Friend of Wind. Weet je dan over wie ik het heb?
2: Demis Roussos.
0: Ja. En vind je nou niet dat Alexander daar een beetje blijkt?
2: Ja, Demis Roussos met zijn mooie jurk.
0: Ja. Nou, een jurk heeft hij niet aan, maar wel die enorme mooie haardos. Ja, die lokken. En de baard. Ja. En ik zie hier nu wel een foto van Demis en dan is hij allemaal wat kaal. Nou, daar heeft Alexander nog geen last van. Maar het is wel heel imposant, toch? Mooie stem had die man.
2: Heel mooi.
0: Ja. Nou, daarmee gaan we afsluiten. Dank jullie wel.

0: Zo, die Demis Roussos, hè. Ja, hij is al een aantal jaren niet meer onder ons. Maar zo gaat dat, hè. Je hebt niet het eeuwige leven, natuurlijk. Al zeg ik dan altijd van, nou, muziek houdt jong. En dat is natuurlijk ook zo. Hebben we nu al Jan Kersenboom aan de telefoon? Het is toch niet te geloven, zeg. Jan Kersenboom.
1: Ik voel me steeds jonger.
0: Ja. Ja, joh. Ach, joh. Je bent zo oud als dat je je voelt, hè.
1: En, zo is dat.
0: De jaren, we kunnen er gek erover doen, maar de jaren die gaan natuurlijk wel tellen op den duur. Maar je bent zo oud als dat je je voelt. En soms, als ik opsta, morgens denk ik ook van, goh, ik lijk wel iemand van 80. Maar dan gaande de dag komt alles weer goed op gang. En dan zit ik hier in de studio. Oh. En heb ik leuke gasten in de studio of aan de telefoon. En lekkere muziek die Alexander dan uitzoekt. Dan gaat het allemaal weer vanzelf, joh.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ik denk van, nou, ja. Mooi dat we dit allemaal zo kunnen doen. En jij ook met je café. Dat doe je ook al nou, bijna 100 jaar, bij wijze van spreken.
1: Nou, dat niet, maar wel lang, ja.
0: Heel erg lang. Ja, ja, ja, ja.
1: Dat is 33 jaar of zo. Ja.
0: 33 jaar, hè? Ja, toch?
1: Ja. Ja.
0: Met die live muziek, daar ben jij de eerste hier in Apeldoorn mee begonnen, als eerste.
1: Dat zou best kunnen.
0: Ja, nee, dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker.
1: Oh.
0: Dus, en nu zijn er legio horeca-ondernemers die denken van, nou, maar wat Jan kan, dat kunnen wij ook. Maar dan moet ik ze toch echt wel een beetje teleurstellen. Want er is maar één bluescafé hier in Apeldoorn die een ontzettende goede reputatie heeft bij heel veel bandjes. Of ze nou uit Nederland komen of weet ik waar vandaan. Die willen allemaal bij jou graag op het podium optreden.
1: Ja, klopt.
0: En vertel eens, wat heb je morgenavond op het podium staan?
1: Morgen hebben wij Ruben Clay in de Hills Blues Collection.
0: Nou, dat bedoel ik. En waar komen die vandaan?
1: Met Anne Maarten van Heuvelen.
0: Oh ja! Nou, dat wordt een feestje.
1: Dat is heel goed, ja.

0: Ja. En die Hills Blues Collective is dus een band met verschillende gastmuzikanten. En die spelen traditionele blues tot oude soul.
1: Ja.
0: Lekker. En dat begint dan... er zit ook een hele goede naam bij op de drums. Speelt de onvolprezen Luke Salvatore. Het klinkt lekker Italiaans. Ja. Vind je niet?
1: Ja, beetje wel. Ja.
0: Nou, Ruben en Anne Maarten die hebben allebei vaker in het Bluescafé gespeeld. En de combinatie zorgt voor muzikaal vuurwerk. Nou, dus mensen, 21 augustus, dat is morgenavond. Gewoon lekker met z'n allen naar het Bluescafé aan de Nieuwstraat in Apeldoorn. Het begint om 10:00 en de toegang is helemaal vrij.
1: Jawel.
0: Wat gaan we zaterdag doen?
1: Zaterdag, oh. Ja, vertel eens.
0: Zo en zo?
1: Zo en zo.
0: Hoe verzin je zo'n naam, zeg? Zo en zo.
1: Dat is een, die band die bestaat vanaf 67.
0: Oh, jeetje.
1: En ze hebben optredens onder andere Groene Flessen, Zolfeesten, Overhuis. Ze hebben overal gespeeld.
0: Ja.
1: En die stoppen dan... dit is het laatste optreden.
0: Dit is het laatste optreden?
1: Aan het feit.
0: Gaan ze stoppen?
1: Aan het feit is in het Bluescafé, ja.
0: Nou, zeg... Als schoolbandje ooit begonnen, je zei het al, in 1967. Overal opgetreden. En dan gaan ze nu bij jou, komende zaterdag, 22 augustus... gaan ze een afscheidsconcert geven.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En nog even iets over de samenstelling van de band.
1: Ja, dat kan. Dat is standaard.
0: Mm-hmm.
1: Dan Guus Essers.
0: Ja. Op toetsen.
1: Op toetsen Erik Baggers.
0: Ja.
1: Wel een bekende naam natuurlijk.
0: Ja.
1: Basgitaar Peter Beemsterboer.
0: Ja.
1: Dus ook allebei Flavium, hè?
0: Ja, joh.
1: En dan hebben we Hans van Baren op gitaar.
0: Ja, en die Guus Essers, die zit op de toetsen. Of die zit er niet op, die zit erachter, hè? Maar die kennen we natuurlijk ook allemaal. Die zit in allerlei bandjes ook. Ja. En pianeur eerste klas. Jongen. Zaterdag. Dat begint om, ook 10:00?
1: 10:00, ja. Staat er niet bij. Dat is stom,
0: begrijp niet. Oké.
1: Okay, het is vrij toegang.
0: Ja, leuk. Dus dat wordt lekker druk, denk ik zo.
1: Denk het wel.
0: Leuk. Oké, okay, gaan we naar zondag, de 23e. Wat heb je dan?
1: De Bullfrog Taste Express.
0: Zo, dat klinkt internationaal. Waar komen die vandaan?
1: Tribute to Rory Gallagher. Even kijken hoor, wie komt eens benauwd.
0: Ja, nou... Nee, het is niet internationaal, maar het is wel gewoon Nederlands. Maar wel een...
1: Ja, met Wilco van Beek.
0: Ja, die is een en al muziek, jongen. Die kan ook niet normaal stilstaan als die op dat podium staat. Dus dat is hartstikke goed. Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Wilco van Beek, Mark van Riel en Rob Verschuren. Drie muzikanten. En wat hun verbindt is de gedeelde liefde voor Rory Gallagher... en de pure bluesrock muziek. Heerlijk.
1: Ja.
0: Dat wordt genieten.
1: Ja, zeker.
0: En die zijn er dan zondag vanaf hoe laat?
1: Vanaf 4:00.
0: Vanaf 4:00 en ook de toegang is weer vrij.
1: Ja.
0: Leuk. Nou Jan, dat was het weer voor deze week.
1: Ja, goed meid.
0: Of moet je nog iets vertellen?
1: Nee hoor.
0: Nee hè?
1: Nee, ik ben helemaal klaar.
0: Nou, oké. Okay. Nou, dan wens ik jou heel veel plezier de komende dagen. Blijf gezond en genieten van de muziek. En wij spreken elkaar dan volgende week donderdag.
1: Okay.
0: Dankjewel Jan, gaat helemaal goed komen.
1: Okay.
0: We gaan eruit met Blue Shaker, die ken je wel. Met Lady. Dat is een live registratie. Uit het jaar weet ik niet, maar dat zoeken we dan nog wel even op. Dus daar sluiten we dit interview mee af. En dan zou ik zeggen graag tot volgende week Jan.
1: Ja, leuk.
0: Doeg. Doei. Dag. Nou, Kerstboom Blues Café. Heerlijk. Ga daar ook gewoon lekker genieten van alle live muziek die daar bij hem op het podium te zien en te beluisteren is. Er kan gedanst worden en natuurlijk een lekker drankje drinken. Blues Shaker, Lady.

Nou, dankjewel, zegt hij dan. Wat een lekker nummer was dit, zeg. Blue Shaker met L-Lady. Oké. Nou, ik kreeg net op mijn oor te horen dat ik eigenlijk het programma moet gaan afsluiten. Want het zit er alweer op, zei het, dat er nog een nummer klaar staat. Van The Jacksons. The Jacksons, oftewel The Jacksons Family. Met daarin natuurlijk de onvolprezen Michael Jackson. En laten Alexander, Richard en ik nu afgelopen maandag naar de film geweest zijn over het leven van Michael Jackson. Michael. Een indrukwekkende film. Hij was daar te zien tijdens het Openlucht Filmfestival. En we hadden een prachtige avond. Het was wel een beetje frisjes, werd het op den duur. Maar goed, daar kun je op kleden. Maar een gigantisch scherm. En ik vind ook echt dat filmfestival, dat is zo uniek hier in Apeldoorn, in Park, Berg en Bos, op de Bosweide. We doen niks verkeerd. Die organisatie zo goed. Alles geregeld. Er is geen onvertogen woord gevallen. Dus ga er gewoon naartoe. Het kan nog deze week. We gaan luisteren nu naar Lovely One van The Jacksons. En dan zeg ik, wij gaan volgende week weer de draad oppakken hier met z'n tweeën. Blijf lekker luisteren naar Radio Apeldoorn. We zijn ook alweer zichtbaar op Odido. En eind van deze maand zijn we op KPN-televisie, KPN te vinden. En heel snel daarna ook op Ziggo. Of het is net andersom, ik weet het niet. Het werkt allemaal een beetje traag. Het heeft te maken met vakantieperiode enzovoort. Maar goed, we zijn live in kicking. Dat wilde ik even laten weten. Op YouTube natuurlijk ook allerlei leuke dingen. En nu Lovely One van The Jacksons. Tot volgende week. Bye.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boy.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Maar door de regen is er ook geen sprake meer van het opschalen naar strengere regels. Op dit moment is niveau 2 van kracht. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter, hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3%, tegenover 64% een jaar geleden. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet Link, gelanceerd begin vorige maand met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift, actief sinds 2004, dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat gammastraalonderzoek flink zal bemoeilijken. In Spanje stierven tussen 1 juni en 19 augustus 4.458 mensen door hitte, het hoogste aantal sinds 2022. In Duitsland overleden tussen 6 april en 9 augustus ongeveer 14.000 mensen door hitte, waarvan 12.660 ouder dan 65 jaar. De piek in Duitsland lag tussen 22 en 28 juni met temperaturen rond 40 graden. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter, hoewel deze momenteel slechts 62% gevuld zijn tegenover 74% vorig jaar. Gestegen gasprijzen, donderdag 65 euro per megawattuur, maken bedrijven terughoudend. Nederlandse voorraden staan op 41,3% tegen 64% een jaar geleden. De broer en zus van Nick Reiner, Jake en Romy Reiner, getuigden voor de grand jury die hun 32-jarige broer aanklaagde voor de moord op hun ouders, Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Het echtpaar werd in december dood aangetroffen in een woning in Los Angeles. Nick Reiner heeft onschuldig gepleit en riskeert levenslang of de doodstraf. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit de grootste stad van Gelderland. The Rewind of All Times.

Een hele goede avond. Mijn naam is Olaf Bos. U luistert naar de Rewind of All Times en dit is aflevering 3. Deze week nemen we onder de loep week 1 van 2016. Je hoorde net Desire van Years and Years. Die stond op nummer 40, 18 weken lang stond die in de top 40 van die week. En we gaan verder met nummer 39. En dat is Love You Now van Miss Montreal. Hoi nu!

U hoorde Kygo en Ella Henderson met Here For You. Het nummer stond op plek 38 in 2016 week 1 in de top 40. En het nummer heeft 17 weken in de top 40 gestaan. Het is een tropical house en dancepop nummer. En is uitgebracht op 4 september 2015. We gaan verder met nummer 36 in de lijst van 2016. En dat is Locked Away van Adam Levine en Our City. Hier komt-ie.

Locked Away van R. City en Adam Levine hoorde je net. Die stond op plek 36 in de top 40 van 2016 Week 1. We gaan verder met een ander nummer. En dat is een grote hit van The Weeknd. Can't Feel My Face, hoor je nu.

Je hoorde How Deep Is Your Love van Calvin Harris en Disciples, of als ik het goed zeg. Hun stonden op plek 28 in de top 40 week 1 van 2016. En we gaan verder met nummer 26. En dat is een nummer van Lost Frequencies en Yannick Davy. Stond 27 weken lang in de top 40. Heeft ooit plek 3 gehaald. En het nummer is Reality. Hoor je nu?

Ellie Goulding met On My Mind, hoorde je net, stond op plek 22. We gaan verder met Coldplay, een nummer van Coldplay. Het is een van de rustige nummers op het album A Head Full of Dreams. De tekst gaat over iemand die uit je leven verdwenen is, maar toch een blijvende invloed heeft. Het is Everglow van Coldplay, hoor je nu?

Everglow van Coldplay hoorde je. Het volgende nummer wat we gaan afspelen werd gebruikt in de Nederlandse film Popo's. Dat hielp de track extra bekendheid te geven. Het was een van de belangrijkste Nederlandstalige hip-hop hits van het eind 2015, begin 2016. Ik heb het over Niemand van Mr. Polska en Ronnie Flex. Met de

Er was nog een nummer van Kygo, maar dit keer met Matty Noyes. Stay was dat. Stond op plek nummer 16 en was uitgebracht op 4 december 2015. We gaan verder met nummer 10. En dat is een nummer van Dickie Dex en JW Roy. Treur niet, ode aan het leven hoor je nu op plek 10.

0: ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Diggy Dex en J.W. Roy, Treur niet, Ode aan het leven, hoor je net. We zijn er weer aangekomen aan de laatste paar nummertjes van dit uur. We hebben nog ongeveer 10 minuten te gaan. Dus we gaan verder met nummer 9 in de lijst. En dan lopen we langzaam naar het einde. Ik ga niet alle nummers nog afspelen van de originele in de lijst. Dat zal namelijk nog een paar extra nummers zijn. Maar we gaan wel in ieder geval verder met nummer 9. En dat is Coldplay met Adventure of a Lifetime. Hoor je nu?

Shawn Mendes met Stitches hoorde je net bij The Rewind of All Times. Ik moet er alweer een eind aan breien, want het is alweer voorbij, het uurtje van mij. Ik ga zo nog wel verder met Apen op Spot. Alleen, u moet afscheid nemen voor dit uurtje, The Rewind of All Times. En we gaan eruit met Sorry van Justin Bieber. Die stond op nummer 1 en die is uitgebracht op 23 oktober 2015. Hier komt hij, Justin Bieber met Sorry.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Almere verlengt het samenscholingsverbod in het stadscentrum tot 24 augustus 2027. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na een positieve evaluatie met politie, zorgpartners en ondernemers. Het verbod, ingevoerd op 24 februari, geeft politie meer mogelijkheden om in te grijpen bij groepen van 3 of meer personen die overlast veroorzaken. Boeren stellen dat de snelweg in kolonnen met politiebegeleiding veiliger kan zijn dan rijden door binnensteden. Woordvoerder Jeroen van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Aanleiding voor de discussie is een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij vrijdag 2 mensen omkwamen. De Oekraïense anticorruptiebureaus SAPO en NABO hebben invallen gedaan bij hooggeplaatste functionarissen verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Onder de aangeklaagden zijn plaatsvervangend stafchef Irina Mudra, ex-parlementariër Maxim Mikitas, parlementariër Vadim Stoller, bankdirecteur Oleksi Stupak en juridisch hoofd Viktor Dubovic. Zelensky ontsloeg Mudra na de onthullingen. De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager door stijgende olieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, wat zorg over inflatie en de economie vergrootte. Olieprijzen stegen tot bijna 3%. De AEX sloot nipt hoger op 1102,78 punten, terwijl Frankfurt en Parijs tot 0,6% verloren. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
4: Een hele goede avond, beste mensen. Straks, wacht even. Ja, mijn naam is Olaf en je luistert naar Apeldoorn Sport. En wat we vandaag op de planning hebben staan is de Apeldoorn Cup. We hebben Jan ten Hove aan de telefoon en die staat bij CSV Apeldoorn en BSV en die doet even een voorbeschouwing. Jan, zeg maar.
5: Waar Jesse, Jelle Gesselsen, de scheidsrechter, moest roepen om een bal, want je kunt wel beginnen, de elftal is onder klaar, hij ook, maar er was geen bal en die heb je toch echt nodig voor je wedstrijd. Maar goed, het is een half minuut geleden zijn ze gestart. Vanavond wordt dus beslist wie naar de finale om de Apeldoorn Cup 2026 in Pool A gaan. CSV Apeldoorn won beide wedstrijden in Pool A. Afgelopen zaterdag werd Louis 62 met 3-0 geslagen. En dinsdagavond was Columbia de prooi van de Ottebosbewoners. Het werd maar liefst 5-0. Derhalve 2 wedstrijden, 6 punten. Doelcijfers 8 voor en 0 tegen. PSV deed daar niet voor onder. Zaterdag wonnen de mannen van de voorwaarts met 2-0 van Columbia. En dinsdagavond werd Groen-Wit als schietschuif gebruikt. En werd maar liefst 7-1. Ook hier dus 2 wedstrijden, ook hier 6 punten. Met de doelcijfers van 9 voor en 1 tegen. Dus beide ploegen, 6 punten. Doelsaldo's zijn ook gelijk. Namelijk +8. En dan tellen de voorgescoorde doelpunten wie winnaar gaat worden. CSV heeft dus 8 doelpunten gescoord en BSV 9. En dat gevolg van de wedstrijd voor vanavond is dat BSV een gelijkspel genoeg heeft om poolwinnaar te worden. En CSV Apeldoorn moet winnen om poolwinnaar te worden. Vanavond wordt dus beslist wie zaterdag in de finale staat tegen de winnaar in pool B. Waarschijnlijk Robert Flossidas of Pierre het Fase. Spanning volop dus. We zijn 3 minuten aan de gang. Stand van 0 tegen 0.
4: Dankjewel Jan. We gaan even naar een klein instrumentaal nummertje en dan gaan we door naar Henk van der Put.

0: Ondertussen hebben we Henk van der Put aan de telefoon. Henk, zeg het maar.
1: Ja, ik zit hier te kijken op het veld 1 tegen Beekbergen, tegen Vias Fase. 0 tegen 0, we hebben ruim 5 minuten gespeeld. Beginfase van de wedstrijd natuurlijk. Na 5 minuten voetbal kun je er nog niet zo heel veel van zeggen. Waren het niet dat de beste mogelijkheden tot nu toe aan de kant van Beekbergen zijn geweest. Ze hadden al kunnen en moeten scoren wellicht. Bij Vios waren ze nog niet helemaal wakker, zo leek het tenminste. In ieder geval na ruim 6 minuten voetbal is het 0 tegen 0 hier nog op het hoofdveld. Met een tot nu toe, verrassend goed Beekbergen. Tot nu toe.
0: Dankjewel, Henk.

0: En ondertussen hebben we Niels Sinto aan de telefoon. Zeg maar, Niels.
1: Ja, goedenavond, luisteraars. Goedenavond ook vanuit voor de studio. We zitten hier bij de wedstrijd Columbia tegen Groenwit. Dat is een wedstrijd over een plek 3 en 4 in die pool A. En ja, daar staat dus nog wel degelijk wat op het spel voor beide teams. En ik ga even kort vertellen welke teams, hoe ze eruit zien, wat de opstelling is uit. We beginnen met AVV Columbia. We gaan starten met de volgende 11 namen. Even kijken hoor. Lars van Veldhuizen staat op goal. Nick Bonhoff staat in de verdediging. Niels Akster is een van de spelers. Jesper Scherpenzeel, Guido Dijkgraaf, Justin Hogewij, Joey Koopman, Timo van Lier, Sven Teunissen, Dilano Gerritsen en Aydin Gursson. Dat zijn de mannen die Harald Dengering het veld in heeft gestuurd voor AP Columbia. En GroenWit doet het met de volgende 11 namen. Op goal staat Sian Schaap. Sibren Mulder, David Koopmans, Jeffrey Schieven, Savio, Roemer, inderdaad, Aron van Leer, Willem Katerberg, Reimer Zwaan, Tim Kok, Thijs Telstra, Kevin Tuinstra en is dus die gaat op deel die ik al heb genoemd. Ja, tot dusver weinig verheffend. We zien één kansje. De doelpoging van Columbia, maar dat was in buitenspelpositie. Altijd nog verspeeld. We hebben hier 6 minuten aan. En de stand nog altijd 0-0.
0: Dankjewel, Niels. We gaan even verder en dan bel ik zo nog even Gerard Philipsen.

0: En ondertussen hebben we Gerard Philipsen aan de telefoon. Zeg maar, Gerard.
1: Een hele goede avond, luisteraars. En, we zitten hier inderdaad bij de vierde wedstrijd, zeg maar. Robert Velocitas tegen Albatros. Henk heeft het al een beetje uitgegeven, Jan ook. De, zeg maar, degene die hier wint of bij Henk, die gaat in de finale spelen. Waarschijnlijk ook of WFC of CFC Apeldoorn. Robert heeft de beste kansen, want Robert heeft afgelopen zaterdag al met 3-0 gewonnen van Beekbergen en speelde 1-1 tegen Vios Vaassen. Albatros heeft...

0: de wedstrijd van zaterdag verloren. Ook van Vaassen, 1-2. En ongelukkig, moet ik er gelijk bij zeggen, hebben zij ook de dinsdag de wedstrijd verloren met 0-1. Het is dus inderdaad zo dat Robert Velocitas en bij de wedstrijd van Henk, vooral bij Fios Vaassen, daar gaat het in ieder geval om. Want beide hebben allebei 4 punten uit de 2 gespeelde wedstrijden. En het hangt helemaal af hoe het hier gaat lopen. Het zou eigenlijk, Rover zou eigenlijk moeten kunnen winnen gezien de klassenverschil. Maar zegt nooit nooit. Het is wel op het veld te zien. Rover is wel heer en meester. Maar Albatros doet er toch niet veel onder. Geeft ze ongelijk, want die hebben eigenlijk niets te verliezen. Die zullen waarschijnlijk wel de verliezerspoel ingaan. Maar goed, het is allemaal nog even afwachten. Het is aftasten. Want hun zeg maar, hebben nog niet alle basiswedstrijden gestaan. Wel een forse tegenvaller van Robert, heb ik begrepen. Want Olaf Kluitenberg, een van de vaste bepaalde spelers bij Robert, is er even niet bij. Ik denk dat hij geblesseerd is uitgevallen. Misschien dat hij er zaterdag wel bij is. Maar in ieder geval hebben wij hier 8 minuten gespeeld. Met die stand nog steeds van 0-0.
1: Dankjewel Gerard. We gaan even luisteren naar een nummertje. En dan bellen we straks weer opnieuw.

0: Je hoorde Phil Collins met It Don't Matter To Me. En ondertussen gaan we verder naar Jan ten Hoven. Die staat bij een wedstrijd.
1: Ja, de wedstrijd is amper 10 minuten oud. En er is al 2 keer gescoord. En 2 keer in het voordeel van CSV Apeldoorn. Het was in de 6e minuut dat WSV een aanval mocht nemen. Aan de rechterkant was het Jasper Kruij. Die vroegtijdig de bal kon voorzetten. En nou, de keeper Michel Budel kon daar helemaal niet bij. En bij de tweede paal van Milo Oosterhoff, overgekomen van Agio Weehoven, die kwam net een teen lengte geschort, waardoor die mogelijkheid toch weer verloren ging. In de 8e minuut dan, een bal vanuit op de voet van Nourzi Gulli. Het was Laurens van den Enk, die met een gericht schot die er net niet bij kon. Nourzi Gulli kon er wel bij, binnenkant voet. Keeper Simon Reus was helemaal kansloos en zo was het 1-0 voor CSV. En dan geen 3 minuten later een hoekschop aan de rechterkant van het veld. En dan is Jeremy Arnalde, de aanvoerder van CSV, daar als de kippen bij om de bal koppend in de hoek te kopen. Ook Reus hier helemaal kansloos. CSV Apeldoorn leidt met de recht, denk ik, met afstand van, moet ik even kijken, naar het spelen van 13 minuten met 2-0.
0: Dankjewel, Jan.

0: En ondertussen hebben we ook Henk van der Put aan de telefoon. Henk, zeg maar.
1: Ja, 0-0 nog steeds. Bijna 20 minuten gespeeld. Fios neemt iets meer de spel naar trekt iets meer de spel naar zich toe. Aan de andere kant valt me het spel van Beekberg totaal niet tegen. Doet het heel erg goed tot nu toe. Echte kans hebben ze nog niet weten te creëren, maar ze zijn echt bij de les die de mannen uit Beekbergen tegen Fios fase. Na 20 minuten voetbal, nog wel de brilstand op het scorebord. 0-0. Terug naar de studio.
0: Dankjewel, Jan. Broer Henk.

0: En ondertussen hebben we ook Niels Cinto aan de telefoon.
1: Ja, dankjewel. We hebben inmiddels een nieuwe tussenstand. Van 0-0 is het inmiddels 1 tegen 1. Het was Groen-Wit die in de 7e minuut op voorsprong kwam. Het was zo dat de grensrechter van Columbia al in het vroegstadium van de aanval stond te verlachen. In mijn optiek terecht voor het terugkeren uit buitenspelpositie. Maar de scheidsrechter ging daar niet in mee. En zo kon bij Stelstra de gelegenheidsrechts buiten van Groen-Wit aan het werk gezet worden. En zijn vroege voorzet, een goede voorzet was dat overigens, kon worden binnengelopen door Savio Roemer. En dat betekende dus in de 7e minuut de 1-0 voor Groen-Wit. Daar liet Columbia echter niet bij zitten. En zij kwamen eigenlijk al snel, in de 13e minuut namelijk, op een 1-1 gelijkstand. Want het was een foutje van Groen-Wit speler Kerry Tuinstra, die dus heel beheerst wilde uitverdedigen. Maar de druk van Columbia, hij kon zich niet onder de druk spelen. Zijn paasje naar de rechterkant op Reimer Zwaan was te kort, waardoor Columbia kon overnemen. En zij speelde dat heel goed uit. Uiteindelijk was het nummer 26 van Columbia die dat kon afronden. En dat was, dat heb ik al een beetje genoteerd, Jesper Scherpenzeel die de 1-1 aantekende. En in de tussentijd, kabbelt die wedstrijd voort met kansen over en weer. We zitten dus, zoals gezegd, op het echte gras, wat niet van tevoren gemaakt is. Het speelt wel dat het geregend heeft van tevoren, dus het is wel eens maar iets te snel, omdat het gras, zeker in de stadionplekken, wat vochtig is. Maar het lange gras maakt het soms moeilijk voor de spelers om snel te kunnen combineren. We hebben hier gespeeld 18 minuten in die eerste helft. De stand 1-1.
0: Dankjewel, Niels.

0: En we hebben ook Gerard Philipsen weer aan de telefoon. Gerard, zeg maar.
1: Ja, hier is de tussenstand tussen 1 tegen 0 voor Robert Verloosje thuis. Dat was een penalty die Gino Bos dankbaar in ontvangst nam. En ook zeg maar voorbij de keeper van Kleefwoord, oftewel van Albatros, voorbij schoot. Dat was een overtreding van Patrick de Valk, de aanvoerder van Albatros. En jij werd ook door de scheidsrechter van maandag vroeg gesproken. Gelukkig geen gele kaart. Want dat zou ook een beetje, denk ik, onterecht zijn om nu al met gele kaarten. Want ja, gele kaarten hier, zoals je misschien weet, heeft natuurlijk wel als gevolg dat je zeg maar met 10 minuten het veld over moet. Maar goed, oh, dat is een slechte bal. En daar gaat, dat kan ik bijna zeggen, een slechte terugspeelbal van Albatros. En het is dat Kevin Clifford nog wel... Nou, de keeper toch wel een van de betere spelers bij Albatros die bal eruit had. Maar dat was geen lekkere bal van Albatros verdediger. Volgens mij was dat Stijn de Haas die dat... dat was Justin Jansen die dat deed. En Albatros opnieuw in de aanval. Robert opnieuw in de aanval. Mooi hakje, gaat hij erin? Nee, die kan er net niet bij. Maar het is wel duidelijk dat Robur, wil ik bijna zeggen, heer en meester is het veld. Eén kansje hebben we gehad hier van Albatros. Wel een mooie aanval aan de linkerkant van diezelfde Justin Jansen. Kwam helemaal naar voren toe en gaf een hele mooie voorzet. Maar daar kon Luc van Werven er net niet bij. Dus Albatros wel een kansje gehad. Maar overwicht is duidelijk hier voor Robert Velocitas hier. Tussenstand hier. 1 tegen 0.
0: Dankjewel Gerard. We komen zo bij je terug. We gaan even verder met Roxette en Brief.

0: hadden Roxette met Brief. En we hebben ondertussen Jan ten Hove weer aan de telefoon. Jan, zeg maar.
1: Ja, we zijn in de 23e minuut aangeland. De stand die ik doorgaf toen we 13 minuten geleden in de 13 minuten spelen. 2 tegen 0 was een hoekschop die van rechts werd genomen. En die Jeremy Eilander keurig intropte. En verder is er erg weinig gebeurd. Je kunt zeggen dat CSV Apeldoorn technisch maar vaardiger is. Weten sneller, heel snel de vrije man te vinden. En wat er dan gebeurt, dan drijven die jongeren toch een beetje te ver door. Met het gevolg dat de bal van ons geleden wordt. Vooral over links, bijzonder zich daar Boris van de Enkel een paar keer aan. En dan krijgt hij door commentaar van de leiding. Nu een bal aan de rechterkant, Noorzigouli, een bal bezit. Kan hem voorleggen, legt naar de rechterkant. Legt hem nog een keer terug. Legt hem nog een keer terug, kan voorgezet worden door Lawson. Lawson nog weer terug, nog weer. Kijk, en zo gaat de bal van ons tot voet. Steeds de vrije man zoeken, Jesse Pardon, naar de linkerkant. Naar Aygunde. En dat gaat dan inderdaad weer mis aan de linkerkant. En dan kan WSV uitbreken over de rechterkant. En dan is het met name Jesper Kok die dat gaat doen. Bal gaat, nee, niet over de zijlijn. Wordt teruggespeeld naar de keeper. En dat is Alisson Budel. Die dan nu weer de bal uitspeelt naar zijn aanvoerder Jeremy Eilander. En zo golft het spel toch redelijk op en neer. CSV heeft de touwtjes heel strak in handen. En WSV zal alle zeilen bij moeten zetten om nog in elk geval een gelijkspel te behalen. Want dan gaan ze naar de finale. Maar zoals het nu voor staat, is CSV aanvoeren de ploeg die op dit moment op de nominatie staat om een poolwinnaar te worden. En dus zaterdag de finale te spelen. Hier speelt inmiddels 25 minuten. Nog 5 minuten voor de rust. Stand van 2-0.
0: Dankjewel, Jan.

0: nog steeds. We zitten in de laatste minuut van de eerste helft. 29e minuut om precies te zijn. 0-0 nog steeds. We hebben wat blessures. Als wel naar de kant van Beekbergen. Tijhoff moest geblesseerd naar de kant. Maar ook de aanvoerder van Vierhoutsvaartse, Paul. Die kon niet verder. Moest een aanvoerdersband inleveren. Ook al omdat hij licht geblesseerd het veld heeft moeten verlaten. De wedstrijd gaat leuk op en neer. We blijven ploegen doen we weinig voor elkaar onder. Kortom, op slag van rust. 0-0. Daar zal het er waarschijnlijk ook mee blijven. In de tweede helft hou ik u weer op de hoogte.
1: Helemaal goed, dankjewel Henk.

0: En we hebben ook Niels Sinter weer aan de telefoon. Niels, zeg het maar.
1: Ja, we zijn hier 28 minuten gespeeld, dus vlak voor de rust. En de stand nog altijd 1-1. Al had misschien GroenWit wel op een 2-1 voorsprong kunnen staan. Dat was toch echt niet het meest opmerkelijke moment van de eerste helft. Want de scheidsrechter spaarde nummer... Kijk, Delano Gerritsen van APV Columbia. Die had wel een pittige overtreding, wat op zijn minst een gele kaart was. Misschien ook niet meer dan dat. Maar hij zei, ja, dit is de derde keer op rij dat je een overtreding maakt. De volgende keer ben je eraan en dan kun je gaan van het veld afgaan. Wat hij daar nou mee bedoelde, of dat een gele of een rode kaart al moest zijn, dat laat ik even in het midden. Ondertussen is de commentaar ook op de scheidsrechter toch wel een beetje van beide kanten, hoor. Dat hij ja, een beetje warrig fluit, zijn eigen wedstrijd fluit. Goed, ik vind het enerzijds nog wel meevallen, want hij doet het beide kanten op. Maar ja, daar zullen ze bij Columbia misschien iets minder over denken dan dat ik dat doe. Zij vinden zich eigenlijk een aantal keren toch wel benadeeld door de scheidsrechters beslissingen. We gaan nu even kijken naar een aanval van Columbia over de rechterkant. Er komt er een voorzet, een open bal, maar die wordt overgeschoten. Het was, houdt eigenlijk het midden tussen een voorzet en een doelpoging. En uiteindelijk is het dus helemaal niks. Dat betekent dat GroenWit op hun beurt mogen gaan proberen een aanval op te zetten. Maar ik weet niet hoeveel tijd ze daar nog voor gaan krijgen, want de officiële speeltijd zit er wel op. Ik denk dat de scheidsrechter zo direct wel gaat afsluiten. Het is Thijs Gelstra die in de rug wordt gesprongen, maar de scheidsrechter vindt het helemaal niks. We zitten hier tegen de rust aan, maar nog altijd 1-1.
0: Dankjewel, Niels.

0: En we hebben ook weer Gerard Philipsen aan de telefoon. Gerard, zeg maar.
1: Ja, toch wel verrassend hier wat hier gebeurt. Want Robin was herenmeester, maar ik moet ook bijzeggen, de laatste 5 minuten van de wedstrijd kwam Albatros aardig los. Er was al een waarschuwing van Toby Kühne, die een schitterende paas kreeg en zichzelf weer lanceerde, maar net de bal overschoot. Maar dan nog een hele mooie voorzet van Albatros, van de Justin Jansen. En zover ik het goed gezien heb, zou dat Luc van Werven geweest zijn, die bij Albatros de 1-1 heeft gescoord. Terechte stand, ja, als je qua aanvallen ziet wel. Maar Albatros moet wel voorzichtig zijn, met, vooral met het verdedigen. Want het heeft 2 keer echt een verdedigingsfout gemaakt. Het is dat de keeper Kevin Clifford zeg maar toch de ballen eruit haalde. Want anders had het misschien 2 of 3-1 moeten zijn eigenlijk. Eigenlijk had dat al moeten zijn, maar Robert had het gewoon af moeten maken. Maar goed, zover is het nog niet. Blijft dus spannend, zeg maar, op wat er op veld 3 gebeurt bij Vaas en wat hier gebeurt. En zo als het deze stand blijft, ja, dan gaat het allemaal op doelsaldo. Of het wordt Robert, of bij Henk van der Put wordt het Vaas. We gaan het in ieder geval zien. Wij hebben hier van rust. En als ik het zo zie, is het bij Niels nog, ja, daar is nu ook rust. En de andere velden ook. Dus kortom, even een kwartiertje rust allemaal. En dan gaan wij straks weer verder met de wedstrijd. Hier dan tussen Robert en Albatros 1-1.
0: Dankjewel, Gerard. We gaan even luisteren naar wat muziek. We gaan naar Timbaland en One Republic. Apologize, hoor je nu.

0: En ondertussen zijn de wedstrijden alweer begonnen. Dus we gaan verder met Jan ten Hoven. Jan, zeg maar.
1: Ja, we zitten dus nog steeds bij CSV Apeldoorn tegen WSV. Het was in de 26e minuut van de eerste helft dat ik jullie verliet. En het enige wat waardige wat er nog gebeurde was dat in de 27e minuut Tien Jan en Genk prima schot in de rechterbovenhoek deponeren. Maar Simon Reusen, de keeper van WSV, moest met een katastrofe reactie die bal uit zijn doel ranten en dat gelukt ook. En een vlag van rust kreeg een vrije trap voor CSV. En werd genomen door Jorik Meijer, maar die was kwam precies in de handen van Simon Reusen. Die was veel te scherp. En daarnaast scheidsrechter Jelle Westersen, die overigens prima wedstrijd pleit hoor. Ja, nu een overtreding aan de zijkant daar. Maar die controle voor de wedstrijd. Wij zijn inmiddels 2 minuten in de tweede helft aan de gang. De stand is nog steeds 2-0 in het voordeel van CSV Apeldoorn. Die nu ook een vrije trap meekrijgen. Aan de rechterkant van het veld, zegt Jelle Westersen, gaan we hier de vrije trap nemen. Ja, dus heeft je aangehoord, mist ook een aantal mensen. Ik kan er wel een paar noemen. Julia's Jadir is net ingevallen in de tweede helft. Die is ingekomen voor de Sikan Genk. Maar verder doet ook, op dit moment vindt hij Derksen niet mee. Ook DJ Martel is er niet bij. Sam Keuze begreep ik van de assistent trainer Marco dat hij ziek is en daar ook niet bij kan zijn. En nu een vrije trap voor Noël. Lawson gaat zich daarmee bemoeien. Legt hem breed naar Loris van Enk. Die schiet. En die schiet net naast het doel van keeper Reusen. Gaat die bal over de zijde. Is nog aangeraakt. Dus een hoekschop voor CSV Apeldoorn. Neem het toch maar even mee. En daar was normaliter Jorik Meijer mee. Dat doet hij nu ook. Aan de rechterkant van het veld zal hij met zijn linkerbeen de bal een indraaiende vrije trap gaan nemen. Een hoekschop. En dan komt die bal wat hoog ingespeeld. Was gestongen. Weggekomen door de verdediging, opnieuw opgevangen door mij. Nog een keer weer. Kan hem weer eens. Nee, speelt hij nu helemaal terug naar Kaan Ayun. Die hem naar breed legt, naar Lawrence van Denk. Lawrence van Denk, die maakt die bal kwijt. En dan wordt het gevaarlijk, want dan VSV eruit met 4 tegen 2. Kunnen ze dat die aantal aanzetten. En dat is met name Jezus Kok die het gaat doen. Die legt hem breed en gaat hem. En dan wordt hij rustig opgevangen door de verdediging. Niet goed. Terug slap. Weer nog een aanval. Blijft het gewoon in het voordeel van WSP. Papilaya aan de rechterkant. Gaat naar Seintje. Seintje gaat die bal voorzetten. Komt die bal. Hoog ingeschopt, weggekomen. Opgevangen door de mensen achterin. Met name Gijssen is dat. Probeert die bal nog een keer weer voor te zetten. Dat lukt ook, maar in de handen van de keeper Alisson Budel. En zo hebben we hier gespeeld in de tweede helft inmiddels, moet ik even kijken, 5 minuten. En de stand nog steeds van 2-0.
0: Dankjewel Jan.

0: En ondertussen hebben we ook Henk van der Put aan de telefoon. Henk, zeg maar.
1: 4 minuten gespeeld in de tweede helft. 0-0 was het. En dat is het nu nog steeds. Nodige wissels natuurlijk aan beide kanten. Onder andere bij Vios Vaas is Goedold verder timmerend in de ploeg gekomen. Maar ook aan de kant van Beekbergen is er volop gewisseld. Een andere keeper bijvoorbeeld. Kortom, de trainers maken volop gebruik van speelminuten gunnen aan alle spelers binnen de selectie. Goed, verder nog weinig gebeurd in de tweede helft. 0-0 tot nu toe. Terug naar de studio.

0: dan hebben we ook Niels Cento aan de telefoon. Niels, zeg maar.
1: Ja, dankjewel Olaf. De tweede helft is in de 5 minuten onderweg hier. Dat is echt een kras. De wedstrijd tussen dus Columbia tegen Greenwich. De stand is dan altijd 1-1. En als even kijken hoor, Greenwich een aantal schotkansen kreeg naar gepruts achterin van Columbia. Uiteindelijk leverde de schieten geen doelpunt op. Dat betekent dus dat die tussenstand nog altijd 1-1 is. Het lijkt wel alsof beide teams uit de rust zijn gekomen met de opdracht om hoog druk te zetten. Daar maken beide teams zich schuldig aan, of in ieder geval deze tactiek hanteren beide teams. Waardoor het erg moeilijk is om die bal vrij te krijgen vanuit de verdediging. Beide teams dus. En nu is het een vrij klap genomen door Columbia halverwege de helft van GroenWit. Er wordt iemand diep gestuurd, maar die bal is te hard, waardoor die gewoon over de achterlijn loopt. En daarover mag GroenWit de doelgrap gaan nemen. Er zijn ook wat wissels geweest overigens in de rust. En in ieder geval bij GroenWit heb ik gezien dat Kevin Oudekotte in het veld is gekomen voor Savio Roemer. En ook Reimer Zwaan, de rechtback uit de eerste helft, is gewisseld. Voor hem in de plaats is gekomen een andere speler uiteraard, maar

0: En dan hebben we ook weer Gerard aan de lijn. En Gerard, zeg maar.
1: Ja, toch wel een verrassing hier op het veld. Waar we eigenlijk dachten dat Robe heer en meester zou zijn. Is het toch Albatros die in de tweede helft zeg maar, oh, dat is, ik wou zeggen, gaat hij de bal heen? Nee, die gaat over het dak. Dus dat Clifford, de keeper van Albatros, dacht dat hij een vrije trap kreeg, omdat hij gehinderd zou hebben, maar hij was niet in zijn beschermde gebied, dus liet de scheidsrechter doorgaan. Nee, het was 1-2, maar wat een mooi doelpunt was dat van Toby Kühne. Ja, alleen hij kan dat, zou je bijna zeggen, heel mooi volley, helemaal mooi in het doel. En daar is Albatros in de tweede minuut van de tweede helft op 1-2. Verdient? Ja, eigenlijk toch wel. Want als ik het zo zie, de laatste 5 minuten van de eerste helft en de eerste minuten van de tweede helft, dan is de Albatros toch inderdaad wat sterker. Het heeft natuurlijk niks te verliezen. En Robert, ja, die moet nu alle hens op dek zetten. Had eigenlijk ook 2-1 moeten scoren, omdat Paul Diesel op een gegeven moment alleen op de keeperafgang. Maar wederom, ik heb het al meerdere gezegd, dat Kevin Clifford, de keeper, op zijn post was. Ook hier was hij weer helemaal op zijn post. En dan kun je nog wel zeggen dat misschien hij wel de man of the match is, want hij heeft toch wel een aantal doelpunten uitgehouden. Zeker met verdedigingsfouten en zeker ook met een aantal aanvallen die ervoor gaat. En nu gaat hij erin. Nee, ja, wel, nee, die gaat er niet in. Wederom omdat Kevin op de doellijn de bal had, maar nu gaat Robert alle remmen losgooien. En komt die bal er nu in? Gaat hij erin? Ja, nee! Jongen, jongen, dat is al de tweede kans van Robert om hier te scoren. Ja, nu gaat Robert alle hens aan dek zetten natuurlijk om die achterstand om te buigen naar een gelijkspel of voorsprong. Zeker ook om afhankelijk natuurlijk van Fias Vaarsen bij Henk van der Put. Want daar is het afhankelijk van. Als het zo doorgaat en bij Henk positief, dan is het Fias Vaarsen die naar de finale pool gaat. En dan gaat Robert toch met een lagere klasse doen deze wedstrijd. We gaan het in ieder geval zien. In ieder geval Robert probeert aanval. Gaat nu nog één keer proberen aanvallen. Nemen we nog heel snel mee. Komt die bal. Komt de voorzet. Wordt goed geblokt hier door de verdediging van Albatros. Nee. Voorlopig hier Albatros trekt nog steeds aan het langste eind. Tussenstand Robert Albatros 1-2.
0: Dankjewel Gerard. We gaan even naar het nieuws zometeen. Dus we gaan even een plaatje draaien. En dat is Mariah Carey met I Still Believe.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree-Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig blondvuurman Adrie Vis, 56 jaar oud. Hij raakte zwaargewond bij een duinbrand in Ouddorp en overleed een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht. Teheran noemt de nieuwe Amerikaanse sanctie.

0: Is een misdaad tegen de mensheid en economische terreur. Het Iraanse ministerie zegt dat ze de mensenrechten van elke Iraniër schenden. President Trump dreigde met de zwaarste sancties ooit vanwege vastgelopen vredesonderhandelingen. Boeren vinden dat rijden in kolonnen met politiebegeleiding op snelwegen veiliger is dan door binnensteden. Woordvoerder Van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Dit volgt op een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waar vrijdag 2 mensen omkwamen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie is een nieuw medicijn ontwikkeld dat het tekort aan orexine aanpakt. Dit middel is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten tot eind volgend jaar, wanneer de Europese aanvraag wordt verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden, de wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Een hele goede avond. Mijn naam is Olaf Bos en we zijn bezig met Apeldoorn Sport. Het tweede uur is dit en we zijn bij de Apeldoorn Cup. Ik heb Jan ten Hoven aan de telefoon. Jan, zeg maar.
4: Ja, we zijn inmiddels 14 minuten in de tweede helft bezig. En een kogel van, of schot, of doel van Schipper Reusje, maar die pakt hem. Ja, er is hier van alles gebeurd inmiddels hoor. Want in de 13e minuut dacht ik van, nou, dan komt je weer twee... toch dichter bij CSV, want Milo Oosterhoff, dus een van de spitsen van BSV, werd binnen de 16 meter onderuit gehaald. En toen was scheidsrechter Wesselsen heel resoluut en bezig naar de stip en dus een strafschop. Daar ging zich Matthijs Gijssen mee belasten en iedereen dacht van die gaat er gewoon in. Behalve Alessio Budel, de keeper van CSV Apeldoorn, die de bal precies in de goede hoek verwachtte. In de rechter benedenhoek pakte die bal klem en zo ging die aansluitingstreffer voor BSV verloren. En dat betekent gewoon dat ze nog steeds de stand op staat met een kwartiertje te spelen van 2-0 in het voordeel van CSV Apeldoorn. Mocht dat zo blijven, dan zijn de mensen uit Orderbos de mensen die de finale gaan spelen aanstaande zaterdag. Maar zover is het nog niet. Hier is gespeeld. 15 minuten in de tweede helft. Stand nog steeds 2-0.
3: Dankjewel, Jan.

0: we hebben inmiddels ook weer Henk van der Put aan de telefoon. Henk, zeg maar.
1: 0-0 nog steeds. Drie wissels aan de kant van Fios Vaas. Ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe in de tweede helft is Fios wat het spel naar zich toe probeert te trekken. Daar slagen ze redelijk in. Beekbergen komt er nauwelijks meer uit. Heeft ook alles te maken met onder andere Verde Timmer. Maar ook Axel Hulsenbos, die trouwens nu net gewisseld is. Maar toch veel aanspeelbaar was in het eerste kwartiertje van deze tweede helft. Ook Luca Bouwmeester laat zich gelden. Overgekomen vanuit AGOVV. Is nu dus voetballer geworden bij Fios Vaas. Goed, hij doet het goed. Maar echte doelpunten dus nog niet kunnen merken hier zo. 0-0 nog steeds. Terug naar de studio.
0: Dankjewel, Henk.

0: En ondertussen hebben we ook Niels weer aan de telefoon. Niels, zeg maar.
1: We zitten in de 16e minuut van de wedstrijd tussen Groen-Wit en Columbia. En zojuist, kleine 2 minuten geleden, was het David Koopmans die ontsnapte aan de gele kaart. Net als Dilano Gerritsen van Columbia in de eerste helft. Wat is nu dus David Koopmans van Groen-Wit. Die een standje kreeg van de scheidsrechter na een toch wel eigenlijk absurde overtreding. De bal was al lang en breed weg en hij had geen enkele intentie om de bal te spelen. Maar de aanval er gewoon uit te halen. Dus hij tikte ordinair de speler van Columbia aan. En had daar gerust een kaartje van voor mogen krijgen. De scheidsrechter beslist uiteindelijk alles. Inmiddels kijken we eventjes naar de nieuwe keeper ervan. Van Columbia. Daar is namelijk Ederin in de team gekomen. Dat was al bij de rust het geval. En daarna heeft Columbia ook nog een aantal andere spelers aangepast. Waaronder Milan van Amersfoort, Filip Cossé, Tom Plaquet en Jarno van der Bos zijn in het team gekomen. En ook Groen-Wit heeft een aantal wissels dus doorgevoerd. En Reggie Vlos is dus degene die op rechts buiten is gaan spelen. En zojuist zijn er nog meer wissels doorgevoerd. Maar dat ging allemaal zo snel. Daar ga ik er niet mee vermoeien. Wel met deze vrije trap die Columbia te krijgen over de rechterkant. Die bal wordt heel erg diep gespeeld. Die bal wordt te diep gespeeld. Ik kan het eigenlijk niet zien omdat alle mensen voor mijn neus gaan staan. Maar de bewegingen van het team maakt tot dat er een inworp genomen gaat worden door Columbia. Ik geef dit even nog mee omdat het allemaal nog vrij aanvallend uitziet. Er komt die ingooi. Die wordt in de 16 gegooid. Kan daar helaas niet gecontroleerd worden door een van de aanvallers van Columbia. En dus gaat die bal over de achterlijn. Dat betekent dat Groen-Wit een doeltrap mag gaan nemen. En dat doen we allemaal bij de stand van 1-1. En we hebben gespeeld 18 minuten.
0: Dankjewel, Niels.

0: En ook Gerard staat bij een wedstrijd. Gerard, zeg maar.
1: Toch weer een nieuwe tussenstand. Wat we eigenlijk niet hadden verwacht dat Robert terug zou komen, komen ze inderdaad toch weer terug tot 2-2. En waarom verwachten we eigenlijk dat ze niet terugkwamen? Mede ook omdat daar een gele kaart viel. En dus 10 minuten straf voor een speler van Robert. Betekende dus 10-11. En ja, net al toch op dat moment scoorde. En ik kon het even niet zien of het een eigen doelpunt was of iemand anders scoorde. Maar wel een hele mooie actie van Luca Hendricks van Robert. Helemaal op rechts, gaf hem voor. En er waren in ieder geval twee spelers en de keeper van Albatros, Kevin Clifford, die waren erbij betrokken. Kevin raakte ook geblesseerd. Ja, als iemand geen blessure zeg maar wens, is het hij het wel natuurlijk met zeg maar wat hij allemaal toen heeft meegemaakt bij AGOV met zijn schouderbreuk. Toch wel respect voor die keeper dat hij dat toch weer zeg maar met volle aandacht weer met keeper doet. Heeft natuurlijk wel zijn hoofdbescherming als extra erbij gezet. Maar echt wel de goede, echt een van de betere zeg maar spelers bij Albatros. Maar toch, Albatros of Robert maakt het dan toch af en gaat nu natuurlijk proberen die scoren omhoog te zetten. Want dat komt nu al op bal. Gaat hij er al in? Ja, die gaat er inderdaad in. Dat is toch een van de, ja, toch de minpunten van Albatros. Aanvallend heel goed, maar verdedigend. Weer een slordige bal van zeg maar Albatros. En dit keer maak volgens mij is dat Gino Bos die dat... nee, niet Gino. Dat is een... komt even niet zien als hij even zich omdraait... welke nummer is, dat is dan nummer 8 als ik het goed heb. Dat zou dan Ruben Huiskamp moeten zijn. Dat is degene die Jan die bal wel een keer afstraat. Want Paul Diesel het niet deed. En in de eerste helft ook een paar spelers die doet hij het wel. Nu heeft Robert toch eigenlijk de stand zeg maar gehaald als ze eigenlijk verplicht zijn om hun stand. Maar het is wel een stuk moeilijker. En ik moet ook zeggen, Albatros probeert in ieder geval wel iets van het spel te maken. Nogmaals, enige minpunt wat je tegen Albatros kan zeggen is dat het verdedigend niet helemaal lekker staat. Aanvallend doen ze het goed. Inzet is heel goed. Maar daar moet nog iets aan gewerkt worden. Tussenstand, Robert tegen zeg maar Albatros. 3-2.
0: Dankjewel Gerard. We gaan even verder naar een plaat en dat is Marvin Gaye, Gotta Give It Up.

0: We hoorden Marvin Gaye met Gotta Give It Up. En we gaan verder met Jan ten Hoven.
1: Ja, waar het jullie verliet met een stand van volgens mij van 3 tegen 0, weet ik niet eens zeker helemaal. Maar het was in de 20e minuut dat Ajun helemaal over de linkerkant op kon stomen. De bal voor kon zetten, maar dat deed hij niet. Schoot hem loeihard op de paal en die bal kwam voor de voeten van Noel Lawson van CSVA verloren. En toen was keeper Reusje helemaal kansloos. En zo stond het na 20 minuten in de tweede helft 3 tegen 0. Maar inmiddels heeft WSV toch wat teruggedaan. Het was een vrije trap aan de rechterkant van het veld die in 2 termijnen genomen werd. Uiteindelijk komt de bal heel hoog voor. En daar staat laatste man, Michel Telnikus, die de bal in zijn kop eronder zet. De kopbal afvuurt en die is onhoudbaar voor Alessino Budel. En zo staat het hier met nog, moet ik even kijken, nog 3 minuten te spelen. De stand van 3 tegen 1.
0: Dankjewel Jan, we gaan even verder.

0: En dan hebben we ook weer Henk van de Putten aan de telefoon. Henk, zeg maar.
1: Ik kijk even naar een goede, goedlopende aanval van de Vierspaas. Nee, die bal gaat via een been van Beekbergen speler over de achterlijn. En kon er dan zo van blijven. Maar wat belangrijker is, Vios is op voorsprong gekomen. Een minder 5 geleden. Een prachtig mooie aanval aan de kant van Vios. Verder Timmer stak Luca Bouwmeester weg. Die lag in volle sprint. En die weet vervolgens de keeper feilloos te passeren. Kortom, verdient de voorsprong van Vierspaas in deze tweede helft. We hebben nog 2 minuten te gaan officieel. Dan zit ook deze wedstrijd erop. Kijk even nog naar de... Oei, het staat net goed voor Beekbergen. Het blijft 1 tegen 0. Daar zal het ook wel bij blijven. Want we hebben eigenlijk de officiële speeltijd nu achter het rugje. Mocht dat nog veranderen, dan meld ik mij. Anders houden we het er maar op dat Vios deze wedstrijd... Ja, magertjes gaat winnen, maar wel verdiend met 1-0 van Beekbergen.
0: Dankjewel, Henk.

0: En ondertussen hebben we ook Niels Sintel weer aan de telefoon. Niels, zeg het maar.
1: Ja, dankjewel Olaf. Kijken we naar een nieuwe stand en die is in het voordeel van Columbia. Met andere woorden, Columbia is zojuist op een 2-1 voorsprong gekomen. En ja, dat was niet dankzij een geweldig uitgespeelde aanval, maar dat was, ik heb het al eerder genoemd weer, dankzij dat hoge druk zetten wat beide teams toch echt proberen te doen. En door dat hoge druk zetten werd de verdediger van Groen-Wit in de verlegenheid gebracht. Dat was David Koopmans. Hij werd voortdurend gecoacht. Let op, man in je rug, man in je rug. Maar hij was kennelijk daar niet voor gevoelig voor. Hij draaide de verkeerde kant op en verspeelde daardoor de bal aan Tom Leket. Want dat was de man van Columbia die dus in zijn rug was gekomen. Die veroverde de bal en zonder directe tegenstander kon hij de bal vrij voorgeven. En daar vond hij Damien Ruben, die de keeper kansloos liep, met eigenlijk gewoon een hele simpele intikken. Hier is een goede kans nu voor Groen-Wit om iets aan die achterstand te doen. En even voor de goede orde, het is Groen-Wit dat er niets heeft aan nog een gelijkspel. En nou helemaal natuurlijk niet aan de verliespartij. Die moeten winnen om niet de plaats in handen te krijgen. En die is dus op dit moment stevig in handen van Columbia. Er wordt een corner genomen nadat er dus al eerder een goede kopbal was die waarop redding kon worden gebracht door een van de verdedigers. Dat ten koste van een hoekschop. Maar de scheidsrechter ziet nu een overtreding. Het is een terechte constatering van de scheidsrechter. Een heel klein duwtje in de rug van de verdediger door de linksbuiten van Groen-Wit. En dat is kijken de nummer 19. Ik zal nog even opzoeken. Dat is Tim Kok. Ja, die maakte daar inderdaad een overtreding. Kort voor de 2-1, moet ik nog wel even zeggen, maakte de keeper van Columbia Hiddenbond een goede redding. Het was een hele lastige inzet. Strakke, harde, lage inzet van de nummer 7 van Groen-Wit. Dat was Rensje Roelofs. Die was dus in het veld gekomen. En met een lastige start wist hij die keeper er toch nog even op de lat te tikken. Dat was echt een hele goede redding. En dat was zijn 1-1 stand. Misschien heeft dit meegekregen. De scheidsrechter in mijn optiek iets te vroeg. Maar die vaart af voor deze wedstrijd. En daarmee is de eindstand van de pool bekend. En ook voor deze wedstrijd. Het is Columbia. Die wint 2-1 van Groen-Wit.
0: Dankjewel Niels.

0: En ook Gerard hebben we weer aan de telefoon. Gerard, zeg maar.
1: Waar de scheidsrechter net voor de laatste zeg maar, fluitsignaal fluit. 5-3 is het geworden. En dat is toch wel bijzonder voor deze wedstrijd. Zeker ook omdat Albatros in het begin van de tweede helft de herenmeester was. En Robert, zeker toen het met 10-11 kwam, was het toch wel moeilijk. Maar Robert moest, deed het wat hij moest doen. En de laatste doelpunt was ook de nummer 14, Cyril de Graaf, die hem scoorde. Heel mooi doelpunt, mede ook door de buitenspeler Omeet Jeff Safari van Robert Verloosstas. Die aan de linkerkant kon een paar keer goed aan, daardoor was het ook 4-3. Het laatste weer een beetje een opstootje van Albatros. Ja, Toby Kühne, we kennen hem natuurlijk een beetje. Hij maakte een overtreding, dat was inderdaad een gele kaart. Maar om nou te zeggen van, zij zegt van hij raakt me, dus ik geef een rode kaart. Dat was een beetje flauw. Dat was de wedstrijd helemaal niet nodig. Toby is natuurlijk niet de makkelijkste natuurlijk. Maar dit, ook hij verdient dit niet met die rode kaart. Dat was een beetje de smet op de wedstrijd. Maar Albatros kan denk ik toch wel met opgeheven hoofd die wedstrijd kijken. Natuurlijk, Robin was natuurlijk sterker in de klasse. Maar Albatros, zeker de laatste 5 minuten in de eerste helft en de eerste 10 minuten van de tweede helft, waren ze een stuk beter. Kwamen ze zelfs op voorsprong 3-2. Zeker ook met 10-11. Maar Robert deed wat hij moest doen. En nu is het even rekenen wie in de finale gaat. Ik had begrepen bij Henk dat het 1-0 is gebleven. Nou, dan betekent dus dat Robert en Vaarse allebei zeg maar de 5, 6, 7 punten hebben. En dan is het afwachten hoe dat zeg maar de doelsaldo is gegaan. Maar eindstand hier tussen Robert Velocitas en Albatros 5-3.
0: Dankjewel Gerard, we spreken je zo weer. We gaan verder met Shakira, Dai Dai.

0: En we hebben nog een einduitslag van Jan ten Hoven. Jan, zeg het maar.
1: Ja, sensatie op de voorwaarts, kun je wel zeggen. Ik verliet jullie in de 25e minuut met 3 tegen 0. Een bal op de paal die de Noël Lawson van 6 jaar door onberispelijk achter Rusje met kansloos gepaard. Maar vervolgens had dus ook Matthijs Gijssen van WSV nog een strafschop gemist. En toen kwam de zaak aan het rollen. Want in de 25e minuut was het Michel Telneke van WSV die een kopbal afvuurde die onhoudbaar voor Alicino Budel was. Kwam een vrije trap in 2 keer, die komt hoog voor. En Michel kopt hem en dan is de keeper Budel helemaal kansloos. 3 tegen 1. Nou, ze zeggen niks aan de hand nog. 26e minuut. Een bal aan de zijkant van het veld wordt ingezet. En dan glijdt Lars van de Lucht, die bal van WSV, over de doellijn van CFC Amador. En zo staat er in de 29e minuut, dus 2 minuten voor het eind, zeg maar 1 minuut voor het eind, 3 tegen 2. En dan gaan alle remmen los. Van WSV heeft een gelijkspel genoeg om naar de finale te gaan. Het is dan 3-2 voor CFC Amador. En dan gaat WSV Pabaan voetballen hoor. Opportunistisch, hoge ballen, lang erachteraan. En we rachten in de 31e minuut. Is het Milo Oosterhof die aan alle spanning een einde maakt en de bal over de keeper in het doel deponeert. En zo staat het 3 tegen 3. En 2 minuten later kon scheidsrechter Besselsen de eindstand affluiten en werd het 3 tegen 3. Gevolg is dat WSV dus poolwinnaar wordt op basis van doelsaldo naar men van voorgeschoten doelpunten. En CSV Apeldoorn mag aantreden aanstaande zaterdag niet in de finale, maar om de plek om 2 en 3. En 3 en 4 in de A-categorie. Dus vanavond hier sensatie. Het was CSV Apeldoorn die ver uit de sterkste ploeg was. Maar na de rust was het BSV dat alle remmen losgooide. Gewoon Pabaan ging spelen. En uiteindelijk werd dat beloond in 5 minuten tijd zo. 26e minuut, 29e minuut, 31e minuut. Uiteindelijk 3 tegen 3. En zo gaat BSV naar zaterdag in de finale voor de Apeldoorn Cup 2026.
0: Dankjewel Jan.

0: En ook Henk van der Put heeft nog een einduitslag. Henk, zeg maar.
1: Ja, in het laatste rondje richting de studio meldde ik dat Vios met 1-0 zou gaan winnen van Beekbergen. Maar in blessuretijd kregen ze nog een strafschop te nemen. Een terechte strafschop overigens. En uiteindelijk is het dus 2-0 geworden voor Vios. Dat ziet er goed uit voor Vios. Ja, hoe precies de finales eruit gaan zien, het is mij op dit moment nog een beetje onduidelijk. Maar daar gaan we ongetwijfeld achterkomen in de eerstkomende uren. Ik maak me nu klaar voor een nieuwe wedstrijd hier op het hoofdveld. Ik ga kijken naar WSV onder 23 tegen Alexandria. Ja, een heet potje zal dat ongetwijfeld ook weer worden. Leuk voor al die toeschouwers die opnieuw naar voorwaarts zijn gekomen om deelgenoten maar te zijn van de Apeldoorn Cup 2026. Goed, straks meer van die wedstrijd wat ik al zei. WSV onder 23, Alexandria. Terug naar de studio.
0: Dankjewel, Henk.

0: Terwijl u luisterde naar Stromae Papa Ute, heb ik Gerard Philipsen weer aan de telefoon. En die staat bij Klarenbeek tegen TKA. Zeg het maar, Gerard.
1: Ja, inderdaad. De wedstrijd tussen Turkse Kracht Apeldoorn en Klarenbeek. Ja, dat is een wedstrijd. Een leuke oefenwedstrijd. Natuurlijk niet om de finale. Daar heeft beide ploegen helaas te veel punten mee verloren. Natuurlijk wel een verschillende klasse. Klarenbeek natuurlijk nog steeds in de vierde klasse. Waren ook weer te dichtbij bij promotie naar de derde, maar hebben dat niet gehaald. En natuurlijk TK12 is bekend. Die moesten een beslissingswedstrijd spelen daar in Loenen. En daar verloren ze met 2-0. En daar zijn ze samen dus met Victoria Boys gedegradeerd van de vierde naar de vijfde klasse. Maar de ambitie, dat moet ik wel zeggen bij TK, die zal wel hoog zijn. Want waar verleden seizoen nogal veel commentaar was geweest op TK, dat er toch wat oudere spelers in zitten, is er toch wel geluisterd. Er zitten heel veel jongere spelers, zie ik daar nu tussen lopen. Ik ken ze nog niet allemaal bij naam. En het is een beetje nu een mengsel inderdaad van jong en oud bij TK. Natuurlijk bijvoorbeeld de broertjes de Kaai, die zijn er natuurlijk nog wel bij. En natuurlijk ook de bekende keeper van TK, dat is Jaslan Mukovic. Die is er. En natuurlijk ook nog zeg maar onze spits, de voorzitter van TK, die zit er ook nog bij. Maar voor de rest zie ik allemaal hele jonge spelers. En dat zou leuk zijn als deze ploeg weer zeg maar van de vijfde weer terug klasse bovenaan mee kan doen. Dat hebben ze 2 seizoenen geleden gedaan. En misschien dat ze dat ook weer gaan doen. We zijn nog niet helemaal begonnen, want Klarenbeek kwam net aangelopen en de scheidsrechter ook nog net. Dus daar is nog even wachten op. En Klarenbeek, ja, die hebben natuurlijk, dat moet ik ook wel bij zeggen, afgelopen 2 seizoenen, wat waren ze weer dichtbij bij die bovenste klasse. En het probleem is bij Klarenbeek dat er toch wel te veel blessures zijn. Die waren vaak bovenaan en dan tijdens de winterperiode verliezen ze een paar wedstrijden, toen zakken ze daar en dan proberen ze wat terug te komen. Maar dan is het net niet genoeg om bijvoorbeeld met de PD-wedstrijd te gaan spelen. Ik denk dat het een leuke wedstrijd gaat worden. TKA natuurlijk wil een revanche natuurlijk op de verlies tegen ZVV de afgelopen dinsdag 3-1 en Klarenbeek wil dat ook doen. We gaan het zien in ieder geval. Het is afgetrapt hier tussen TK en Klarenbeek. Uiteraard nog de stand 0-0.
0: Dankjewel Gerard. Kom je zo bij terug.

0: ondertussen hebben we ook Henk van der Put aan de telefoon. Die staat bij WSV Alexandria. Henk, zeg het maar.
1: Ja, precies. Ze zijn WSV onder 23 tegen Alexandria. Je kunt ook zeggen de jongetjes tegen de mannen. Want het is natuurlijk heel jong spul wat WSV hier binnen de lijn heeft gebracht. Onder 23. Klein van stuk, maar ze kunnen voetballen. Dat is een ding wat zeker is. Aan de andere kant Alexandria natuurlijk met gevestigde namen. Ook de Sandre, ook een klein die nu aangespeeld wordt, maar die wordt afgevlakt voor buitenspel. Ik denk dat het een hele leuke wedstrijd gaat worden. De jongetjes tegen de mannen. Dus WSV onder 23 tegen Alexandria. 3 minuten gespeeld, zal u niet verbazen. 0-0.
0: Hey, maar goed, dankjewel Henk.

0: En ondertussen hebben we Jan ten Hove aan de telefoon. Die staat bij de wedstrijd ZVV 56 tegen AGO VVV. Jan, zeg maar.
1: Ja, in pool C is dat Sportclub Klarenbeek een koploper met 6 punten uit 2 gewone partijen. En ZVV 56 staat tweede met 3 punten uit 2 wedstrijden. Zaterdag verloren de mannen van trainer Kors Patrick Vader met 2-0 van Sportclub Klarenbeek. En dinsdagavond van ZVV 56 met 3-1 van TKA. 3 punten dus met de doelcijfer 3 voor en 3 tegen saldo, dus 0. Dan gaan we kijken naar AGOV. Die speelde zaterdag met 1-1 gelijk tegen TKA. En in de dinsdagavond was Klarenbeek met 2-0 te sterk voor de ploeg van André Tolstra. Door de ploeg uit Bergen-Bosch. Dus 1 punt, doelcijfers 1 voor en 3 tegen saldo, min 2. Conclusie, AGOV en TKA zijn beide uitgeschakeld voor de eerste plek. Die gaat naar Klarenbeek op ZTV. Waarbij Klarenbeek dus ook al 6 punten heeft gezet tegen Madrid. We gaan het volgen vanaf veld 4 op het gras. Dat is weer eens wat anders dan kunstgras. Voorlopig hebben we hier gespeeld. Moet ik even kijken op mijn horloge. Dat is 8 minuten en een stand van 0 tegen 0.
0: Dankjewel, Jan.

0: En dan hebben we Niels Sento aan de telefoon. Die staat bij Apeldoornse Boys tegen Ordebos. Niels, zeg maar.
1: Ja, zo is het net, Olaf. Dat heb je heel goed. En inmiddels is er een 1-0 tussenstand in het voordeel van de Apeldoornse Boys. Zij kregen na een minuut of 6 spelen een corner vanaf de linkerkant. En die werd heel knap en heel scherp ingedraaid door Miguel Kraaienberg. En ja, daar hoeft alleen maar iemand tegenaan te lopen. En dat deed Sam Lampenscherf, tenminste, ik denk dat het Sam Lampenscherf was, dat hij ontving de felicitaties. Hij kopte snoeihard binnen en daarmee is de tussenstand dus 1-0. We zitten inmiddels 2 minuten verder.

0: Paul, Sam, Sam Lampenscheuren, Timo Konijnenberg en Joey van Mees. Dat zijn de 11 mannen voor de Apeldoornse Bulls. De bal is op dit moment aan de rechterkant van het veld. Waar, probeert, waar de Apeldoornse Bulls proberen het uit te verdedigen. De bal wordt weer centraal gespeeld en zo wordt de bal rondgetikt achterin. Ja, het is, de wedstrijd heeft de Busker grotendeels op de helft van Ordebos plaatsgevonden. Met andere woorden, de 1-0 tussenstand lijkt een logische vanwege het vele balbezit van de Apeldoornse Bulls. Die dan via het middenveld, wordt in het eerste speel, wordt de bal gestoken. Dus er is geen buitenspel, wordt ook niet geplakt, maar die bal kan er alsnog worden uitgegeven. We hebben gespeeld hier 9,5 minuut. En de stand is in het voordeel van de Apeldoornse Bulls 1-0.
1: Dankjewel. We gaan verder met een nummertje voor het nieuws. En dat is Survivor, Eye of the Tiger.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree-Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig brandweerman Adrie Vis, die 56 jaar oud was. Hij raakte op 6 augustus zwaar gewond tijdens een duinbrand bij Oudorp en overleed krap een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit de Olympiakazerne in Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht, begeleid door een erehaag van collega's. Servië koos bij de bestrijding van een enorme brand in natuurgebied Deliblatska Peskara, 50 kilometer ten oosten van Belgrado, voor Russische hulp in plaats van het eerder aangeboden EU-aanbod. Russisch Ilyushin 76 vliegtuig, dat 42.000 liter water kan uitstorten, landde in Nis. Bulgarije verleende hiervoor een speciale ontheffing. De brand, die al een maand woedt, beslaat inmiddels 3.500 hectare. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan, na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie, een ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen, is een veelbelovend nieuw medicijn ontwikkeld. Het middel grijpt in op de oorzaak, een tekort aan orexine. Het is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten, want een Europese goedkeuringsaanvraag wordt eind volgend jaar verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
4: Een hele goede avond. Mijn naam is Olaf Bos en we zijn alweer bij de derde en laatste uur van Apeldoorn Sport. En we hebben aan de telefoon Gerard Philipsen. Gerard, zeg maar.
5: Waar het nog steeds 0-0 is tussen TK en Klarenbeek. Klarenbeek iets sterker. Komt ook een beetje door het feit natuurlijk dat Klarenbeek meer een team heeft dat al meer ingespeeld is. TK moet daar natuurlijk helemaal wennen. Heeft heel veel jeugdspelers erbij gezet. Moet dus inderdaad wennen om te kijken of het inderdaad een hecht team gaat worden. Maar goed, één kansje hebben we gezien. Natuurlijk, wie anders dan Mr. Klarenbeek, Roy Zweverink, had een hele mooie paas in zijn gedachten. En gaf hem voor, en als ik het goed zag, was het Joek de Herwijnen die een kansje had om in te zitten. Maar het was dat de keeperjas in de Turkenmatch van TK de bal zeg maar tegenhield. Dat is eigenlijk de enige kans die we hebben gezien na ongeveer 16, 17 minuten gespeeld te hebben. Klarenbeek iets sterker. Kansen zijn er behalve die ene nog niet heel veel geweest. En TK is helemaal nog even aan het zoeken inderdaad naar de eerste kans. Kortom, nog niet echt een hoogstaande wedstrijd. Die hadden we natuurlijk zeg maar, in het eerste uur waar ik 8 doelpunten heb kunnen zien. Nou, dat verwacht ik hier niet in deze wedstrijd. Maar het is wel een kijken op de wedstrijd om te kijken van oké, hoe ver is TK en hoe ver is Klarenbeek? Hoe gaan zij straks de competitie starten? Ja. 18 minuten gespeeld met nog steeds uiteraard die stand van 0-0.
4: Dankjewel Gerard, we komen zo bij je terug.

0: En ondertussen hebben we ook weer Henk van der Put aan de telefoon. Henk, zeg maar.
1: 0 tegen 0, maar er is wel bijzondere dingen gebeurd hier. 6 minuten hadden we gevoetbald. Een lange paas van achteruit van de jeugd van WSV. Op de rechter spits, die kon doorgaan. Probeerde met een lap die bal in de doel te krijgen. Maar die keeper van Alexandria, die was ver buiten de strafschopgebied gekomen en sloeg die bal met beide handen weg. Dan denk je, kan niet anders dan rood zijn. Maar tot verbazing van alles en iedereen, met name de kant van WSV, geeft die scheidsrechter een gele kaart. Dat betekent 10 minuten rusten. Dan kijk weer naar de kant van de jeugd. En de keeper moet weer een doelpunt. De reservekeeper heeft het niet goed gedaan. Nu blijft 0-0. Maar het is natuurlijk wel heel opvallend wat hier zojuist gebeurde. Straks een minuut of 6 na het beginsignaal. Het blijft dus 0 tegen 0. De speler die dus aan de kant werd gestuurd was de doelman. Hij is vervangen. Ze spelen met 10. Nog een minuut moeten ze dat volhouden. Het is nog wel 0-0. De jeugd die heel hoog tempo probeert te voetballen. Hebben ze nog gelijk aan tegen de geroutineerde spelers van Alexandria. Want er loopt nogal wat routine in bij Alexandria. Maar de jeugd heeft de boventoon tot nu toe. 0-0 na ruim een kwartier voetballen.
0: Dankjewel, Henk.

0: we hebben ook weer Jan ten Hove aan de telefoon. Jan, zeg maar.
1: 8 minuten hebben we nog te spelen in de eerste helft, moet ik zeggen. En dan is dat eerste drama in ieder geval voorbij. Jongen, wat een slechte wedstrijd. Niet te geloven. En in de vierde klasse en de vijfde klasse, maar dat is nog te hoog gegrepen, hoor. Het is niet aardig om naar te kijken. Het is lange halen gauw thuis. De stand is nog steeds 0 tegen 0. Maar ja, ZVV is wat meer in de aanval. Kan de ballen maar... Ja, dus daar knogen ze zo lang mee... dat de AGOV weer rustig tijd heeft. 1 tegen 5. Kijk, nu een bal weer naar de zijkant. Dat is een goede bal. Kan voorgezet worden. En die wordt weer geblokt door een van de verdedigers. Gaat over de... Nee, die gaat niet over zijn. Hij hakt hem. En dan gaat de man van ZVV er gewoon tussendoor. En ja, een kopbal. En die gaat niet... Nee, die wordt dan weggedeeld door de verdediger van AGOV. En zo is het ZVV wat meer in de aanval is. Maar doelkansen zijn er nog niet. Het was in de 13e minuut dat er een vrije schop kwam. Een hoekschop van AGOV. En in de counter vloog ZVV eruit. De bal die kwam bij Mark Hoving. En maar die werd een overtreding gemaakt op de rand van de 16 meter. Toen mocht Mark Hoving de vrije trap nemen van ZVV 56. Maar hij kogelde de bal hoog over het doel. Zelfs over de ballenvanger heen. En zo ging ook die mogelijkheid, voor zover je al een mogelijkheid mag spreken, verloren. Voorlopig hier gespeeld. Moet ik even kijken. 14, 21 minuten. En een stand van 0 tegen 0.
0: Dankjewel.

0: En dan hebben we ook weer Niels Sintel aan de telefoon. Niels, zeg hem maar weer.
1: Ja, Olaf en beste luisteraars. We zitten bij een wedstrijd. Best interessant om te bekijken. Er gebeurt van alles. Ik ga jullie meenemen. Allereerst naar het vorige verslag van team. Was eigenlijk wel duidelijk dat Apeldoornse Boys de favoriete partij was. Met de betere kansen, een betere spel. Maar die wedstrijd die kantelde een beetje. Het begon met een steekbal door de linies heen van Rick Becker van Ordebos. Dat is, even kijken hoor, van Jamie van Weijen. Een prachtige steekbal door de linies heen, maar die leverde helaas niks op. Ja, niks. Een afstandsschotje van Jimmy Moore. Ja, dat naast, dus dat leverde eigenlijk niet op datgene wat zo'n prachtige steekbal eigenlijk wel verdient. Maar Tom Eijkman, die deed het later veel beter zo'n afstandsschot. En die won de keeper van Apeldoornse Boys tot een redding. Luc Liepaert is dat. En in die rebound was het Olawaaie Akbe die naast schoot. Maar het was een waarschuwing in ieder geval aan het adres van Apeldoornse Boys dat Ordebos steeds beter in de stijl ging komen. En even later kon Ordebos ook daadwerkelijk juist met een Kelvin Zonnewerk geklungeld van Ordebos, van de Apeldoornse Boys achterin afstraften en de 1-1 liet aantekenen. Dat gebeurde allemaal een beetje in de 15e minuut. Toen dacht Marco Bos van Apeldoornse Boys nog steeds wel door de linies heen. Dat kan ik ook. Hij zette Tobias Kok eigenlijk vrij voor de keeper van Ordebos. Alleen, ja, Tobias Kok die deed daar alles verkeerd. Hij kreeg die bal niet lekker mee. Had gewoon direct moeten schieten naar de foto die bal mee te nemen. En dat leverde geen doelpunt op. Dat doelpunt kwam er ook nog. En ook nog eens door Tobias Kok. Hij strafte op zijn beurt weer geklungel achterin af. Het was nota bene de aanvoerder van Ordebos die de fout in ging. Verspeelde de bal. Rashad Moukine. Ja, normaal heerst hij achterin. Maar nu maakte hij een foutje. Waardoor Tobias Kok de bal kon van zijn voet af kon snoepen. En hem zomaar achter de keeper van Ordebos kon prikken. Daarmee is de stand in ieder geval hier. Na 23 minuten spelen. 2-1. En het voordeel dus van Ordebos. Van de Apeldoornse Boys. Dat notabene met één man minder speelt. Want ze hebben een gele kaart gekregen. Die heeft een gele kaart gekregen. Dat is Dave Groenberg van de Apeldoornse Boys. En juist met die man-situatie moest Ordebos dus toch nog een doelpunt slikken. Dankzij dat foutje van de aanvoerder. We hebben dus gespeeld ruim 23 minuten. Bijna 24 minuten. Hier bij de wedstrijd tussen Ordebos en Apeldoornse Boys. De stand hier is 2-1 in het voordeel van de Apeldoornse Boys.
0: Dankjewel, Niels.

0: Je hoorde Medusa met Piece of Your Heart. We gaan verder met Gerard Philipsen die bij een wedstrijd staat. Gerard, zeg maar.
1: Ja, wat een verschil hoor. Want die wedstrijd die ik eerst had en nu heb. TK tegen Klarenbeek. Nou, laat ik nog zo beginnen met de tussenstand. Nog steeds 0 tegen 0. Eén kansje hebben we nog gezien. Naar Klarenbeek, zoals ik de eerste flitsveld gemeld. Het was de nummer 17, Furkan Setin. Hele mooie solo-actie. Een van de jonge spelers daar. Alleen hij kwam net een beetje verkeerde pas uit. En botste tegen de keeper. Maar scheidsrechter vond het te licht voor een penalty. En kan hem geen ongelijk geven. En daar gaven de spelers ook niet aan dat dat niet echt een penalty was. Maar het is nog steeds 0 tegen 0. En hopelijk, mag ik maar beide zeggen, gaat dat onweer een beetje voorbij ons. Want ik zie in de hoek richting, nou ja, een beetje Apeldoorn-Noord. Zie ik daar nog wel wat lichtflitsen staan links. Maar ik denk dat wij een beetje geluk hebben. Beierader zegt van wel. Maar als ik die wolken zie, gaat die eigenlijk net zeg maar meer richting Vaassen. Dus ik denk dat we daar nog geluk mee hebben. Het zou nu leuk zijn als we daar nog een flinke regen bij krijgen. Dat zou leuk zijn. Want het is best behoorlijk goed weer nu. Het heeft vanmiddag veel geregend, maar dat is denk ik niet nodig. Maar we gaan het in ieder geval zien. Als we nog tot 10 uur droog blijven, dat tekenen we in ieder geval voor. TK probeert het in de aanval, maar het duurt Klarenbeek met een kans. 1-tegen-1 situatie, maar het is dat de keeper van de TK keurig op zijn post staat. En broertjes, of ik zeg aan oma Tekai, naar Borek Tekai. Zeg maar toch de linkerhalf die toch in stand is gebleven bij TK. Dat is dan een van zeg maar de ervaren krachten. Samen met onder andere dus de nummer 40. Dan heb ik het dus over... even kijken wie ik dat... Nee, dan kan ik even niet zo... Ja, het is Kazikaya natuurlijk. Maar dan heb je ook bijna alle ervaren krachten gehad. En de rest, zei ik al eerder, zijn allemaal jonge spelers die nog met me

0: kaal moeten wennen. Klarenbeek, nog even een aanval. Komt hij? Roos Zweverink. Natuurlijk een van de oude motor, Mr. Klarenbeek. Schiet die bal over hier. Nee, ik denk in ieder geval dat we hier gaan rusten. Hier met die bloedeloze stand. Dat is jammer. Het zou leuk zijn als de doelpunt valt. Hier, als u van mij niks hoort, gaat u er vanuit dat we de ruststand gaan krijgen van 0-0.
1: Dankjewel.

0: En ook Henk van der Put hebben we weer aan de telefoon. Henk, zeg het maar.
1: 1-0 voor onder 23 WSV, onder 23. En ik moet zeggen, dik, wat zeg ik? Dubbel dik verdiend dat ze op voorsprong zijn gekomen. Mede door de gebeurtenissen in die eerste 6 minuten. Maar goed, laat ik daar verder niet over hebben. Jongens van WSV doen het geweldig. Het is leuk om naar te kijken, die jongens van onder 23 van WSV. Ze maken Alexander helemaal gek. Ze worden aan alle kanten voorbij gelopen. Hoog tempo, houden ze vast. Ook nu weer een aanval. Wordt er een speler neergelegd, maar de scheidsrechter wil niet de strafschop geven. Nou, was dat misschien ook wel een beetje te zwaar geweest. Maar het geeft wel aan dat WSV onder 23 hier de alle lijnen uitzetten. En dat doen ze goed. Want ze kijken ernaar bij Alexander. Ja, ze weten echt niet zo goed wat ze eraan moeten doen. Ondanks alle routine en wat ze in de ploeg hebben. Misschien dat het daar rust nog gaat veranderen. Maar als de WSV dit volhoudt, dan zijn ze o zo verdiend winnaar van dit potje tegen Alexandria. Terug naar de studio, 1-0, bijna rust.
0: Dankjewel, Henk.

0: Ondertussen hebben we ook Jan ten Hove weer aan de telefoon. Jan, zeg maar.
1: Ja, we zitten hier inmiddels in de rust van de wedstrijd tussen ZVV 56 en AGOVV. Waarin de ruststand 1-0 is in het voordeel van de mensen uit de Schoonbroekweg. ZVV 56 in de 29e minuut. Het was een gigantische blunder van AGOVV achterin. Alles liep naar voren. En toen kon Stella van Poppel er gewoon achteraan lopen. En ook keeper Kas van Zadelof kwam nog uit zijn doel. Maar hij was veel en veel te laat. En zo kon ZVV de 1-0 aantekenen. En ik moet zeggen dat dat ook helemaal terecht is. AGOV laat het zo nu en dan gewoon helemaal lopen. Niet alert, is afwachtend. En ZVV die vecht voor elke meter die ze krijgen. En zo nu en dan levert dat wat mogelijkheden op. Zo ook in die 29e minuut, omdat ze gewoon fort achter die bal aanliepen. En zo is dus tussenstand, de ruststand tussen ZVV en AGOV terecht 1-0.
0: Dankjewel, Jan.

0: En ondertussen hebben we ook Niels Sintel weer aan de telefoon. Niels, zeg maar.
1: Ja, het is zojuist rust geworden. En na de 2-1 van Tobias Kok is er nog van alles gebeurd. Te denken van een gele kaart. Een dubieuze gele kaart, moet ik wel eerlijk zeggen, op het middenveld. Voor de nummer 6, Twan Eijkman, nummer 6 van Orde Bos. Ja, een duel leek het mij. Maar goed, ik zit er ver vanaf. Scheidsrechter beoordeelde dat met een gele kaart. Wat nog wel grappig was overigens, door de kunstlied was

moeilijk om te zien of hij nou een gele kaart of een rode kaart toonde. Maar het bleek dus een gele kaart te zijn. En niet lang geleden, zo vlak voor die rust, ook nog een opmerkelijk moment. Want verdediger van SV Ordebos is geblesseerd. Heeft het veld niet verlaten. Ik heb het dan over Thijs Koopmans. Hij is vervangen door Bas Roger. En die Bas Roger die liet zich eigenlijk toch wel heel gemakkelijk voorbij lopen door Tobias Kort, de voetbal van Apeldoornse Boys. En die kon vervolgens snoeihard uithalen van dichtbij in de korte hoek. Maar daar stond dus de keeper van Ordebos, Joey Zomerhuis. En die kreeg die bal vol op het hoofd. Hij had eigenlijk geen tijd om te reageren om met zijn handen die bal te keren. En die kreeg hem dus vol op het hoofd. Ging eventjes Groggy in knock-out, maar ongelukkig de wedstrijd wel hervatten. Daarna gebeurde er niets noemenswaardigs, waardoor we dus de rust ingaan met een 2-1 voorsprong voor de Apeldoornse Boys. We gaan straks meemaken of Ordebos daar nog wat aan kan doen aan deze achterstand van 1-2.

0: We hoorden Lose Control van Medusa, Becky Hill en Good Boys. En ondertussen gaan we verder naar Gerard Philipsen. Die staat bij Klarenbeek tegen TKA. Gerard, zeg maar.
1: Waar het inderdaad nog steeds 0 tegen 0 is. Donkere wolken hier, zeg maar, boven de voorwaarts. Dus ik vrees als ik bij een radar zie dat we nog wel een flinke regenbui krijgen. Het zal er een beetje om gaan of het net of zeg maar tijdens of na de wedstrijd is. Ik ben bang dat het tijdens...

0: de wedstrijd is. En dan, heb je best kans dat de wedstrijd even dan tijdelijk gestaakt wordt. Want dat is de regels als het ook onweer en bliksem gaat worden. Maar goed, even over het voetbal. Klarenbeek is weer begonnen met aanval naar TKA. Verdedigen goed. En dat is eigenlijk ook een beetje, kort samengevat. De eerste eerste helft van de samenvatting. TKA, goed verdedigend. Dat moet ik wel bij zeggen. Maar het moet nog wel heel veel wennen aan elkaar. Zeker ook omdat er... met respect heel veel ouderen van TKA het eerste team hebben verlaten. Zitten er misschien nog 4 of 5 van de ervaren krachten. De rest is allemaal jeugd. Dat was ook het commentaar van afgelopen seizoen, dat de jeugd geen kans krijgt. Nou, die krijgen ze in ieder geval wel. En Klarenbeek natuurlijk, dat wou bijna zeggen. Nou, kansje weer van Klarenbeek. Natuurlijk onder suspicion van Roy Zuivering, die de oude kleine gediende weer bij Klarenbeek. En de rest van het ingespeelde team. Dat is wel weer, denk ik, het beeld wat we in de tweede helft krijgen. Klarenbeek natuurlijk vol in de aanval. Zijn eigenlijk ook in stand verplicht gezien ook naar zijn klasse hoger spelen dan TKA. Maar TKA geeft het in ieder geval niet op. In ieder geval, tussenstand hier na 3 minuten nog steeds 0-0.
1: Dankjewel, Gerard.

0: En we hebben weer Henk van der Put aan de telefoon. Henk, zeg maar.
1: 3 minuten gespeeld, tweede helft. 1-0 nog steeds voor onder 23 van WSV. Zag zojuist een eerste aanval van de kant van Alexandria. Het zag er heel gevaarlijk uit. Had ook eigenlijk gescoord moeten worden. Maar een speler van Alexandria stapte over de bal heen. Hartelijk had hij gewoon die bal tegen de touw aan moeten werken. Goed, Frank en Vrij voetbal nog steeds aan de kant van WSV onder 23. Ik ben benieuwd of ze dat kunnen volhouden. 2 keer 30 minuten lang. En Alexandria de grote opdracht van anders aanpakken dan in de eerste helft. Want ze werden compleet overlopen in de eerste 30 minuten. Terug naar de studio.

0: Ondertussen hebben we ook weer Jan ten Hoof aan de telefoon. Jan, zeg hem maar.
1: Ja, 7 minuten hebben we in de tweede helft gespeeld. AGOV moet even met 10 man verder, omdat er een forse overtreding gemaakt werd. Ik kon niet eens zien wie dat was. Maar het is, ja, die verlichting is natuurlijk hier ook niet helemaal in orde. Veld 4. Verder goed om de voetballen op prima veld. Maar voorlopig moet AGOV met 10 man verder. En het was in de 5e minuut dat AGOV er toch wat aanstal te maken. En gewoon een bal op de lat kogelde. Boven Ralf Lutman, de keeper van ZVV 56. En dat was jammer. En nu gaat een bal over de zijlijn. En mag die waarschijnlijk ingegooid worden. Ik weet niet, ik ga hem halen voor je. Ja, onder het verslag gaan we dat gewoon even doen. Daar hebben we alle tijd voor. Om die bal even naar de spelers te geven.
2: Kijk,
1: alsjeblieft.
2: Wordt gewaardeerd.
1: Dat was het even vanaf deze kant.

0: En we hebben ook weer Niels Sinto aan de telefoon. Niels, hoe staat het bij jou?
1: Nog altijd 2-1 in het voordeel van de Apeldoornse Boys. En de Apeldoornse Boys begonnen ook deze tweede helft met een numerieke voordeel. Want nog steeds moesten vijf minuten van de schorsing, of de gele kaart van Van Eijkman worden ingelost. Nou, het numerieke voordeel is inmiddels verdwenen, terwijl het hier begint te regenen en ik mijn paraplu omhoog moet gaan doen. Ik ben op alles voorbereid, ik had ook mijn zonnebril meegenomen. Nou, ook nog eventjes opgehad, maar nu dus inderdaad een parapluutje nodig. Goed, dit geheel terzijde, we gaan eens even kijken wat er aan de hand is hier verder aan, bij Apeldoorn Sports, die aan een aanval is begonnen. Dat kan ik allemaal vertellen omdat zojuist een tackle is ingezet op het middenveld door een van de spelers van Orde Bos. Die heeft daarvoor een gele kaart gekregen. Dit tot groot ongenoegen van alles en iedereen bij Orde Bos. Dus ook nu opnieuw een numeriek voordeel voor Apeldoornse Boys. En ze hebben daarmee een corner weten af te dwingen die vanaf de linkerkant genomen gaat worden. Dat gaat opnieuw, net als in de eerste helft, niet wel kraaienveld te doen. Vanaf de linkerkant wordt gezet. En die bal die wordt nu dit keer laag ingezet. En daar wordt volledig overheen gemaaid. Mis de kans dus. En inmiddels is dan een tegenaanval van Ordebord. Daarbij is wel een overtreding in mijn optiek gemaakt op Trimpong. Die blijft ook achter op de eigen helft liggen. Maar inmiddels blijft dan nu voor een overtreding bij de aanval van Ordebos. Ordebos zal tot dusver nog niet helemaal gelukkig zijn met de keuzes die de scheidsrechter maakt. Alleen, daar gaan zij niet over. Daar gaat de scheidsrechter over. We hebben gespeeld hier in de tweede helft. Ruim 11 minuten, bijna 12 minuten. En de stand nog altijd 2-1 in het voordeel van de Apeldoornse Boys.
0: Dankjewel Niels. We gaan even naar een plaatje en dat is Duncan Lawrence met Arcade.

0: We schakelen door naar Gerard Philipsen.
1: Waar het op dit moment het dak uit de hemel komt, Olaf, hier. Er wordt nog wel gevoetbald, maar het is

0: op dit moment flinke onweersbui. We hadden het al een beetje voorspeld. Zeg maar, Henk en ik zitten al zeg maar, onder het tribune. Dus ik heb het niet helemaal meer meegekregen bij TKA Klarenbeek. Net nog even kijken, maar daar is het nog steeds 0 tegen 0. Daar valt weinig aan zeg maar, te melden. Maar dat het hier behoorlijk zeg maar, losgaat, kan ik in ieder geval wel vertellen. In ieder geval. Maar in ieder geval bij TKA Klarenbeek, daar is de stand nog steeds 0 tegen 0.
1: Dankjewel.

0: En we hebben ook weer Henk van der Put aan de telefoon. Henk, zeg maar.
1: Nog een ruim kwartiertje te spelen hier. Nog steeds 1 tegen 0 in het voordeel van WSV onder 23. Ik moet zeggen, Alexandria pakt het iets anders aan dan in het eerste half uurtje. Maar een paar kansjes hebben ze weten te creëren. Niet doeltreffend zijn ze geweest tot nu toe. WSV onder 23 moet nog veelal de lijnen gaan uitzetten. Ook nu weer proberen ze een aanval op te zetten. Maar die bal is veel te hard aangespeeld. Het is hier trouwens ontzettend slecht weer geworden. Maar dat had u al begrepen ook van collega Gerard bijvoorbeeld. Het is regenachtig geworden. Heel erg regenachtig. Goed, nog een kwartiertje te gaan hier op het hoofdveld bij WSV. De voorsprong van WSV onder 23, die was er en die is er. 1-0. Terug naar de studio.
0: Dankjewel.

0: En ondertussen hebben we Niels Cento aan de telefoon.
1: Ja, Apeldoorn Boys die gaan inmiddels met een ruime voorsprong aan de leiding in deze wedstrijd. Zojuist is het namelijk 3-1 geworden. Hoe kwam die goal tot stand? Nou, het was een van de vele trommelaanvallen van Apeldoorn Boys die uiteindelijk kon worden ingeschoten. Omdat hij gewoon weg niet werd aangepakt. En ik heb het dan over Margo Bos, die spelen we met een 9. En omdat hij gewoon niet werd aangepakt, dacht hij, nou laat maar eens een keer schieten. En mijn gelukkig proeven door mijn leven als spelers, dat moet ik wel zeggen. Ja, ging de bal onhoudbaar voor de keeper in de rechterhoek. En daarmee kwam Apeldoorn dus aan de leiding met 3-1. Ja, wat is het voor de rest voor een wedstrijd? Het is veel goede bedoelingen. Ik zie soms ook echt wel mooie technische hoofdstandjes. Maar die dan vervolgens worden opgevolgd door waardeloze paas. Echt onbegrijpelijk dat dan het makkelijke gedeelte van de aanval dan niet goed gaat. En dat gebeurt eigenlijk aan weerszijden. Het is niet zo dat het een hele slechte wedstrijd is. Beide teams proberen echt wel te voetballen. Maar ik durf zeker niet te zeggen dat het een hele goede wedstrijd is. Terwijl nu Marco Bos de bal voor de voeten krijgt. En denk ik, laat ik nog maar eens uithalen. Maar gelukkig proeven. Die zit er wel echt over te omberen. Benieuwd wat de scheidsrechter daarmee gaat doen. Gaat hij door laten spelen of niet. Maar die bal van Marco Bos, die laat me nog Pardoes op zijn volley op de lat. En daarmee ook. En goed, we kijken even naar de scheidsrechter.

0: Nou, we gaan gewoon door. Dus de bal mag worden uitgenomen door de boards. Die gaan rustig proberen uit te delen. Het middenveld wordt ingespeeld, een lage paas. En vervolgens de rechterkant gezocht. En dat is alweer ja, een beetje slordig. Net ver voor de man. Die staat misschien ook nog een beetje te veel op de achtervoeten. Zodat hij niet kan reageren. Altijd op de voorvoeten staan. Die bal te kunnen aan te kunnen nemen. Maar dat is niet. En dan ook nu weer een bal die keurig wordt aangenomen. Maar vervolgens de passing die zo slecht dit keer bij Apeldoornse Boys een onnodig balverlies is. Nu ook weer een paar door het midden van Ordebos. Ook weer onnodig balverlies. En zo voorstieren beide teams toch wel een smallige passing en onnodig balverlies. De laatste aanval die ik nog even met jullie meeneem. De aanval van Ordebos naar de linkerkant. Daar is de bal beland bij Frimpong. Die kan de bal overnemen. Ja, die neemt de bal dan weer over. En probeert dan alvallend de medespeler te bereiken. Maar ja, natuurlijk weer een kansloze bal. Nee, het is niet goed. Wel vermakelijk. En de stand 3-1 in het voordeel van Ordebos. Oh, kijk eens. Ik zeg, terwijl dat ik zeg, wordt er 3-2 gemaakt. Kelvin Zonneberg, ja, die anders. Hij maakt ook al de eerste treffer van Ordebos. Hij schiet de bal laag, een lage schuiver over het natte veld. Want het regent echt heel hard. En daarmee is de bal glad. En daar kennelijk onhoudbaar glibberend voor de keeper. Dus dan in de even kijken. 21ste minuut is juist geworden. 3-2, maar nog wel altijd in het voordeel van Apeldoornse Boys.
1: Dankjewel Niels.

0: En we hebben ook weer Jan ten Hove aan de telefoon. Jan, zeg maar.
1: Ja, we zijn inmiddels even kijken in de 20e minuut aangeland. 22e minuut al. De stand is veranderd van de 1 tegen 0 toen ik hier wegging met het 2 tegen 0. En een gigantische regenbui die hier neerdaalde op de voorwaarts. Maar ja, dan sta je op het vierde veld. Gelukkig zijn er nog wat bomen waar je onder kunt scharen. Vervolgens komt er een lichtflits en een donderslag. Ik dacht bij mezelf, nou, dat zou er zo af kunnen gelopen kunnen zijn. Maar voorlopig scoorde ZTV de 2 tegen 0. En het was, moet ik even kijken, heel goed kijken, Ruud van Leusen die dat, nee, Seb Emmering die dat deed. Iedereen stond erbij te kijken van AGOVV zijde, ook keeper Kassels Adelhof. En toen was het maar zo 2 tegen 0. En vervolgens in de eerstvolgende aanval daarna maakte AGOVV middels de nummer 6 volgens mij, Roger Bos, maakte de 2 tegen 1. En nu krijgt AGOVV een vrije trap te nemen op de rand van de 16 meter ongeveer. Dan gaat, als ik het goed zie, de man onder nummer 8, dat is Gwensley Johannessen. Die gaat dat doen en dan komt hij wel, wordt hoog ingespeeld, wordt weggekopt, van achter gekopt en dan is het een hoekschop voor AGOVV. Die eigenlijk in de tweede helft toch wat meer aandeel in de wedstrijd gaat krijgen. Ze kwam wat ongelukkig achter met die 1-0. En vervolgens de 2-0, ja, dat was een klutsbal. En die valt voor de voeten van die Seth Emmering. En die schuift hem er gewoon in, 2-0. En dan maakt AGOVV daarna gewoon de 2 tegen. En nu ook een hoekschop genomen, wordt niets goed genomen, komt in het zijnet. En dan kan Ralf Wildman, de keeper van ZTV, rustig de zaak oppakken. En kijk ik op mijn horloge en dan zie ik dat we nog 7 minuten te gaan hebben met een tussenstand van ZVV en AGOVV 2-1.
0: Dankjewel Jan. We komen straks nog even bij je terug voor de uitslag. Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen veroordelen het Israëlische E1-bouwproject op de westelijke Jordaanoever. Het plan voorziet in 3400 woningen voor kolonisten, wat de Westoever effectief in tweeën deelt en een toekomstige Palestijnse staat vrijwel onmogelijk maakt. Sinds dinsdag mogen projectontwikkelaars bieden op ruim 1000 woningen. De relatie tussen Israël en Turkije staat zwaar onder druk na de Israëlische bombardementen op de Syrische luchtmachtbasis Abu Dur op dinsdag, die kort daarvoor door een Turkse militaire delegatie werd bezocht. Beide landen staan tegenover elkaar in Syrië, maar een directe militaire confrontatie lijkt volgens deskundige Rob Guy-Spinfold niet in ieders belang. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Noord-Korea vuurde meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten af richting de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger stelt waakzaam te zijn en samen met de Verenigde Staten snel te kunnen reageren op provocaties. De raketproeven vonden plaats terwijl president Donald Trump een hervatting van de dialoog met Kim Jong-un suggereerde. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt

0: Tussen 10 en 15 graden, de wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Nieuws, sport en muziek. Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: Ja, dat klopt natuurlijk niet. We zijn nog steeds bezig met de Apeldoorn Cup. En ik heb Gerard Philipsen nog aan de telefoon.
4: Ja, Olaf, inderdaad. We zitten hier nog bij de wedstrijd tussen TK en Klarenbeek te kijken. Beetje, ja, ik wou bij zeggen, draak van de wedstrijd. Niet veel bijzonders, weinig kansen gezien. Het is Klarenbeek eigenlijk dat het zich tekort doet. Want zij zijn natuurlijk klasse hoger. En TK kan je het ook niet kwalijk nemen. Want zij zijn nogmaals met een heel nieuw team. En ik had net al begrepen van Charlotte, die even was, die zaterdag hier gaat presenteren, dat zij die vraag toch gaat stellen aan de TKA-trainer van of het inderdaad dit team is wat zij in de vijfde klasse gaan aangeven. Nou, regen is gelukkig opgehouden, maar het heeft wel als gevolgen dat het publiek op veld 2, 3 en 4 zich naar drogen hebben gevaat. Of zijn even gekeken bij WSV onder de 23, omdat daar het hele publiek een dak boven de hoofd hebben voor de regen. Dus ik denk dat daar nog wel de meeste publiek zit. Maar hier, zeker op dit veld, en zeker ook met de wedstrijd, nogmaals, je kan het niet kwalijk nemen met dit veld. En gelukkig, nogmaals, onweer is voorbij. Eén bliksemflits gehad. Maar het was gelukkig niet genoeg om de wedstrijd te staken. Maar ik denk, dat zou voor mij de laatste keer zijn voor vandaag dat ik hier de wedstrijdverslag doe. Ik denk dat het hier wel 0-0 zal blijven. Het enige wat ik nog kan melden is dat ik wel begrepen heb dat Klarenbeek zaterdag niet aanwezig zou zijn bij hun verliezerswedstrijd. Zij hebben de kermis. Dat is elk jaar zo dat er zo op dezelfde tijd kermis is. En dat Klarenbeek hier het toernooi speelt. En is elke keer dat dat speelt. ZVV had ik begrepen. Is nog niet helemaal bekend. Maar het kan ook zijn dat zij de zaterdag zijn. Kortom, het is wel een beetje jammer voor de Apeldoorn Cup. Dat er toch wel ploegen zich afmelden. Ja. Maar goed. Bij deze wedstrijd hier, voor mij de laatste keer dat ik hier op veld ben, is TK Klarenbeek. En ik denk, als de kans nog voor Roy Zeverink er nog in gaat, gaat hij erin. Ja, die gaat er nog in ook nog. Zo, dat is toch iedereen even wakker geworden inderdaad bij Klarenbeek. Dat toch daar de 1 tegen 0 komt. Ik wou zeggen, van het lijkt wel 0 tegen 0 te gaan. En ik heb het idee dat de scheidsrechter niet lang meer gaat bijtellen. Maar Klarenbeek scoort hier toch 1 tegen 0.
3: Dankjewel, Gerard.

0: En dan hebben we ook Henk nog aan de telefoon voor de laatste keer voor vandaag.
1: Ja, we zitten in de extra tijd van de wedstrijd WSV onder 23 tegen Alexandria. Het is 2-0 geworden voor de jeugd van WSV. Ja, er ontstaat heel veel ruimte natuurlijk. Ook al omdat Alexandria naast zich op zoek was naar een aansluitingstreffer. Hebben ze niet kunnen voor elkaar krijgen. En uiteindelijk is het al WSV in een uitval. In de opschakeling hebben ze 2-0 hier weten aan te tekenen. De wedstrijd moet zo ongeveer afgelopen zijn. Wat mij betreft stap ik in ieder geval mee. Onder 23 wint van Alexandria. Dat is wel duidelijk. Terug naar de studio.
0: Dankjewel, Henk.

0: hebben we ook Jan ten Hoven met de einduitslag.
1: Ja, en die is toch wel wat verrassend geworden, moet ik zeggen. Niet dat nou een van de twee partijen gewonnen heeft. En daardoor kun je het al opmaken dat het een gelijk spel is geworden. Dat klopt ook. Het werd uiteindelijk 2-2. Omdat ZVV in de eerste helft veel feller op de bal zat en AGOV stond erbij en keek ernaar, kwamen toen terecht achter met 1-0. En vervolgens in de tweede helft, in een gigantische stortbui over onze kop gekregen, maakte ZVV via een scrimmage voor de goal van de keeper. En dan moet ik even kijken, dat was Ezra Smit, kansloos 2-0. Vervolgens maakte AGOV via een aanval, een mooie aanval, 2-1. En vervolgens lopen ze nog eens een keer weer door, want na de tweede helft is AGOV gewoon veel beter gevoetbald dan ZVV dat deed. En toen kregen ze in de 16 meter bed een bal tegen de hand van een van de spelers van ZVV geschoten. Ja, heel ZVV zegt, hij had de handen gewoon strak langs het lichaam, daar kon hij niks aan doen. Scheidsrechter de Witteveen zei, geen schijnvoet op, geen sprake van, je legt hem gewoon op de stip. En toen was het met name de man onder nummer 17, en dat is de hele snelle Aaron Metuba Beja, die ook aan de rechterkant continu gevaar stichtte, die zich achter de bal plaatste en de strafschop mocht gaan nemen. En toen was keeper Ralf Wildman van ZVV 56 helemaal kansloos. En zo eindigt de wedstrijd hier tussen ZVV 56 en AGOVV terecht in een gelijkspel 2-2.
0: Dankjewel Jan.

0: En dan hebben we ook de laatste uitslag van deze avond. En dat is van Niels Sintel.
1: Ja, dankjewel Olaf. De wedstrijd is inmiddels al, denk ik, een minuut of 10 geleden afgelopen hier. Op dit veld. Ik denk dat de jongens al gedoucht en wel in de biertje aan het drinken zijn in de kantine. Maar dit veel te zeggen, want het is uiteindelijk 6-2 geworden in het voordeel dus van Apeldoornse Boys. Want na de 3-2 van Kelvin Zonneberg was het Tom Spijkerbos die de 4-2 wist aan te tekenen. Het was werkelijk maar een prachtig doelpunt. Hij werd vrijgespeeld nadat Miguel Kajeveld breidde zichzelf op het middenveld heel handig uit het duel. Wist Marco Bos in te spelen. Die behield het overzicht en speelde de bal naar de rechterzijde waar dus Tom Spijkerbos helemaal vogeltje vrij stond. En met een stichtje, half wippetje over de keeper heen, scoorde hij dus de 4-2. En Marco Bos, die dus een aandeel had met een assist in die 4-2, dus sloot zelf ook nog maar eens een keertje te schieten. En via de paal een lage schuiver, waar eerder al Kelvin Zonneberg met een zo'n lage schuiver een glibberige bal op een nat veld wist te scoren, wist ook hij dat te doen, binnenkantje paal. En vervolgens dus de 5-2, dat was kort na de 4-2. En tenslotte, misschien wel de mooiste aanval van vanavond, komt de afronding ook weer op naam van Tom Spijkerbos. Een ouderwetse counter, kan ik wel zeggen. Op het, nadat Ordebos een vrije trap mocht nemen, was het een balovername natuurlijk van Apeldoornse Boys. Werd de bal in één keer diep gespeeld op een sprintende Marco Bos. Hij ging in zijn eentje op de keeper af, maar hield er opnieuw het overzicht. Was niet egoïstisch, legde de bal uiteindelijk breed. En Tom Spijkerbos, die was meegelopen en had een hele eenvoudige inkikker voor de 6-2. En de scheidsrechter dacht, bij exact 30 minuten gespeeld, hier gaat er niks meer in veranderen. Het was inmiddels wel droog geworden, dus voor de regen hoefde hij die spelers niet meer naar binnen te sturen. Maar hij heeft geen blessuretijd bijgesteld en dus 6-2. De eindstand in het voordeel van Apeldoornse Boys in hun wedstrijd tegen SV Ordebos.
0: Dankjewel Niels. En dat was ook weer het einde van deze uitzending. Ik ben de zaterdag weer bij de Apenen Cup. En we gaan eruit. Tot de volgende.

0: dum dum dum dum dum.
1: Oh yeah!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het AZC bij Balk blijft 3 jaar langer open dan afgesproken, omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geen alternatieve opvangplekken heeft voor de 301 huidige bewoners. De gemeente De Vrieske Marre reageert teleurgesteld en bereidt juridische stappen voor. Het AZC opende in 2016 en zou op 1 oktober 2026 definitief sluiten. In de Nigeriaanse staat Sokoto is een boot gekapseisd met meer dan 80 mensen aan boord die op weg waren naar boerderijen in Gorau. Zeker 47 mensen kwamen om het leven, waaronder veel vrouwen en kinderen. Vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Dodelijke bootongelukken komen vaker voor in Nigeria, vooral tijdens het regenseizoen van april tot oktober. De aandelenbeurs op Wall Street sloot donderdag in het rood door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt, waar rentes op staatsobligaties opnieuw opliepen. Minister van Financiën Scott Bessent benadrukte dat terugkoopprogramma's mogelijk meer dan de geplande 4 miljard dollar gaan bedragen. De Dow Jones-index haalde 1,3%, de S&P 500 verloor 0,9% en de Nasdaq 1%. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden, de wind zwakt af. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput, met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

Ging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput, met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Ach, yes, we zingen samen de geschiedenis over de zwijn.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

bloed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws. Vanuit de grond.